0: drie uur.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. Drie ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn twee medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: bandjes? Nog nooit van het?
1: Nou, waarom dat je ons nog nooit hoorden?
0: Vooruit, hè, maar. Die stel ons nog even voor.
2: Alje,
3: Jannie,
0: Koen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.

Wie vuur je dag? Als zonlicht leider die beschint. Nog nat van snij. Den schittert oren, schat van kleuren. Den zou je donner.

muziek van Teugel. Gaan die gulden dwaas eromheen. Eik of Sintel. In zomertijd, als vismaat, glint de geluid licht de drokte heen. Dan is een weelde wie die kroon.

in het haast als noordwestensteun om hun zoet als een wilde beum. Ga een kerel, lobby pattevent,

is geronde vrun, in het haartje van ons eigen grun. Als Glenn riep, lag in Parijs, dan was bekend.

0: organisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Eems Dollard. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Volgens Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie leidt dat tot vertroebeling en heeft dat grote gevolgen voor de natuur. Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de 2 demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultrarechtse organisatie Defend Netherlands. En als reactie daarop besloot Groningen tegen extreem rechts ook een tegendemonstratie te houden. En op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, vooral in het Stadspark. En van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest samen met Maan en DJ Renier Zonneveld optreden voor een bomvol terrein. Delia Nap van de Josti Band vertelt wat vrijheid voor haar betekent.
3: Dat ik mag zien wie ik ben en dat ik uit mag staan naar mensen waar ik nu ben. En dat ik mag zijn en optreden wat wij zometeen gaan doen.
2: En het optreden werd een groot succes. Meer nieuws straks om 6:30.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, woensdagmorgen. Eigenlijk starten we de werkweek voor de 2e keer op. Voor velen althans. En veel scholen gaan ook weer open vandaag. En de Ochtendploeg is er natuurlijk.
5: Goedemorgen.

0: ooit was hij als militair, Amerikaans militair, gelegerd in Duitsland. Voor zijn carrière echt begon. Terence Trent D'Arby en Dan's Little Sister. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 6 mei. En na een vrijwel zonloze dag gisteren is er vandaag weer de zon, zo denkt Harma. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 12 tot 15 graden. En de ochtendploeg meldt zich weer na een dagje vrij op bevrijdingsdag. Met Rob de Vries, goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen.
0: En Sergej in het Veen ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En zo zijn we allemaal weer ingeklokt met hulde voor de brandweer, die het soms heel druk heeft met grote zaken en soms met kleine zaken en soms met dierenleed. Zo konden we gisteravond zien dat de brandweer werd ingezet voor een gewonde duif in het Hoornse Meer in Groningen. Toen de brandweer kwam, waren medewerkers van de dierenambulance daar ook al. Hij lag wat ver van de kade. Roeiers wisten een dier met een vangnet te vangen. En zo heeft de brandweer uiteindelijk het dier overgedragen aan de dierenambulance. Dat is een keer wat anders en wat prettiger dan, denk ik, al die branden, met name natuurbranden die we de afgelopen tijd gehad hebben. En zo is de brandweer ook goed bezig voor de dieren. Mochten ze onderweg zijn en moeten ze tanken, het is weer duurder geworden, de benzine. Misschien heb je het gisteren meegekregen. Ruim 2 cent hoger dan eergisteren. Aan de pomp is een euro 95 moet ik zeggen. Nu 2,63 euro ruim. Dat was 2,60. Diesel is stabiel gebleven op 2,58. Dat is geen record trouwens. Dat was ooit 2,81. En omrijden naar Duitsland wil dan wel lonen. Ik heb het afgelopen weekend zelf ook nog gedaan. Maar uiteindelijk, als je erin gooit, betaal je toch ook... Ja, ik heb ruim 2 euro betaald. Toch 2,5 of zo was dat, geloof ik, in Leer. Mm-hmm. Maar ja, het scheelt dan toch, maar goed, je moet ook weer terug naar huis rijden. Dus daar verrijd je ook weer een deel.
1: Ja, maar je hebt toch een leuk dagje uitgehad.
0: Precies. En dus niet soms ook lekker, inderdaad. Dus nou, gaat het geld uiteindelijk ook weer op, hè?
1: Lekker.
0: Het is 6 mei vandaag. En het jaar 1840 werd in Groot-Brittannië de eerste postzegel ter wereld gedrukt. Hij was zwart en had een verkeerwaarde van een penny. Dus werd hij ook de Black Penny of de Penny Black genoemd. Bedenken was een Britse leraar en uitvinder. Die had de opdracht gekregen om de posterijen te organiseren. En zo kwam hij tot de postzegel. Vandaag in 1889, nu 137 jaar geleden, ja. Met de Eiffeltoren.
1: Oh.
0: Officieel geopend, wou je zeggen?
1: Ja, nee, met die postzegel. Ik denk dat is nog redelijk kort ook, hè?
0: 1840.
1: Ja, vind ik nog redelijk kort.
0: 186 jaar geleden, is uit mijn hoofd gerekend.
1: Ja. Vind je dat kort? Ja, vind ik redelijk kort. Mensen sturen toch altijd al wat post naar elkaar.
0: Ja, maar 186 jaar geleden ook?
1: Ja,
0: het is de wereld anders, hè?
1: Ja,
0: toen Zuid-Nederland wilde bereiken, was je wel even onderweg, bijvoorbeeld,
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja. Ging met een ruiter mee.
0: Ja, voor de jonge mensen onder ons hadden we nog geen internet.
1: Oh.
0: Ja, vandaag in 1889 was de opening van de Eiffeltoren onderdeel van de wereldtentoonstelling van 1889. 317 meter hoog. En vernoemd naar
1: Eiffel.
0: Meneer Eiffel, ja.
1: Gustav Eiffel.
0: Precies, de bouwer van de Eiffeltoren. En vandaag in 1970, dat is een mooie jaar trouwens, won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 voor landskampioenen. In stadion San Siro in Milaan werd favoriet Celtic Glasgow na verlenging verslagen met 2-1. Met Rinus Israël, Willem van Aardigem, Koen Molijn en Eddy Pieters Graafland, legendarische namen. Vandaag in 1970 werd Feyenoord winnaar van de Europa Cup 1. Nou, kom daar in deze tijd nog eens om zich.

0: Fleming Meteor en niet nodig. Het is 14 minuten over 6.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Iedere ochtend voor iemand die lekker vroeg uit de veer is. Vandaag is dat gepensioneerd buschauffeur, maar nog altijd af en toe werkend. Evert Kuik, Evert, goedemorgen.
3: Hey, Ed, een hele goede morgen, jongen. Ja, dit is een hele speciale voor mij. Je raadt nooit waar ik zit.
0: Nou, niet thuis dan, denk ik zo.
3: Nee, echt niet. Nee. Gisteravond ben ik daar weggereden en ik heb de hele nacht een beetje doorgereden. Dus ik bevind mij in Hirtshals in Denemarken. En ik moet nog een paar uurtjes wachten voordat ik met de boot over kan naar Noorwegen toe, naar mijn dochter toe. Want mijn kleindochter die heeft zaterdag een soort van commune. Dat is een Noorse traditie, is dat ieder kind wat 16 wordt, dat heeft dan een soort commune. En dat is een teken dat ze volwassen worden daar.
0: Okay.
3: Ja, en dan mag opa niet ontbreken. Maar goed, je had het vanmorgen ook over die benzineprijzen. Ja,
0: ja.
3: Natuurlijk heb ik daar ook nog even gebruik van gemaakt. En ik was, moet zeggen, eerlijk gezegd, goedkoper dan jij uit was. Want ik ben dan even naar West-Overleping gegaan. En daar zit de benzinepomp die nog goedkoper was. Ik heb voor €1,93 heb ik kunnen tanken. En ja, je moet de prijzen in Duitsland in de gaten houden, want die gaan nog wel eens qua tijd omhoog of naar beneden. Dus dan moet je even in de gaten houden. Maar ja, nee joh, dat scheelt stukken, joh. En dan samen met de rokerij van mijn vrouw, ik ben zelf 19 jaar geleden al gestopt. Ja, dat kan altijd uit, joh. Dat kan altijd uit.
0: Zeg maar, want ga je dan met de auto over naar Noorwegen?
3: Ja.
0: En hoe is de benzineprijs daar dan?
3: In Noorwegen, dat zou ik niet weten. Ik zie hier toevallig in Denemarken, zie ik dat de €95 op 178,9 is. Maar dat zijn dan Deense kronen.
0: Ja, nou, dat kan ik ook niet zo snel omrekenen. Nee.
3: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
3: Dat is mij nou even te vroeg, hoor.
0: Maar heb je de hele nacht dus doorgereden, Evert?
3: Ja, ik heb lekker doorgereden.
0: En dan klink je nog lekker wakker ook.
3: Ja, dank je. Ja, ik ben nog een bakje, joh. Ik ga straks even lekker een bakje koffie halen. We zijn al even met z'n tweeën aan het strand geweest hier in de buurt. Even lekker zijn neus ophalen. Dus heerlijk, joh. Heerlijk.
0: En hoe lang duurt de overtocht?
3: Het is hartstikke... Maar wat zei je?
0: Hoe lang duurt de overtocht?
3: Vier uur.
0: En hoe lang moet je dan nog rijden?
3: Je kunt ook naar Kristiansand toe, maar waar mijn dochter woont, dat is Larvik, is daar even wat dichterbij. Ik hoef dan naar Noorwegen om een half uurtje te rijden en dan ben ik op een plek waar ik wezen moet.
0: Oh, oké. Okay. En hoe lang blijf je?
3: We gaan zondag weer terug.
0: Oh, een kort bezoekje dus.
3: Ja, het gaat er alleen maar om die gelegenheid. Jawel,
0: maar zo vaak kom je ook daar niet mee aan, toch?
3: Nee, ik zit nog steeds te wachten tot die boot straks weer gaat, jongen. Dat duurt nog 2 jaar, heb ik genomen.
0: Ja. Dus ook leuk om je kleindochter en je dochter weer te zien.
3: Dat wordt een stuk makkelijker.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, als die ooit weer gaat, inderdaad. Maar wel leuk om je familie dan weer te zien daar, toch? Als opa.
3: Ja, echt wel. Ja. Die verheugen zich erop, hoor. Ja. Heerlijk,
0: en,
3: joh.
0: En die commune, hoe gaat dat eruit zien, weet je dat?
3: Want ik heb het 2 jaar geleden heb ik het al gehad met mijn kleinzoon. Iedereen die is dan mijn klederdracht. Opa die moest in driedelig kostuum, die ik ook nog speciaal moet aanschaffen. Maar ik ben helemaal niet zo'n kostuumloper. Maar goed, toen maar. Soms dan ontkom je er niet aan. Maar nee, dan gaan ze met z'n allen gaan ze in klederdracht en gaan ze in een hele grote zaal is dat. Wat speeches gedaan. En dan komen ze één voor één. Moeten ze naar voren komen. Ja.
0: Kortom, een mooie belevenis. En jij bent er straks bij. Goeie overtocht, Evert.
3: Dankjewel, Edwin.
0: En goede reis verder. En veel plezier daar.
3: Dank je.
0: Yo, mooi.
3: Yo, hoi.
2: De vroege vogel.

Koningsgoud van deze week is van Roelof van der Velden. En hij is al wat older. Het is 7:05. Blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Amerikaanse poging om gestrande schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Dat is amper 3 dagen nadat die operatie van start ging. Volgens Trump kan in deze pauze worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt de president niet. Op zijn social media platform The Truth Social meldt hij alleen dat het om een pauze voor een korte periode gaat. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het Hanta-virus, zegt viroloog Marion Koopmans.

0: echt gericht op het virus zelf is er, zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt hantavirusinfectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het verspreid zijn onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Het Groningse nieuws hoor je zometeen hier in de ochtendploeg met Rob de Vries. Rob, wat zit daarin?
2: Ja, dan hoor je waarom Groningse natuurorganisaties zich grote zorgen maken over het Eems-Dollardgebied.

0: Dead Just Away, Latricia McNeil. Het is 6:30 precies. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de beide demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultrarechtsorganisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers. Als reactie erop besloot Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie te houden. Volgens Justice for Prosperity, dat onderzoek doet naar krachten die democratieën ondermijnen, is Defend Netherlands een club die geweld niet schuwt. Zo zijn er geregeld vernielingen en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Zeker als er een tegendemonstratie is, zoals in Ter Apel, is de kans op escalatie groot, stelt de stichting. Die adviseert de autoriteiten daarom om niets aan het toeval over te laten. De gemeente Westerwolde liet eerder al weten alles in het werk te stellen om de demonstraties in goede banen te leiden. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Eems-Dollard. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn sterk tegenstander van verdere verdieping. Het zou leiden tot vertroebeling en dat heeft grotere gevolgen voor de natuur in het Eems-Dollard-gebied. Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Natuurmonumenten wil zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, vooronder in het Groninger Stadspark. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival daar was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking samen met Maan en DJ Reinier Zonneveld optreden op meerdere festivals in het land.
2: Helikopter aan. Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
3: Ik ben de drummer van de...
2: Geweldig, maar drummen, dat is mooi, hè?
3: Ja, joh, dat is altijd zo leuk.
1: Ook elders waren er evenementen. Tussen Slochteren en Eems-Delta werd een bevrijdingstour gereden met zo'n 30 legervoertuigen. Die werd onder andere door historicus Joël Stoppels georganiseerd.
4: Ja, het is hartstikke mooi. En je merkt ook onderweg, mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer opnieuw doen.
1: In de woning aan de Vraukemaheerd in Stadswijk Bijum heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de afzuigkap in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. En de stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier benaderen. Ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, het komende half uur meer aandacht voor Bevrijdingsdag. Wat er allemaal gebeurde in onze provincie en ons lopend vuur van gisteren werd ook flink op gereageerd. De stelling luidde namelijk, vandaag vlag ik voor de vrijheid. Dat was gisteren natuurlijk dan. En Harma is er rond 6:45 met het weer.
6: Bij Groningen hoort,
7: Radio Noord. Ja, goedemorgen.
8: Goedemorgen.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over.
1: Lopend vuur.
0: Gisteren voor het slapen gaan bedacht ik me op het allerlaatste moment ook moet de vlag nog weer binnenhalen. Oh, dat zat hij vanmorgen nog gehoord. Het was gisteren bevrijdingsdag en dan mag de vlag uit de nationale vlag. Zonder wimpelen overigens. Gebouwen van Rijksoverheid gaat die sowieso in top. En voor de rest mag iedereen het zelf bepalen. Bij ons in het dorp hingen er flink veel vlaggen. Ik vind dat altijd wel een mooi gezicht ook. Ik doe het ook altijd, de vlag uit. 4 mei halstok, 5 mei vol in top. Hoort er een beetje bij. Derde ook. Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Gisteren ons lopend vuur natuurlijk. Wat kwam er binnen, zeg hij?
2: Nou, bij Elise Hofman hing de vlag zeker uit. Op 4 mei halstok. En gisteren dus op 5 mei weer in de top. En ook bij Vrede Groot vanzelfsprekend zegt hij. Hij vlagt voor de vrijheid. Nu kan het nog. En Aleida Blauwpot zegt ook gisteren, dus 4 mei dan in dat geval, halfstok. En op 5 mei ook weer de vlag uit. Bij Nicole de Vries ook. Maar Jan Kuipers dan weer niet. Die zegt ik heb geen vlag. En Diana Bronsma op 4 mei halfstok. En gisteren 5 mei in de top. En eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Ja, ik zou het zelf ook wel graag willen, maar ik heb geen vlaghouder.
0: Zakje, even een winkel wijzen.
2: Ja, nee, ik weet wel waar ze te koop zijn. Maar ik huur die woning en ja? die gevel die is net voor een paar jaar geleden volledig gerenoveerd. En als ik daar dan in moet gaan zitten boren, ik weet niet of dat gewaardeerd wordt.
0: Nou, zo. Nou ja, voor de goede zaak. Kun je vragen aan de verhuurder?
2: Ik ga dat eens vragen, ja. Ik mis het zelf wel altijd.
0: Ik vind het wel een mooi moment dat. Ik moet altijd wel zorgen, want mijn vlaggenstok is niet je dat meer. Met duct tape moet ik dan de vlag nog wel even, dat die niet van onderuit helemaal omhoog kruipt, zeg maar. Zeg dan maar even vast.
2: Ja, nou ja, goed, maar als hij maar hangt, hè. En dat was bij Hans Wegman ook het geval. De vlag ging op 4 mei halfstok. En gisteren op 5 mei weer helemaal in top. En dat is heel belangrijk op Bevrijdingsdag. Kijk eens naar wat er allemaal afspeelt in de wereld op dit moment. En hoe we hier leven. En daar mag je best eventjes bij stilstaan. En dat kan bijvoorbeeld door de vlag op te hangen of uit te hangen. Peter die zegt, ja, waarom vlaggen sommige mensen niet op 4 mei en wel op 5 mei?
0: Ja, weet niet. Dat kan ook toeval zijn natuurlijk, dat je wel of net niet thuis bent of zo.
2: Nee, wij hadden vroeger een vlaggenstok en daar kon de vlag niet halfstok. Dus daar heb ik een extra spijkertje in getikt, waardoor het wel kon.
0: Okay.
2: Dus misschien is dat de reden. Ja, dat mensen gewoon zo'n stok hebben waar geen haakje halverwege.
0: Ja, duct tape.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja,
0: dat zeg ik.
2: Ja, en wat Roelie gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar ze meldt ons wel dat ze gisteren heeft meegedaan aan de bevrijdingswandeling in Stadskanaal. Dus op die manier stond zij erbij stil.
0: Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Gisteren dus. Dat was de stelling gisteren in het lopend vuur.

0: heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Vakantie. Maar dat duurt nog even, maar dat wordt niet eerder als in augustus.
1: Waar zou het landen mag je graag naartoe gaan, hè?
0: Ja, vind ik mooi. Ja. Ik ben gek op de zon. Nou, die is er even naar. En ik ben gek op de zee.
1: Nou, combinatie. Nou, maar die zon die was gisteren echt helemaal afwezig.
0: Ah, dat was toch een tegenvaller van een dag? Ja, dat zag ik ook direct aan de temperatuur. Want ja, die kwam ook een stukje leger uit dan wat er verwacht was. En vandaag wilt ook al naar Drecht. We moeten het hebben van de dagen die, nou, van me en vrijdag en zaterdag. En doornoorden liet het weer bagen alvast gewoon, ja. Gisteren uiteindelijk een 10 in Avengrode in de stad. Oranjebuurt, 7 in Avengrode op dit moment. Er is bewolkt, er zijn wat opklotens en de barometer stamt 1010 millibar. Bewolking en opklotens werd ook meld vanuit Visvliet. 8 graden. Gisteren werd maar een dikke 11 graden. Er staat een zwakke noordelijke wind. En half bewolkt weer in 9 in Avengrode en roodschaal. Gisteren 11 graden en ja, er is ook nog weer 1,5 millimeter den verdampt. En ja, het bleef wel droog. Dus dat is dan weer mooi metnam. En voor de rest, ja, was gewoon gisteren een kille dag. Nou, vandoor gaan we op Nijen een poging wogen. Het is wat wisselbewolkt. Soms is er wat zon, dus ook al niet echt een overdoter aan. En de wind motig tot vrij krachtig komt nu in het noordoosten met zo'n 11 tot 13 graden. Vanochtend en vannacht opkloon weer, minimum 5 tot 8 graden. En maand wordt een dag met regelmotig zon. En de wind zwak tot motig komt nu in het noordoosten, draait naar het zuidoosten. En de temperatuur 12 tot 15 graden.
1: Maar iets van zon vandaag is wel fijn.
0: Ja, maar de temperatuur wil nooit echt. 16,5 is normaal, hè?
1: Oh.
0: Gewoon onder.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk ook verwend geweest de afgelopen weken.
0: Ja, en dat is.
1: Ja, ja. Het maar gemiddeld komt het allemaal weer goed uit waarschijnlijk.
0: Ja, zo is dat.
1: Nou, dankjewel, tot over een uurtje.
0: Tot zo.
1: En zo meteen de ochtendploeg hier op Radio Noord. Een terugblik op Bevrijdingsdag. We gaan naar Winschoten, waar gisteren ook een bevrijdingsfestival werd gevierd.

0: Sting. And Love is the Seventh Wave. Veel plekken werd gisteren stilgestaan bij onze vrijheid en werd Bevrijdingsdag gevierd. Bijvoorbeeld in Winschoten, waar ook een festival werd georganiseerd, net als in de stad. Op het festival waren verschillende informatiestands, muziekoptredens, workshops en er was een expositie over de bevrijding van het huidige Oldambt. En daar was Jan Bleker verantwoordelijk voor.
1: Nou, we hebben nu voor Winschoten specifiek een expositie gemaakt over oorlog en bevrijding van de huidige gemeente Oldambt. Dus Winschoten, Scheemda en de omgeving hebben we wat van gemaakt. Specifiek nu voor deze omgeving.
2: Waarom is het zo belangrijk om inderdaad ook aan Winschoten en inderdaad mensen ook hier in de omgeving te vertellen wat hier specifiek gedurende die oorlog is gebeurd?
1: Nou, we zijn nu in Winschoten. Wij zijn namelijk een reizend museum, zal ik maar zeggen. Wij hebben geen eigen museumgebouw, maar wij maken in onze werkruimte exposities. En die laten we dan zien op locatie en bij voorkeur in een gebouw met een geschiedenis, zoals deze oude remise van 100 jaar oud. Dat is voor ons natuurlijk een cadeautje op deze manier.
2: Adrie, je bent ook betrokken bij het museum. Ja, hoe is het om eigenlijk inderdaad ook op deze manier ook inderdaad de vrijheid vooral ook te vieren vandaag?
3: Het is gewoon ontzettend belangrijk om die vrijheid te vieren. Je moet gewoon, kijk wat er op het moment om ons heen gebeurt in de wereld. Hoe belangrijk is het nou om gewoon de vrijheid te vieren? We mogen gewoon heel blij zijn dat we hier in een vrij land zijn.
2: Organisator Betsy inderdaad, verantwoordelijk. Ik denk dat we even naar buiten kunnen gaan, want dan kunnen we even kijken inderdaad wat jullie allemaal doen. Want dit was inderdaad ook wel een serieus dingetje rondom die vrijheidsviering.
4: Maar erg belangrijk is.
2: Zeker. Ja. Maar het is ook een mooie dag natuurlijk om te vieren en lekker met elkaar gezellig bezig te zijn.
4: Zeker.
2: Ja, hoe is dat voor jou om te organiseren zo in Winschoten?
4: Erg leuk en belangrijk. Ja, dit doen we al vanaf 2018. En dat was eerder natuurlijk in het Mijntenbos. Maar ja, de financiën, het is tegenwoordig heel moeilijk om geld binnen te halen. Dus als er sponsoren zijn, melden. Ja, dan kunnen we volgend jaar weer groot vieren.
0: Betsy Bijshuizen, de drijvende kracht achter het Bevrijdingsfestival Oldambt. Meer over Bevrijdingsdag in het volgende uur van de ochtendploeg. Onder andere over een prille liefde.

and Lady, Hear Me Tonight. De start van de dag op Radio Noord. Het jarige Radio Noord. We bestaan 80 jaar dit jaar. En dat gaan we onder andere komende zaterdag vieren. En hoe we dat gaan vieren, vertel ik je straks na 7 uur in de ochtendblog. Maar nu, Roxy Music.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en... Het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
3: Arsenal in the final! Well, what a time! What a crystal this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
2: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
5: Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de 2 demonstraties die komende zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultra-rechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers. Als reactie erop besloot Groningen tegen extreem rechts ook een tegendemonstratie te houden op dezelfde plek en tijd. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Volgens Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie leidt dit tot vertroebeling en heeft dat grote gevolgen voor de natuur in het gebied. En op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd. Zo was het druk in het Stadspark in Groningen op het Bevrijdingsfestival. Maar ook de bevrijdingstoer met oude legervoertuigen tussen Slochteren en Eemsdelta had ook veel bekijks, zag mede-organisator Joël Stoppels.
6: Je merkt ook onderweg mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen.
5: Meer nieuws straks om 19:30.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, even inklokken op deze woensdag.

0: woensdagmorgen in Groningen. En die woensdag die voelt toch een beetje als een maandag. Voor velen althans. Maar misschien gisteren wel gewoon gewerkt op bevrijdingsdag. Lang niet iedereen was vrij natuurlijk. Maar toch, velen wel. En ook scholen beginnen vandaag weer. Don't stop, Fleetwood Mac hoorde je. Deze woensdag, dag met wisselend bewolkt weer. Af en toe ook de zon erbij, die we gisteren echt wel gemist. En 11 tot 13 graden, dat is toch net even iets koeler dan het zou moeten zijn rond deze periode. Volgens Arma zou het een graad of 16 moeten zijn op dit moment. Komende zaterdag, laat het allemaal droog zijn, want dan vieren wij hier van RTV Noord dat we 80 jaar bestaan. En dat vieren we niet alleen, nee, dat vieren we met onze collega's in Friesland en Drenthe, die uit dezelfde oorlog ooit geboren zijn, 1946, die dus ook 80 jaar bestaan. En hoe gaan we dat dan doen? Dat doen we met de drie provinciën wandeltocht. Dat evenement gaan we gezamenlijk uitzenden van 12 tot 4 bij ons op de radio, maar ook bij Drenthe en Omroep Friesland. En dan gaan we ook nog eens een keer geld inzamelen. Dat gaat naar de stichting Vivelhondenassistentie uit Groningen. Die stichting leidt assistenthonden op voor mensen met een fysieke beperking of PTSS. Belangrijk werk natuurlijk wat die honden verrichten. En daar wordt geld voor ingezameld. Overigens is dat niet het enige moment dat we gaan vieren dat we 80 jaar bestaan. Maar het is daar wel onderdeel van. Komende zaterdag lekker luisteren naar Radio Noord. Met jou zeg je geen voorprogramma natuurlijk dan.
1: Ja.
0: Het Noord-Nommeland.
1: Ja, een uurtje. Ja. Tenminste, ik dan. Hè. Marcel die zit iets langer.
0: Ja, maar alles eruit.
1: En ook Café Martini zal later daardoor beginnen.
0: Ja, maar je kunt al van voorzichtig een colaatje opentrekken voor Café Martini begint.
1: Ja, natuurlijk. Kopje koffie.
0: Lekker luisteren. We hebben al regelmatig berichten over die slechtvalken in het Gasuniegebouw. Meerdere eitjes zijn al uitgekomen. Al 10 jaar zit dat kastje daar. Kun je dat volgen via zo'n webcam. Hartstikke mooi. Mooi de natuur. Maar daar is niet iedereen blij mee. Zo tekenden onze collega's van Oog het verhaal op van postduivenhouder Benny Stumpen. Ik zeg het al, postduivenhouder. En hij vreest een beetje voor zijn duiven.
2: De jonge slechtvalken worden steeds groter. Er is steeds meer voedsel nodig. Dus die ouders die zullen steeds hun territorium, hun zoekgebied gaan uitbreiden. En die zullen hier dus ook gaan overvliegen. Die zeggen, hé, daar vliegt een koppel duiven. Daar pikken we er één uit. En dat is altijd dan wel heel spannend. Want als dat een paar keer misgaat en hij pikt er inderdaad één uit, dan is dat ontzettend stressvol voor die duiven. Want die weten gewoon, we worden aangevallen. Die durven dan het hok niet meer uit. 2 jaar geleden, toen was het vrij erg. Toen heb ik zeker een keer of 5, 6 een aanval gehad van de slechtvalk. Laat wel één ding duidelijk zijn. De slechtvalk hoort hier in principe niet. Hij hoort niet tot de natuurlijke habitat van Nederland.
0: Postduivenhouder Benny Stumpen bij onze collega's van Oog. Ja, daar had ik niet zo heel bij stilgestaan, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Dat het bijeffect is van... Het
1: zijn roofdieren, hè?
0: Ja, natuurlijk wel. En ze hebben eten nodig. En andere, ja, ik vind het ook altijd mooi om te kijken. Daar,
1: dat is
0: wat ze slow TV noemen eigenlijk. Je zit naar zo'n webcam te kijken, er gebeurt eigenlijk niks. En toch vind je het leuk om er even naar te kijken.
1: Weet ook dat er niks gaat gebeuren. Ja, heerlijk.
0: Een eitje uitkomen.
1: Ja.
0: Nou, dan nog even naar wat misschien wel het moment van gisteren was. En het is door allerlei landelijke media ook opgepikt. Op het Bevrijdingsfestival in Groningen trad Douwe Bob op. En die vindt het dan leuk om mensen met elkaar in verbinding te brengen. En toen dacht hij, weet je wat, hier loopt een cameraman rond. Laat ik daar nou eens een date mee gaan regelen. Nou, dat klonk zo.
3: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows.
4: In de rit is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. God voor de ritme.
3: Hoe heet je, mignon?
5: Sander.
4: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt een ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
5: Nee.
4: Of een vriend?
5: Nee? Single.
4: Nou, echt ophouden hoor, met mij nou. Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen.
6: Ik begreep dat dit ook nog eens je eerste dag is als cameraman.
5: Klopt. Eigenlijk al een hele grote verantwoordelijkheid dat ik dat mag draaien. En dat ik dan ook nog een nummer en dat Douwe Bob mij dan specifiek ook nog aanspreekt. Ja, dat is heel leuk, ja.
6: Want je bent natuurlijk gewoon lekker aan het werk en opeens pakt Douwe Bob jou vast. Ja, wat dacht je toen op dat moment?
5: Ja, Douwe Bob zei in één keer van, nou, de cameraman verdient ook wel wat meer aandacht. En ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar ja hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date. Ja,
6: ja, en was Ben dan gelijk? Ja, we hebben helaas nog niet kunnen traceren weer, maar was Ben tegelijk dat je dacht, ja, dit is het?
5: Nou, eerst even moeilijk zoeken tussen die hele crowd mensen, zeg maar. Hoeveelheid mensen die er stond, was moeilijk te zien. Maar ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
4: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Ga je nu mee?
0: Ja, zo werd een date geregeld met Bente. En die date, althans een kleine versie daarvan, heeft gisteravond nog plaatsgevonden.
7: Ja.
0: Ze zijn samen in het Reuzenrad geweest op het bevrijdingsfestival. En of er nog meer komt uit deze prille liefde tussen cameraman Sander en Bente, dat horen we over een uurtje.
1: Oh.
0: En dan gaan we bellen met Bente. Bekende Nederlander geworden.
1: Ja.
0: Hij is toch leuk. We zijn zeer benieuwd hoe dat nou is gegaan.
1: Wat een druk op zo'n date dan.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Zitten er bovenop.
7: Duizenden mensen.
0: Over een uurtje.

0: James Ingram, Michael McDonald en Jamo Bieder, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Dat gaat vandaag over statiegeld. Want met het inleveren van je statiegeldflessen of blikken kun je binnenkort extra geld verdienen. De verpakkingsindustrie komt namelijk met een loterij om je te verleiden om toch je blikjes met statiegeld en flesjes met statiegeld in te leveren. Maak je kans op geldprijzen tot 400 euro. Daar is overigens een ton voor beschikbaar voor de komende 10 weken. Hoe gaat het dan? Nou, je hebt zo'n 1000 inzamelpunten buiten supermarkten. En dat wordt uitbetaald via een tikkie. En dan krijg je dan een gratis lot bij per 15 cent statiegeld. Wat een digitaal lot.

0: ook al gezegd door de inspectie, verhoogt dan het statiegeld maar met 15 cent per fles. Dat zag de verpakkingsindustrie niet zitten, dus die komen nu met dit beloningssysteem. Dat gaat ook straks gelden, zo'n loterij, voor winkels waar zo'n apparaat is. Maar dat is nog niet zover, dat komt, daar gaan ze ook aan werken. Nou, wat doe je eigenlijk daarmee? Kreuk je nu die blikjes? Vond ik altijd lekker vroeg als je een blikje bier had gehad of zo. Dat je...
1: Ah, dat is wel leuk, ja.
0: Ja. Maar ja, kost nu 15 cent om dat even te doen. Lever jij het in of niet? Statiegeld, fles en blikken lever ik standaard in. Wat doe jij zeggen?
1: Ja, dat doe ik zeker. En ik ga nog wel eens naar een rommelmarkt en daar kan je dan ook een drankje kopen. Dus vaak ook een blikje of een flesje. En die moet je daar dan weer inleveren. Maar dat doe ik niet.
0: Oh, neem je mee?
1: Ik neem hem in huis, want je betaalt daar bij de kraan betaal je daar ook al statiegeld erop.
0: Oh ja.
1: Dan lever je het in en dan kunnen ze er nog een keer mee met de 15. Nee, ik neem alles mee.
0: Rob, heb jij het in?
2: Het staat voor geld. Ja, in principe doe ik dat ook altijd. Maar ja, soms als ik bij een evenement ben, dan heb ik geen zin om het mee naar huis te nemen. Nee. Of wat dan ook. Dus dan gooi ik het wel weg. Ja, nee, ik lever het wel in. Maar wat mijn probleem is dat ik soms wel eens vergeet bij de kassa om het bonnetje dan weer in te leveren. Dus dan kom ik thuis en dan heb ik nog in de binnenzak of zo, heb ik nog zo'n statiegeldbon.
0: Nou, ze blijven geldig, hè?
2: Ja, dat is wel zo. Maar ja, goed.
0: Ik had van de week stond bij de kassa en toen had ik het statiegeld, de flessen en blikjes nog in de tas zitten. Dat is ook heel irritant.
2: Moet je weer terug.
0: Ja, heel irritant. Maar wat ik wel heb, met name die blikjes, die zijn natuurlijk niet afsluitbaar. En dus zo'n tas waar je dat dan instopt, die ik dan doorgaans ook gebruik om de boodschappen erin te doen, dat kleeft allemaal. Dan moet je dat weer schoonmaken. Zo.
1: Ja, ik doe die in een aparte plastic zak.
0: Dat is ook weer slecht.
1: En ik spoel ze om en dan laat ik ze even op de kop even drogen.
0: Meer water gebruik.
1: Oké. Okay. Ik een hele avond mee bezig.
2: Nou, goed voor het milieu ook, hè? Ja. Al dat water verspillen. Ja.
0: Goed, statiegeldflessen en blikken levering standaard in. Is ons lopend
1: voor. Ja, hoe doen we dat met elkaar? 050-318-288. Op dat nummer mag je bellen en app het lopend vuur. Staat nu ook natuurlijk weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus ook daar kun je terecht om je reactie even achter te laten.
0: En stemmen, zoals altijd, via rtvnoord.nl. En de app van Noord wordt er volop gedaan, hoor. Dus we kijken, 89% van de stemmen zegt eens. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: En dan standaard nog een paar jarigen. George Clooney is jarig. We kennen natuurlijk van het George Clooney-effect, hè?
1: Ja.
0: Als wij mannen. En dan word je een beetje grijs, maar dan slapen we
1: wel. Ja, ik begin er ook al.
0: Maar dan worden we knapper van, hè? Dus het George Clooney-effect. Ja. 65 geworden vandaag. Opera, zanger en ook presentator Ernst Daniel Smit. 73 geworden. Voormalig oranje voetballer Anouk Hoogendijk. Vierde haar 41ste verjaardag, tegenwoordig ook analist op de televisie. En de Amerikaanse rockzanger Bob Seger is jarig. Hij wordt 81.

0: Bob Seger en Still the Same. Zometeen het Groningse nieuws hier. Wat zit erin, Rob?
1: Waterschap Noorderzeilvest zoekt jongeren. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
0: Het is bijna 19:30, nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de beide demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultra-rechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers. Als reactie daarop besloot Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie te houden op dezelfde tijd en plek. Volgens Justice for Prosperity, dat wereldwijd onderzoek doet naar krachten die democratieën ondermijnen, is Defend Netherlands een club die geweld niet schuwt. Zo zijn er geregeld vernielingen en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Zeker als er een tegendemonstratie is, zoals in Ter Apel, is de kans op escalatie groot, stelt de stichting. Die adviseert de autoriteiten daarom om niets aan het toeval over te laten. De gemeente Westerwolde liet eerder al weten alles in het werk te stellen om de demonstratie in goede banen te leiden. Op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, waaronder in het Stadspark in Groningen. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival daar was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking op verschillende bevrijdingsfestivals in het land optreden, samen met zangeres Maan en DJ Renier Zonneveld. Delia Nap van de Josti Band vertelde vooraf wat vrijheid voor haar betekent.
11: Dat ik mag zien wie ik ben en dat ik uit mag stralen naar mensen waar ik nu ben. En dat ik mag zijn en optreden wat wij zometeen gaan doen.
1: Ja, een bomvol Stadspark genoot uiteindelijk van het optreden. En ook de Josti Band zelf heeft van de Tour door Nederland genoten, zei orkestleider Lian Verburg na afloop van het laatste optreden in Groningen. Ook in Winschoten werd een festival georganiseerd met onder meer muziekoptredens, workshops en een expositie over de bevrijding van de huidige gemeente Oldambt. Tussen Slochteren en Delfzijl was een bevrijdingstour waaraan zo'n 30 oude legervoertuigen meededen. Die tour werd georganiseerd door onder andere oorlogshistoricus Joël Stoppels.
12: Nou ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Hè. Er zijn enorme offers volgebracht 81 jaar geleden. En dat moeten we gewoon blijven herinneren. En hiermee krijg je ook weer het gesprek op gang met mensen. En die geven ook aan van ja, dit moeten jullie blijven doen. Zo blijven we ook nadenken over onze vrijheid.
1: Op de kruising van het Hoendiep en de Atoomweg in Groningen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Bij de voertuigen liepen blikschade op. Of er ook gewonden zijn gevallen is niet bekend. Er werd wel een motorambulance opgeroepen. En waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar nieuwe leden voor het jongerenpanel. Het waterschap zoekt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die voor 1 of 2 jaar lid willen worden van het panel. Het jongerenpanel geeft advies aan het waterschap over actuele vraagstukken en denkt mee over de toekomst van het water. Panellid Tina Ahmed vertelt waarom het waterschap ook voor jongeren heel belangrijk is.
6: Je komt er zoveel meer mee in aanraking dan je doorhebt. En men gaat er natuurlijk gewoon vanuit dat we schoon water hebben, dat we veilig zitten qua water, dat er genoeg is. Maar dat zijn dingen die we steeds, nou ja, in de toekomst steeds minder mogen aannemen. En in andere landen al helemaal niet. Dus het gaat echt wel relevant worden als het dat nog niet is voor jou als persoon.
1: Meer nieuws meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
0: Thuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen. En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
2: De koffie staat klaar.
3: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
0: Meertens Meubelen. En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
4: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
5: De Ochtendploeg
0: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen. Zorgen bij natuurorganisaties over Duitse plannen voor het uitbaggeren van de Eems. Zo kunnen grotere schepen de haven van Emden bereiken. Wat betekent dat voor de natuur in het Eems-Dollardgebied en de Waddenzee? Ik ga er zo over praten.
7: Bij Groningen hoort,
8: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen.

0: America in de ochtendploeg. En the border. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen na een uitspraak van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Die liet weten groot voorstander te zijn van het verder uitbaggeren van de Eems. Zo kunnen grotere schepen de haven van Emden bereiken. Maar het plan leidt tot zorgen over de natuur in het Eems-Dollardgebied en de Waddenzee. Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want waar bent u bang voor?
1: Nou, het gaat niet best met de Waddenzee. Daar is laatst weer een rapport over uitgekomen dat dat weer aantoont. Maar het gaat vooral ook heel erg slecht met het Eems-Dollardgebied. Dat is een van de twee riviermondingen die we in Nederland hebben. De Eems mondt in Groningen uit in de Noordzee. En de Schelde is de andere. Ja. Die in zee uitkomt.
0: Want wat kan uitbaggeren dan voor gevolg hebben?
1: Nou, als in een, in de eerste, door het uitbaggeren zal het gebied nog veel troebeler worden dan het nu al is, het water. Die troebelheid zorgt ervoor dat vogels die op zicht jagen hun prooi niet meer zien. Maar die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen. En dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen. Die algen worden gegeten door kleine diertjes, die weer door grotere dieren worden gegeten. En dat is dus heel belangrijk dat daar voldoende voedsel geproduceerd wordt om de hele voedselketen in leven te houden.
0: Ja. Nou heeft Friedrich Merz hier wat over gezegd, en hij heeft met meer te maken dan de natuur alleen, ook namelijk de economie van het land. En langs de Eems liggen grote industriële spelers, Meijerwerf bijvoorbeeld, Volkswagen. Economie gaat hier boven de natuur. Bent u daar dan bang voor?
1: Ik denk dat er ook ruimte voor de economie zou moeten zijn, maar als we naar Duitsland kijken, de Jade heeft een diepgang op dit moment van 18 meter. Waar vrij weinig voor gebaggerd hoeft te worden. Daar kunnen gewoon diepgaande schepen bij Wilhelmshaven kunnen daar gewoon naartoe. Nu willen ze de vaargeul naar Emden, die op dit moment gebaggerd wordt op een diepte van 9 meter, verder gaan uitbaggeren naar 10,5 meter. Om ook daar wat grotere schepen naartoe te halen. Maar de bereikbaarheid van Duitsland zou dus ook op een andere manier geregeld kunnen worden zonder die extra natuurschade.
0: Ja. Nou ligt de Eems natuurlijk tussen Nederland en Duitsland in, een grensgebied, met allerlei afspraken aan beide kanten. Hoe loopt die samenwerking in uw ogen?
1: Niet optimaal. Nederland en Duitsland hebben een verschillend beeld van wat de grens zou zijn. Volgens Duitsland ligt de grens, de Duitse grens tegen de Nederlandse zeedijk aan. En volgens Nederland ligt de grens in het midden van de Vaargeul. Dus er is een omstreden gebied waarover ooit een Eems-Dollardverdrag gesloten is. Er is ingeregeld dat Duitsland en Nederland het oneens zijn over de grens. En zijn er afspraken gemaakt wie waar tonnen legt en wie waar baggert. Er zijn inmiddels wel wat meer afspraken gemaakt, maar het blijft allemaal heel erg moeizaam gaan.
0: Ja, en dan helpt dat dit er dus niet bij, zeg maar, als die gesprekken moeilijk gaan en de Duitsers deze plannen hebben?
1: Nou, kijk, Nederland heeft natuurlijk ook een beetje boter op zijn hoofd, want we hebben de vaargeul naar de Eemshaven ook van 11 meter naar 14 meter diepte gebaggerd in de afgelopen 10 jaar.
0: Ja. Dus verwacht u dan iets, want u maakt zich zorgen, maar verwacht u dat er dan iets gaat gebeuren met die zorgen?
1: Nou ja, we hopen in samenwerking met de Duitse natuurorganisaties dat we het tij kunnen keren. Daar maken we ons sterk voor.
0: Ja. Wachten we dat af. Dank voor de toelichting, Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. En zometeen blikken we terug op de festiviteiten op Bevrijdingsdag in onze provincie. En Arma vertelt of we vandaag dan de zon weer eens gaan zien.

0: Marshmallow en Jelly Roll. 14 minuten voor 8. Goedemorgen, Harma.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, na een zonloze dag gaan we dan vandaag wel weer wat zon zien.
1: Ja, wat? Wat zon? Ja, het is nooit overdood. En dat zien we ook aan de temperatuur. Die wil ook nog naar je omhoog. 16,5 graden is de mol. Komen verdoofd naar je aan het touw. Maar ook nog nooit. Nou, dan moet het vrijdag uiteindelijk weer gewoon lukken. En dan hebben we zaterdag de warmste dag. En misschien wordt het ook wel een warme dag. Met 20 graden op de thermometer. Maar verdoofd maar we zeker nog wel even doorheen. Wisselend bewolkt. Er zit wat opkloot. Dus overtouwen is er ook wel ruimte voor wat ze. De wind komt nu uit het noordoosten, motig tot vrij krachtig. Ja, er komt toch koldere lucht weg. En uiteindelijk wordt het zin ook nooit warmer. Dit is zo'n 11 tot 13 graden. Vanochtend en vandaag flinke opklons. Minimum temperatuur 5 tot 8 graden in Mun. Een dag met regelmatig zon. De wind is iets wat minder aanwezig. Zwak tot motig. Noordoost draait naar het zuidoosten. En de temperatuur 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel. Gaan we even terug naar gisteren. Ook in onze provincie werd Bevrijdingsdag natuurlijk uitgebreid gevierd. En dus was verslaggever Maarten Siepel de hele dag voor ons op pad. Hij schoof allereerst aan bij de vrijheidsmaaltijd op het landgoed van de Vrijdemanborg in Slochteren. En sprak daar onder andere met directeur Liefke Knol.
2: Wij zijn door comité 4 en 5 mei gevraagd om dat te organiseren in je eigen omgeving. En dat is hier geweldig. We hebben hier een prachtige locatie, wat Liefke ook al zei. En we hebben gevraagd aan heel veel verschillende mensen. De Oekraïners, de mensen van de voedselbank, de mensen van de gemeente Midden-Groningen zelf, om hier aanwezig te zijn als ze zin hebben. En die komen dan hier en dan met z'n allen, we hebben ongeveer 200 mensen, eten we hier met z'n allen gezellig. De vrijheidssoep, die op alle plaatsen in Nederland gegeten wordt. En daarnaast allemaal broodjes en allemaal andere lekkernijen.
3: Vaak als het gaat om 4 en 5 mei gaat het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, er is inderdaad ook de situatie in Oekraïne natuurlijk, bijvoorbeeld de oorlog die daar is. Ja, hoe bijzonder is het dan inderdaad om hier dan ook vluchtelingen uit dat land te hebben hier aan tafel?
2: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is geweldig. De vluchtelingen zitten hier in de gemeente Midden-Groningen. Hier in Slochteren zijn ze ook. Ze worden hier opgevangen. En dat was voor ons ook een van de redenen om te zorgen dat die mensen hier ook mee aan tafel kunnen komen. Om hun ervaringen met het niet leven in vrijheid met ons te delen.
0: Ja, woordvoerder van de Lions Club was het overigens. Je hoorde niet directeur Liefke Knol van de Vrijdemanborg. Die werd wel genoemd. Van Slochteren naar Delfzijl start de finishplek van een historische kolonne met zo'n 30 legervoertuigen. Drijvende kracht achter de bevrijdingstoer door Eemsdelta was historicus Joel Stoppels.
3: Wat voor gevoel krijg je dan als je dan vandaag inderdaad zo met die wagens rondrijdt en ook als je kijkt hoeveel publiek er eigenlijk op afkomt?
4: Ja, het is hartstikke mooi. En je merkt ook onderweg, mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer opnieuw doen.
3: Dus natuurlijk, deze dag staat dan in het teken van de vrijheid. Heb je dat voor je gevoel, omdat je natuurlijk ook zo nauw betrokken bent bij het onderwerp, dat je dat heel graag ook wil laten zien, dat belang van die vrijheid, en dat we dat inderdaad gewoon vandaag de dag dan in ieder geval hier zo kunnen doen?
4: Nou ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Hè. Er zijn enorme offers volgebracht 81 jaar geleden. En dat moeten we gewoon blijven herinneren. En hiermee krijg je ook weer een gesprek op gang met mensen. En die geven ook aan van, ja, dit moeten jullie blijven doen. Zo blijven we ook nadenken over onze vrijheid.
0: En tot slot naar het Bevrijdingsfestival in Stad. Daar werd natuurlijk de vrijheid gevierd, bijvoorbeeld in containers.
3: Dylan, House of Freedom, waar staan we eigenlijk?
5: Nou, we staan hier in een experience. De mensen komen hier binnen en krijgen random, zonder dat ze een keuze hebben, krijgen een bandje. En eigenlijk in elk van deze containers wordt een vorm van vrijheid gevierd. Vrijheid om jezelf te zijn, maar nog veel meer andere vormen van vrijheid. En eigenlijk als die experience klaar is, dan komen alle mensen naar buiten die allemaal een compleet andere experience hebben gehad, samen om de vrijheid te vieren.
3: Alle vier hebben ze wat anders. Kunnen ze bij eentje kijken om te kijken hoe dat gaat?
5: Want zeker.
3: We lopen dan eigenlijk nu een tent in. Even kijken ook. Hier dan inderdaad muziek, maar het gaat er eigenlijk daar ruiger aan toe. Hè? Daar kunnen we ook even heen gaan. Want inderdaad zit er wel echt verschil in.
5: Ja, er zit zeker verschil in. En dat is wat het bijna kort droomachtige effect heeft, waar we voor wilden gaan.
3: Ja. Ja, kunnen we even kijken inderdaad. Is het een beetje gezellig hier?
6: Jawel, kom maar binnen. Kom maar kijken.
3: Nou, inderdaad, er gebeurt eigenlijk een heleboel hier. Nee,
0: Ja, er gebeurde een heleboel daar gisteren in de House of Freedom op het Bevrijdingsfestival met verslaggever Maarten Siepel. En nog een staartje van het Bevrijdingsfestival in het komend uur, dan bellen we met Bente. Weet je wel, Bente die op date ging dankzij Douwe Bob.

0: en Dobismin, Zunneschien, statiegatflessen en blikken lever ik standaard in. Is ons lopend vuur. Wat komt er binnen op 050-318-2888?
1: Rijnsenbergen zegt jazeker. GHP er ook mee eens. Ik heb ervoor betaald. Dus ik spaar het wel op en lever dan alles in.
0: 050-318-2888 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 93% zegt eens. Straks na achter zoeken we Ronald Niemeyer voor Worstij.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
10: Leijenberg.nl. Oh, die van die deuren. Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
8: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
11: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
14: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
13: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
15: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
13: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
17: Groningse natuurorganisatie maakt zich grote zorgen over de Eems Dollard. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Volgens de Natuur- en Milieufederatie leidt uitbaggeren tot vertroebeling vertroebeling en heeft dat gevolgen voor de natuur in het gebied.
1: Die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
17: In de woning aan de Vroukemaheerd in Groningen is gisteravond brand uitgebroken. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de afzuigkap in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. En de stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Bussen en voetgangers kunnen het station wel bereiken en ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. Meer nieuws straks om 8:30.
18: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
19: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
20: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
20: 0683-252-162.
22: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen. De ultrarechtse groepering Defend Netherlands houdt zaterdagmiddag een demonstratie bij het Ameldcentrum in Ter Apel. Ik ga er zo over praten.
26: Goedemorgen, Edwin.

0: echt jaren 80, hè, dit. De Frank Boeijengroep en Linda, het is 8 minuten over 8. De ultrarechtse groepering Defend Netherlands houdt komende zaterdagmiddag een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Trapel tegen het asielbeleid. Die oproep om massaal naar Trapel te komen heeft inmiddels ook geleid tot een tegendemonstratie op dezelfde tijd en plek. En dat is dan een initiatief van linksorganisaties die verenigd zijn in Groningen tegen extreem rechts. Ik ga erover praten met oud-AIVD'er Jelle Posma, directeur van Justice for Prosperity. Die organisatie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Defend Netherlands. Goedemorgen, meneer Posma.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor organisatie?
1: Defend is een organisatie bestaan uit tijdens de Malieveldrellen eind vorig jaar ongeveer 2 onderdelen. En inmiddels uitgegroeid tot 35 chapters, zoals ze dat noemen. En bestaande uit sommige delen burgers die zich veel zorgen maken, maar vooral ook veel, veel mensen die het land doorreizen om demonstraties te bezoeken en daar soms bijdragen aan, aan de escalatie.
0: Ja, dit zijn mensen die we terug hebben gezien bij de demonstraties de afgelopen week in Loosdrecht bijvoorbeeld of gisteren in Apeldoorn?
1: Ja, correct.
0: En die komen dan niet per se uit de plek zelf waar gedemonstreerd wordt?
1: Nee, soms wel hoor. Soms is het inderdaad Defend Loosdrecht. Dat zijn dan lokale mensen die vaak ook gewoon oprechte zorgen hebben en die willen uiten. Maar er is inderdaad ook een rondreizend circus van groepjes die zich aansluiten bij reeds ingeplande demonstraties of zelf demonstraties initiëren. En dat loopt dan inderdaad vaak uit de hand, ja.
0: Is dit een goed georganiseerde club, mensen dan?
1: Ja, goed, dat is goed. Het is een, als je groeit in no time van 2 naar 35, 36 organisatieonderdelen, ja, dan betekent dat inderdaad een verbetering in de communicatiestructuur en de organisatiestructuur. Dus dat wordt steeds professioneler inderdaad. Steeds meer discipline ook zien we onderling in de communicatie.
0: Ja, u zei ook, ze zijn ook betrokken dan bij rellen of vernielingen. Hoe zou je dan deze organisatie typeren?
1: Grotendeels als een extreemrechtse organisatie die soms met ondemocratische middelen de besluitvorming in bijvoorbeeld gemeenteraden proberen te beïnvloeden. Soms met indirecte bedreigingen ook. En dat is een zorgelijke zaak, want daarmee kunnen de volksvertegenwoordigers niet het werk doen waar we ze voor hebben gekozen, namelijk democratische processen organiseren.
0: Ja, gevaarlijke club ook dan?
1: Nou ja, daarmee wordt het per definitie een ondermijnende activiteit. En onze democratische rechtsstaat moeten we koesteren volgens mij. En op deze manier geldt niet meer de meeste stemmen via het democratisch proces. Maar geldt de grootste spierbal en de grootste mond en de grootste cobra. En dat is toch niet de samenleving waar we met elkaar trots op zijn.
0: Nou is er een demonstratie voor zaterdag. Tegelijkertijd organiseren linksorganisaties dan weer een tegendemonstratie op hetzelfde moment. Dat is voor de gemeente Westerwolde ontzettend lastig, lijkt mij.
1: Ja, dat is vreselijk lastig. Vooral ook omdat we met elkaar ook weer hier trots mogen zijn op een land waar we mogen demonstreren. Sterker nog, dat is gewoon een van onze grondrechten. En dat moeten we wat mij betreft ook koesteren. Dat is een fantastisch iets. Dat geldt voor zowel de mensen die meer beperkende rechtse mening hebben of juist een progressievere linkse mening. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft hetzelfde recht. Tegelijkertijd brengt dat de burgemeester en de driehoek voor een enorm moeilijk besluit. Als je weet dat er mogelijke escalaties komen, niet alleen maar door de eventgroepen bijvoorbeeld, maar misschien zelfs ook wel door de linkse tegendemonstranten. Dus je wilt aan de ene kant wil je dat grondrecht weer eerbiedigen. En tegelijkertijd zie je een mogelijke verstoring van de openbare orde en veiligheid. En dat is een duivels dilemma voor een burgemeester.
0: Wat zou je dan de gemeente willen adviseren?
1: Nou, daar hebben ze mijn hulp niet voor nodig. Maar vanaf de zijlijn, zonder kennis te hebben van hun, hun totale informatiepositie. Nou, vertel ik niks nieuws. Wees voorzichtig, houd alles goed in de gaten. En vooral het scheiden van de partijen op andere locaties. Niet te dicht bij het AZC. Je moet het wel moet kunnen horen, maar op het moment dat daar... dat er risico bestaat voor bestormingen en dergelijke, dan gaat het de grens over. En dan zou je het misschien zelfs wel moeten verbieden. En tegelijkertijd is dat ook maar een korte termijn oplossing. Want het verbieden op dag één, uiteindelijk gaat het daar niet mee weg. Dus eigenlijk wil je dan natuurlijk zoveel mogelijk wil je dat faciliteren.
0: Dank. We wachten af hoe het gaat. De gemeente maakt overigens morgen bekend wat voor maatregelen worden genomen zonder daarbij details te geven. Oud-IVD'er Jelle Posma, directeur nu van Justice for Prosperity. Dank voor de toelichting. En zometeen iets anders. Namelijk Worstijde. En we hebben haar gevonden, Bente, die dankzij zanger Douwe Bob op date ging. Hoe dat ging? Ah, dat hoor je.

0: Hanze de Lange en Get It Right. Pak de telefoon er maar bij. En zet de radio misschien net een tikje harder om goed te kunnen luisteren naar de aanwijzingen van Ronald Niemeyer. Weer ergens onderweg in de provincie. Op één plekje houdt hij stil. Daar heeft hij 3 aanwijzingen voor je. En aan jou om dan te raden waar hij is. En dan heb je ons, als je het weet, 050-3188-288. En win je misschien vandaag wel dat weerstation van RTV Noord. Dit is aanwijzing nummer 1.
1: Ik had hier oude boom verwacht. Een groot bos, een woud. Maar dat valt wel wat zeker.
0: 050-3188-288. En mocht je nou een antwoord naar ons appen, zorg dan dat je te bereiken bent straks zo rond 9:15. Want dan gaan we iemand terugbellen.
1: Ik had hier oude boom verwacht. Een groot bos, een woud. Maar dat valt wel wat zeker.
0: En als je denkt, nou ja, ik weet het nog niet, blijf dan lekker luisteren, want er komen nog 2 aanwijzingen jouw kant op van Ronald. En als je het nu al weet of een gok wil wagen, 050-3-188.

0: het was Mick Jagger, Walk and Don't Look Back. Nou, we hopen dat dat niet gebeurt na gisteren. Want het was misschien wel het moment van het bevrijdingsfestival gisteren in Groningen.
1: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows.
2: In de wind is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. God voor de regen.
1: Hoe heet je, mignon?
3: Sander.
2: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt een ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
3: Nee.
2: Of een vriend?
3: Nee? Single.
2: Nou, echt ophouden met mij.
0: Ja,
2: nou.
0: Douwe Bob, hij probeerde een date te regelen voor cameraman Sander. En die date bleek Bente Koerts te zijn. Bente, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ah, hoe is het met je?
4: Ja,

0: Dus toen Douwe hem naar voren meenam, zeg maar, toen hielden hun mijn hand in de lucht. En zo is eigenlijk een beetje gebeurd.
1: Ja, maar dat dan bijna toeval, want je zusje kon natuurlijk niet weten dat Douwe Bob iemand probeerde te fixen.
0: Nee,
1: het
0: was echt toeval.
1: Ja. En ja. Dacht je niet van, oh nee, dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet het middelpunt van de belangstelling staan.
0: Nou, eerst dacht ik dat wel. Maar ja, ik wil dat natuurlijk wel, want het is wel een hele leuke jongen. Dus ja. Ik dacht, ja, weet je, ik laat het ook maar gewoon allemaal op me afkomen en dan zie ik daarna wel verder.
1: Ja, want toen werden gelijk, ook dankzij Douwe Bob, nummers uitgewisseld.
0: Ja.
1: En jullie zijn ook al op een kleine date geweest, hè?
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Wat heb je gedaan?
0: We zijn in het Reuzenrad geweest.
1: Met z'n tweetjes?
0: Ja, met z'n tweetjes.
1: En hoe was dat?
0: Ja, ik vond het heel leuk. En volgens mij vond Sander het ook wel leuk.
1: Ja. En zit er dan meer in het vat?
0: Nou, wellicht.
1: Wellicht, vertel.
0: Ja. We hebben nu wel wat appcontact. Dus misschien dat er een tweede date komt.
1: Dat klinkt nog voorzichtig.
0: Ja, ik durf nog niet te veel te zeggen, want ik weet niet hoe hij erin staat.
1: Oh ja, maar als het aan jou ligt, dan komt er wel een tweede date.
0: Ja, voor mij wel. Ja,
1: want hij was wel net zo leuk als jij van tevoren dacht toen je hem op het podium zag.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. En als je dan zo is, want je stapt dan samen zo'n reuzenrad in.
0: Ja.
1: Waar praat je dan over met z'n tweeën?
0: Nou, we hebben het over school gehad, waar hij woont. Nou, eigenlijk de hele basic dingen, zeg maar.
1: Ja. En toen ging je uit elkaar en dan? Dan is het afgelopen. Ja. Wat doe je dan? Wat zeg je dan?
0: Nou, hij is er eerst weer terug naar zijn vrienden gegaan en ik naar mijn vriendinnen. Maar we hadden wel tegen elkaar gezegd van, hey, we spreken elkaar zo nog wel even. Ja.
1: Nou, de druk ligt er nu wel op, hè? Want heel Nederland kijkt mee, Bent, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Nou, ik hoop op een mooie liefde dankzij Douwe Bob. En mocht het dan ergens in de toekomst helemaal zo ver komen, dan weet ik ook al iemand die het huwelijk eventueel kan sluiten dan.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja, hè? Moeten we die ook weer regelen dan? Ja. Dan kan je zus wel weer doen dan.
0: Ja.
1: En heel veel plezier, Bente. Geniet ervan als het eenmaal verder komt dit.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, fijne dag, hè?
0: Fijne uitzending.
1: Jo, dankjewel. Dag.
0: Doei.
2: Worstijden.
1: Ah, mooi, hè, de liefde. Goed, Worstijden. Terug naar de werkelijkheid. Waar is Ronald?
3: Ik had hier al wat bomen verwacht. Een groot bos, een woud. Maar dat valt wel wat zing.
1: 050-318-288, waar is een night?
4: Nou, als ik alle namen op moet noemen die met de volgende plaats zijn binnengekomen, dan zitten we hier morgenochtend nog. Wout Bloem, dat is wat eigenlijk het meeste wordt doorgegeven nu, maar door is het dus night.
3: Deze plek ligt tegen de Vrooise grens aan.
1: Geef misschien iets meer duiding aan het geheel. 050-318-288 is ons appnummer en straks na 8:30 aanwijzing nummer 3.
2: Worstijden.
1: En om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, niet alleen Bente en Sander genoten gisteren op het Bevrijdingsfestival in Groningen. Ook de Josti-band vond het leuk. Zometeen wat reacties.
3: Deze plek ligt tegen de Vrooise grens aan.
1: 050-318-288. Dat is ons nummer, ons te appen als je nu weet waar Ronald is voor het weerstation van RTV Noord. 050-318-288. Ochtendploeg op Noord op woensdagmorgen. Met Dr. de Munnik en de kapitein. Deel 2.
6: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

0: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: 8:55. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen maken zich grote zorgen over het Eems-Dollard-gebied. Aanleiding zijn uitspraken van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Die wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurorganisaties zijn fel tegen het uitbaggeren van de Eems. Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen vertelt waarom.
17: Door het uitbaggeren zal het gebied nog veel troebeler worden dan het nu al is, het water. Die troebelheid zorgt ervoor dat vogels die op zicht jagen hun prooi niet meer zien, maar die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
16: En deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De natuurorganisaties willen zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, waaronder in het Groninger Stadspark. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival daar was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking samen met zangeres Maan en DJ Renier Zonneveld optreden op meerdere festivals in het land. Ja.
18: Helikopter aan. Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
19: Ik ben de drummer van de...
18: Geweldig, maar drummen, dat is mooi, hè?
19: Ja, joh, dat is altijd zo leuk.
16: Ja, ook orkestleider Lian Verburg van de Josti Band zei na afloop genoten te hebben van de tour door Nederland en van het optreden in Groningen. In een woning aan de Vroukemaheerd in Stadswijk Bijum heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de afzuigkap in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. De stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier bereiken. En ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. De opbouw van de meikermis in Groningen is in volle gang. Gisteravond begonnen exploitanten ook op de vismarkt met de opbouw van hun attracties, nadat de opbouw een dag eerder al startte op de grote markt. Morgenmiddag om 1 uur moet alles klaar zijn, want dan start de kermis. De meikermis duurt nog tot en met zondag 17 mei. En de brandweer is gisteravond ingezet voor een gewonde duif in het Hoornse Meer in de stad. Bij aankomst bleken medewerkers van de dierenambulance al bezig te zijn met de onfortuinlijke vogel. Het dier lag ver van de kade, maar passerende roeiers wisten de duif met een vangnet te vangen. Zij droegen de duif over aan de dierenambulance. Of het trouwens in het kader van Bevrijdingsdag ging om een vredesduif, dat werd niet helemaal duidelijk. Dankjewel, Rob.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
13: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
4: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
20: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
21: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
22: Die nemen we mee als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
21: Dat is handig.
22: Jo, klaar.
21: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer, mooi gewoon.
20: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
23: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
24: Ochtendploeg
25: met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuwe leden voor het jongerenpanel. Een van de leden is hier, net als dijkgraaf Roeland van der Schaaf.
27: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
28: Goedemorgen.

0: ochtendploeg met de Eurythmics. Ik zei het net al, Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuwe leden voor het jongerenpanel. Het waterschap zoekt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die willen meedenken over actuele kwesties en over de toekomst. Dijkgraaf Roeland van der Schaaf is hier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En scheidend panellied Tina Achmed, die dat 2 jaar heeft gedaan. Tina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was dat, die 2 jaar?
2: Het was echt hartstikke tof en heel erg leerzaam. Ik denk dat het meest interessante wat ik heb geleerd toch wel de samenwerking was. Want ja, zoals al werd gezegd, het zijn jongeren tussen de 16 en 24. Ik stroomde in toen ik pas net 6 of bijna 17 was. Nou, dan leer je dingen van WO-studenten, HBO-studenten, mensen met een MBO-achtergrond, mensen met een achtergrond, nou, filosofie, maar ook mensen die wel met waterschapsthema's bezig zijn bij hun opleidingen en mensen van de middelbare school. Dus.
0: Want waarom dacht jij, ik wil wel in dit panel zitten?
2: Nou, ik zag een flyer op school liggen en daarin stonden de woorden maatschappelijk, beleid, bestuur, politiek. En toen dacht ik, yes, dit is wel echt iets voor mij. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, en dat had ook een andere organisatie kunnen zijn, maar dat was toevallig het waterschap.
2: Ja, ja. En ik dacht ook, het is in de buurt. Over water weet ik eigenlijk zelf nog niet zoveel. Maar daar stonden ze ook voor open. En dat vond ik heel erg mooi.
0: Ja. Ik moest gelijk, meneer Van der Schaaf, denken aan een kinderburgemeester. Maar dit is eigenlijk net een stapje hoger eigenlijk dan een kinderburgemeester.
1: Ja, qua leeftijd. Hè, de groep jongeren die wij willen werven voor en die er ook de afgelopen 2 jaar in gezeten hebben, zitten inderdaad tussen 16 en 24 jaar. Hebben we bewust wel gekozen. Het is dus een mix van scholieren en mensen die al werken en mensen die dan een vervolgopleiding doen, studeren. En ja, we hebben er heel bewust wel gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat het werk wat wij doen als waterschap, dat gaat echt op de lange termijn. En de dingen waar wij mee bezig zijn, waterveiligheid, waterkwaliteit, de gevolgen van klimaatverandering, ja, dat raakt ook juist de generatie die nu nog jong zijn en hun toekomst. Ja, en we vinden het als organisatie buitengewoon belangrijk dat de ideeën en de inzichten van jonge mensen, dat die op alle fronten in onze organisatie, zowel in het politieke deel als in het werkdeel, dat die een plek krijgen. En ja, de afgelopen jaren zijn wat mij betreft heel succesvol geweest.
0: Ja, in welk opzicht dan? Wat hebben zij bedacht wat u uitgevoerd heeft?
1: Nou, we hebben zo een aantal punten. Kijk, het jongerenpanel is niet een soort vrijblijvende club die af en toe wat mag vinden. Nee, hun adviezen doen er echt toe. En dus ze zijn echt onderdeel van het werk wat we doen. Dus ze presenteren ook dingen aan het algemeen bestuur van het waterschap of van de organisatie. Nou, waar ze bijvoorbeeld concreet mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren is om te kijken hoe kunnen wij jongeren ook, hè, want dat is natuurlijk mooi dat je advies kan geven ten behoeve van je eigen doelgroep, jongeren bewust kunnen maken van hoe je met zwerfafval kan omgaan om dat eigenlijk zien te voorkomen. Schoner water is buitengewoon belangrijk. Ze adviseren ons ook hoe kunnen wij de verkiezingen goed organiseren, zodat ook jonge mensen straks gaan stemmen voor de waterschap.
0: Hoe kun je ze überhaupt bereiken misschien?
1: Hoe kun je ze bereiken, ja, want dat is echt, kijk, volgend jaar hebben we weer waterschapsverkiezingen en naast de provincieverkiezingen. Ja, het is heel belangrijk dat jongeren het ook gaan stemmen.
0: Ja, want hoe vaak heb je moeten uitleggen, Tina, aan je omgeving dat het echt niet saai is?
2: Nou, veel mensen van mijn leeftijd die weten eigenlijk niet helemaal wat een waterschap doet. Dus, nou ja, mijn vrienden weten het op een gegeven moment wel als ik ze heb verteld. Nou, ik ben deze week hier weer langs geweest en deze week hebben we gezeten aan de waterschapsverkiezingen. Maar inderdaad, als ik jongeren ontmoet en voor het eerst spreek over het waterschap, is het toch wel een stukje uitleggen, wat doen zij nou? En eigenlijk is dat best wel relevant voor jou, want klimaat, want, nou ja, beschikbaar water, schoon water, ja, enzovoort.
0: En je zat net heel enthousiast te knikken toen je zei van, toen werd gezegd van, er wordt meegepraat, dat soort dingen. Waar ben je zelf het meest trots op van die afgelopen 2 jaar?
2: Ja, ik denk dat wij als jongerenpanel echt onze kracht gebruiken, namelijk dat we jong zijn. Inderdaad, wat Roeland van der Schaaf ook zei, we zijn jong en dat is waar we over mogen praten. Dus, er wordt echt naar ons geluisterd en ons advies over onze eigen doelgroep wordt echt meegenomen. En ik zie ook in de organisatie telkens van, oh ja, ze hebben ons advies meegenomen, ze hebben dit georganiseerd, ze hebben dit aangepast. En dan geef je ook de jongeren het idee dat ze iets bijdragen, in plaats van dat ze jongere collega's zijn die gewoon het werk van de volwassenen doen.
0: Wat hebt u
2: het
0: meest geleerd van die jongeren?
1: Oh, mooie vraag. Nou, kijk, je hebt soms wel eens de neiging om als waterschap te denken van wat Tina net ook zei, hè, dat iedereen wel weet wat we doen. Omdat wij er zelf heel erg mee bezig zijn. Omdat mensen in Nederland het thema water, iedereen weet wel iets van. Maar ja, het is buitengewoon belangrijk dat je steeds maar blijft uitleggen op een hele toegankelijke manier, waarom zijn er waterschappen? Waarom moet je daar ook waterschapsheffing voor betalen? Dus dat heb ik ervan geleerd. Van die scherpte daarin. En hoe je dat moet doen, dat hebben de jongeren, ja, ons als organisatie en ook als politiek bestuur, zeg maar, meegebracht.
0: Ja,
1: ja, en het geeft ook een soort dynamiek in de organisatie. En als ik zie hoe ze zich hebben ontwikkeld en ook wat er naar de toekomst toe kan gebeuren, ja, ben ik gewoon ontzettend trots op ons jongerenpanel.
0: En nieuwe leden zijn dus welkom. Jullie zoeken nieuwe. Tina, jij moet helaas stoppen. Na 2 jaar is het voorbij. Maar ik zit een beetje naar te luisteren. Gaan we jou nog een keer terugzien of horen in de politiek ergens?
2: Oh, een hele goede vraag. Wie weet. Ja, ik vind beleid heel interessant. Dus 16-jarige ik die beleid zag staan op een flyer, ja, dat is er niet uit.
0: Ik denk dat het dus, gaat gebeuren. Dankjewel beide voor de komst naar de studio. Waterschap Noorderzijlvest zoekt dus nieuwe jongeren. Tina Achmed en dijkgraaf Roland van der Schaaf waren hier. We gaan gelijk door met Ronald Niemeyer op pad in de provincie. Dit was aanwijzing nummer 2.
3: Deze plek ligt tegen de Vrijse grens aan.
0: Ja, wat is een night, Sergej?
4: Nou, weer een naam of een plaatsnaam die heel veel binnenkomt. Stroobos, maar ook daar vind je geen Ronald Niemeyer.
0: Dit is de laatste aanwijzing.
3: Vroeger, maar een hal lang geleden, was hier een bos. En dat is vernuimd door de vuurmolige, toenmolige, zeg maar, eigenaar.
0: 050-3188-288. Als je het nu weet, kun je nog appen.
5: Bostijden.
0: Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Nou, laat maar komen die zon, hoor.
6: Ja, nou, ik zat net in op de webcam Lauwers Oog te kijken en doorschiend in door de zon. Ja, en ik heb ook op de satellietbeelden zien dat het noorden van de provincie op dit moment toch wel in het door de opkloon zit. En dan is de vraag, tot in hoeverre dat dat deur zit. In ieder geval lukt het beter als gisteren met de zon. Maar de wind die zit nog altijd in het noordoosten. Er komt toch wel koldere lucht weg, motor tot vrij krachtig. En met de aangedurende zon gebieden komt de temperatuur ook nog niet echt omhoog. Want we komen uit om de gebieden 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht opkloon weer. Minimum 5 tot 8 graden. De maan wordt inderdaad met regelmatig zon. De wind draait vanuit het noordoosten, loter naar het zuidoosten, zwak tot motig. En de temperatuur 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel. Nog één keer aanwijzing nummer 3 van Ronald.
3: Vroeger, maar een hal lang geleden, was hier een bos. En dat is vernuimd door de vuurmolige, toenmolige, zeg maar, eigenaar.
0: 050-3188-288. App ons nu nog snel. En zorg dat je zometeen de telefoon opneemt. Als we weer terugbellen.

0: Suver Schiervel en Quiet Night.
1: Was Tijden.
0: Ja, er waren veel dat die het niet wisten, maar heel veel genoeg. En mensen ook die het wel wisten, natuurlijk. Was Tijden.
2: Waar gaat over, hoor.
0: Nee, ja, gelukkig. Ben ik altijd blij om dat dat gebeurt. En als het dan opgenomen wordt, ben ik nog gelukkiger.
2: Nou.
0: Nou, ja. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: je spreekt
3: met Jan.
0: Met, ja, zo ver klonk het. Met wie spreek ik?
3: U spreekt met
0: Jannie Poelman. Ah, gelukkig. Nou hoor ik het helemaal. Jannie met Edwin van Radio Noord.
2: Jannie heeft hem op de luidspreker staan, denk ik.
0: Ja, heb je hem op de luidspreker staan?
3: Ja.
0: Zou je mij even aan het oor willen doen?
3: Ik heb hem aan het oor en ik doe het van de luidspreker af.
0: Ja, dan hoort de rest van Groningen je ook.
3: Oké, zo gaat het beter.
0: Nou, 10 keer beter. Echt waar.
3: Nou, hartstikke mooi.
0: Jannie, wat mooi je telefoon opneemt.
3: Ja, en wat leuk dat jullie bellen. Dat is echt een hele verrassing.
0: Ja, hè?
3: Daar had ik helemaal niet op gerekend.
0: Je dacht, ik heb gewoon een antwoord.
3: Elke ochtend en dan denk je van ja, want nu word ik eens gebeld. En nu vind ik het helemaal mooi.
0: Nou, dan wordt het extra spannend, want weet je het goede antwoord ook?
3: Ja, dat weet ik. En dat is Peebos.
2: Ik ben hem.

0: 50 jaar.
1: Okay.
0: En ooit ben ik met mijn ouders uit Elburg, dat was op de Veluwe, naar de Peebos gekomen. En mijn ouders hadden daar een boerderij, dus ik heb daar een aantal jeugdjaren doorgebracht.
1: Nou, en dat brengt je dan toch ook nog weer, die jeugdjaren, ongetwijfeld mooi geweest, ook nog het weerstation van RTV Noord.
0: Nou, dat is echt hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk. En mijn man die vindt het denk ik helemaal geweldig.
1: Ja, nog leuker? Dus,
0: ja, ik denk het wel, ja. Die is daar wel meer van, ja. Ja.
1: Super, heb je hem voor je man eigenlijk gewonnen. Zullen we maar zeggen dan, toch?
0: Zo is dat, ja.
1: Jannie, blijf even hangen, dan krijg je alle gegevens. Even één andere vraag nog. Ons loopt het vuur uit vandaag. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Wat doe jij?
0: Ja.
1: Inleveren?
0: Ik lever ze ook in. Ja, ja hoor, ja.
1: Niks in de prullenbak of in de container?
0: Nee. Zo gauw de statiegelden is, dan wordt het ingeleverd.
1: Staat gegarandeerd. Dankjewel en gefeliciteerd nogmaals.
0: Ja, dankjewel.
1: Okay.
0: Een fijne dag.
2: Joe,
1: bye.
2: Okay,
0: ja.
2: Bye.
1: Ja, statiegeld, flessen en blikken lever ik standaard in. Wat komt er nog binnen, zeg hey, op die stelling?
3: Chantal Jansen, die reageert. En die reageert ook op wat ik zei aan het begin. Want ik zei namelijk dat ik ook als ik op evenement ben en daar een blikje of een flesje heb gekocht, dat ik die dan mee naar huis neem. Dat doet zij ook. En thuis ook netjes drogen. En dan levert ze in. Ja, je hebt er toch voor betaald, hè?
1: Ja.
3: En Els Kok ook. Zeker, ik lever ze in. Je gooit toch ook geen geld in de prullen. Bak.
1: Dat klopt.
3: Ja.
1: Het is 15 centen. Heel makkelijk kan het gaan. Dat je dan toch, statiegeld, flessen en blikken lever ik standaard in. Praat met ons mee 050-3188-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor. 93% van de stemmen zegt eens. Statiegeld, flessen en blikken lever ik standaard in. De ochtendploeg op Noord. Nou, iemand blij gemaakt. Gaan we door naar ons volgende uur. Met daarin natuurlijk onze top 3. En ik praat met schrijver Philip Dreuge, geboren in Groningen, die een nieuw boek uit heeft. Dat straks na 9 uur.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruildeken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruildeken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Ontdek je luistert naar Groningen 1.
14: Dit is nu 9 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
16: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
15: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
17: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
15: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
21: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
4: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
21: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
22: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
21: Oh ja?
22: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
21: Klinkt goed.
23: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
24: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
25: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
26: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
27: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
26: Klinkt goed.
27: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
28: Mag.
29: Wat mag?
28: Je weet wel Mac.
29: Hè?
28: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
30: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
31: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
32: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
33: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
35: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra met Xanadu. Het is vandaag woensdag 6 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Michiel van der Spek. Goedemorgen, Michiel.
1: Goedemorgen, Linda.
0: Vanochtend in de uitzending spreken we met Rolf Albring van het RSG Ter Apel over het rapport De Staat van het Onderwijs. En Karin Radstaak vertelt ons over een nieuw onderzoek van het Nibud over het buy now, pay later principe. En er zijn zorgen over de bruggenschans bij Winschoter Hoge Brug. En daarover spreken we met Co-Lenting. En Hanne Wildsing die vertelt ons alles over het Aaltje-project. Henk Guglaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

Talking in Your Sleep van de Romantics. Ja, en vandaag is het internationale anti-dieetdag. Oftewel een dag waarop we al die dieetregels even lekker loslaten. Dus geen sojabakkeren, geen montignacken en ook niet de nieuwste hype volgen. Vandaag draait het juist om iets heel anders. Jezelf accepteren zoals je bent, luisteren naar je eigen lichaam en je niet gek laten maken door allerlei perfecte plaatjes die je overal ziet. Deze dag is ooit bedacht in 1992 door Mary Evans Young. Die vond dat al die dieetdruk wel een tandje minder mocht. En eerlijk is eerlijk, daar zit wel wat in. Het idee, even stoppen met streng zijn voor jezelf en misschien gewoon genieten van wat je lekker vindt. Zonder schuldgevoel. En zoals bij veel van dit soort dagen hoort er ook een symbool bij. Een lichtblauw lintje. Dus zie je iemand vandaag in het lichtblauw? Nou ja, dan weet je nu waarom. We gaan luisteren naar Meghan Trainor en All About the Bad.

Sit and Wait van Sydney Youngblood. En daarvoor hoorden we Born to be Alive van Patrick Hernandez. Ja, het is 9:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar voordat we dat gaan doen, Roxette, Listen to Your Heart.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Henk Guggelaar. Ter Apel maakt zich op voor een onrustige zaterdag. Dan houden twee elkaar bestrijdende groepen demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Onderschat het niet, is de boodschap van de oud-AIVD'er en onderzoeker Jelle Posma aan de plaatselijke autoriteiten. Die waarschuwing heeft vooral te maken met Defence Netherlands. Die ultra-rechtse organisatie riep als eerste voor komende zaterdag een demonstratie uit in Ter Apel. Als reactie daarop besloot Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie op dezelfde plek en tijd te houden. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. In Groningen is bij broodfondsen nog plaats voor ondernemers. Daarom organiseren ze een online bijeenkomst op donderdag 21 mei aanstaande. Voor ondernemers die arbeidsondergeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben, is dit solidaire vangnet voor en door ondernemers bedacht. Hierin steunen zij elkaar bij ziekte met schenkingen. Het idee van ieder broodfonds is eenvoudig. Deelnemers kennen en vertrouwen elkaar. De maximaal 50 deelnemers zetten elke maand een vast bedrag opzij voor een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen schenkingen over. Bij elkaar vormen die kleine bedragen een maandinkomen voor de zieke. Het geld dat deelnemers niet schenken blijft dan van hemzelf. In Nederland zijn sinds 2011 al 677 broodfondsen opgericht door 31.810 ondernemers. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers die ook nog steeds voor professioneler te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk ontving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft daar in dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat ze veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt middag opnieuw zo'n 16 graden.

0: Ja, zon misschien. We zeiden net al even. De zon laat zich niet echt zien op dit moment. Dat is een beetje jammer.
1: Ja, inderdaad. We moeten het doen met het liedje.
0: Ja, precies. Het was gisteren ook al zo koud. Maar goed, doe maar. Het wordt vanzelf een keer zomer. Hè? Inderdaad. Moeten we maar denken. Henk, jij hebt nog iets gevonden.
1: Ja, de winkels in Groningen die maken het dagelijks mee. Dat klanten komen kijken, schoenen passen, kleding passen. En dan lopen ze de winkel uit, want ze gaan het online bestellen. De winkel, de fysieke winkel als etalage van de webshop.
0: Ja, dat is toch wel een bijzonder iets eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Zou jij dat doen?
1: Nee, en het is eigenlijk ook niet nodig. Want als je online bestelt, dan kun je het gewoon terugsturen.
0: Ja, precies. Ja, maar ja, dat is dan weer een milieudingetje natuurlijk, hè? Waar mensen toch ook wel weer mee bezig zijn.
1: Dat wel, ja.
0: Ja, maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel een heel raar verhaal.
1: Ja, inderdaad. Ik vind het ook ik vind het eigenlijk een beetje bizar om, om zo te werk te gaan. De winkelier die geeft daar heel veel energie aan. En die probeert de service te verlenen aan de klant. En dan geen verkoop.
0: Nee.
1: En je ziet het gebeuren in de centra van de steden.
0: Ja.
1: Dat er meer en meer leegstand komt. En dat is waarschijnlijk een van de redenen dat het zo slecht gaat met de winkels in de grote steden.
0: Ja, dat is toch wel jammer. Want we klagen er eigenlijk allemaal een beetje over. Zo van, er staan zoveel panden leeg. Wat jammer eigenlijk, hè? Dat zouden ze eigenlijk moeten opvullen.
1: Ja.
0: Om toch weer mensen te trekken. Maar ja, als we dit massaal gaan doen, dan... Is dat logisch natuurlijk?
1: Ja, dat schiet niet op.
0: Nee, want de winkels hebben natuurlijk wel kosten. En dat moet toch ook ergens een stukje omzet gedraaid worden? Ja.
1: En ik lees dan ook in het stukje. Het stukje staat trouwens in het Dagblad van het Noorden. Er zijn een aantal winkels bij langs geweest in Groningen. Dat ook vooral jongeren die niet die gunfactor hebben om de fysieke winkel dan ook de opdracht te gunnen.
0: Ja. Maar zal dat dan te maken hebben met dat het online dan misschien iets goedkoper is? Is dat dan een idee?
1: Lijkt wel de belangrijkste reden zijn dat mensen dat doen.
0: Maar ja, we hadden het er net ook al even over. Dan zit je natuurlijk ook met verzendkosten.
1: Ja. Maar goed. Sommige webwinkels geven dan een minimaal bedrag. Minimaal bedrag uitgeven. En dan verzenden ze het gratis.
2: Ja.
0: Zou jij dat doen, Michiel? Of,
2: Ik zal wel, het zal wel komen dat ik te oud word of zo, maar ik vind het gewoon asociaal. Jullie zeiden van, de mensen die gaan naar de winkel en die kopen ze het online. Ik denk van, er staat misschien iemand in de blokker, een of andere keukentool, zeg maar. En, ze weer terug van, die kan ik ook bij bol.com bestellen of zo. Maar er gaan dus echt mensen kleding passen en dan, toch niet. Dan hang ik ze weer terug.
0: Ja.
2: Als je geluk hebt als winkelier, of ze flikkeren het gewoon ergens neer en lopen ze weg. Ja.
0: Ja.
1: Nou, hier in het stukje staat een voorbeeld van een boekhandel. Er wordt een hele serie boeken uitgezocht, op een stapeltje gelegd. En dan komt de vraag, mag ik even een foto maken? Dan kan ik ze online bestellen.
0: Nou, dat is toch raar? Waarom?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik heel gek.
1: Zijn ze net even iets goedkoper?
0: Ja, maar dan denk ik, dan neem je de moeite om naar een winkel te gaan, weet je wel. Ik bedoel... En dan heb je ze daar, dan kan je ze gewoon meenemen. Ik bedoel, tenminste wel kopen dan natuurlijk. Maar je kan ze dan gelijk al meenemen dat je ze thuis hebt.
1: Je kunt gelijk beginnen met lezen.
0: Ja, precies. Ja. En dan ga je toch eerst naar huis en dan ga je toch online bestellen. Kijk, online is best handig hoor. Ik bedoel, ik ben daar zelf ook schuldig aan. Als ik 's avonds op de bank zit en ik denk van, kattenvoer is bijna op. Eventjes kijken of ik het online kan vinden. Ja, dan heb ik het om 8 uur 's avonds toch gewoon online besteld. En dat is dan wel handig natuurlijk. Ja, daar gebruik ik online voor.
2: Maar dan, bestel je zoveel kattenvoer dat er geen verzendkosten zijn.
0: Nou,
2: maar dan heb je 3 dagen later in huis.
0: Het is wel zo dat kattenvoer ook duurder wordt, hè? Ik bedoel, het is allemaal best wel... Ik bestel dan best een verpakking, zeg maar, wat wel boven een bepaalde prijs uitkomt.
1: Ja.
0: Waardoor je dus geen verzendkosten meer hebt.
2: Dus 2 blikjes, dan zit je er al boven.
0: Ja, 2 blikjes niet. Het is allemaal droogvoer. Maar goed, ik koop toch wel online vanwege de handigheid. En ik ga niet eerst naar een winkel toe om te kijken van, wat wil ik precies hebben? Dat vind ik wat. En dan weer naar huis en dan online kopen. Dat vind ik wel een raar idee. Als ik dan toch echt in een centrum rondloop, dan ga ik toch echt gewoon lokaal mijn dingen halen. Want dat vind ik toch ook belangrijk.
1: Ja, vooral ook lokaal. Dat de lokale ondernemers toch een beetje steunen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: ja, kennelijk voelt de jeugd er geen schaamte bij of zo dan.
0: Nou ja, het is vooral ook gemak inderdaad. Maar ik snap dan niet die gang van eerst naar de winkel toe en dan kijken wat ik hebben wil en de maat en gedoe en past dit allemaal om dan vervolgens weg te gaan. Ja. Daar snap ik echt helemaal niks van.
2: Nee, ik ook niet.
0: Want dat is volgens mij ook niet het opzet van online shoppen, zeg maar. Dat is gewoon, dat moet een stukje gemak zijn.
1: Ja.
0: Maar als je dan toch al ergens bent, dan denk ik, kom op.
1: Ja, koop het daar dan ook.
0: Ja, ja, koop het daar dan ook inderdaad. Nou, bij deze een oproep, koop het gewoon lokaal. Want ja, ik bedoel, ja, we willen toch ook graag dat ons centrum gevuld is met winkels. En dat we gewoon, als we een keer een dagje gaan winkelen, dat er ook genoeg winkels zijn om te shoppen natuurlijk. Hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus en bij dit soort taferelen, ja, dan blijft er niet zo heel veel meer over. Dus nou, hebben we dat ook weer gedaan natuurlijk. Hè. Dus shop gewoon lokaal.
2: Ja, bij deze gezegd.
0: Precies, we gaan weer verder.

Na Na Na van Shoes. En daarvoor hoorden we Ilse de Lange met The Great Escape. Ja, het is 3:10 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Rolf Albring van de RSG Interapel over het rapport De Staat van het Onderwijs. En er is een nieuw onderzoek van het Nibud over het Buy Now Pay Later principe. En daar vertelt Karin Radstaak ons alles over. Nou, we gaan nog even verder met De Lambada van Coma.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedden.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: OF, de kunst met één kopje koffie. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Als het gaat om kansen in het onderwijs, speelt je afkomst nog altijd een rol. Kinderen en jongeren in Groningen stromen vaker door naar een lager onderwijsniveau dan leeftijdsgenoten in de Randstad. We spreken met Rolf Albering van het RSG in Ter Apel. En uit een nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat jongeren graag gebruik maken van het buy now pay later principe. Dit wordt gezien als betaalmiddel, terwijl het in feite een lening is. We spreken met Karin Radstaak. En voor het Groningen 1 nieuws en weer is Henk Gugelaar bij ons in de studio aanwezig. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Clemens Hermits met You've Got a Lovely Daughter. Ja, wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Anouk Hoogendijk, voormalig Nederlands voetbalster. Die is vandaag 41 jaar geworden. En George Clooney, Amerikaans acteur, regisseur, scenario schrijver en producent, is vandaag 65 jaar geworden. Frans Timmermans is ook jarig, Nederlands politicus en diplomaat, en is ook 65 jaar geworden. En op 6 mei 1953 wordt in Enschede Ernst Daniel Smit geboren. Hij is vooral bekend als klassieke zanger met een warme baritonstem en stond op het podium in talloze opera's en musicals. Veel mensen kennen hem ook van de 3 baritons samen met Henk Poort en Marco Bakker. Maar hij is meer dan alleen een zanger, want ook op televisie en radio is hij een vertrouwd gezicht en geluid. Met programma's als Una Voce Particulare en Het Gevoel Van. We gaan luisteren naar Ernst Daniel Smit en Ik Zou Wel Eens Willen Weten.

zijn de zeeën zo diep. Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het rapport De Staat van het Onderwijs laat zien dat waar je wieg staat nog steeds invloed heeft op je kansen. We spreken met Rolf Albering van RSG Ter Apel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u heeft het rapport in de vakantie gelezen.
2: Ja,
1: wat is u daarin opgevallen?
2: Nou ja, ten eerste de hele mooie foto's in het rapport. We waren wel vereerd dat de foto's voor de staat van het onderwijs bij onze school zijn genomen.
1: Ja.
2: Maar goed, dat is ook wel het meest positieve deel van het rapport wat mij betreft. Want er staan echt wel een aantal zorgen in over het voortgezet onderwijs. En ook wel over de, over de regionale verschillen. En dat is wel iets wat zorgen baart en waar we wel mee aan de slag zijn ook. Maar dat blijft lastig.
1: Ja. Ja, want veel scholen zien ook dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Herkent u dat ook?
2: Nou, niet specifiek op onze school. Je ziet wel dat er best veel scholen zijn waar bepaalde afdelingen van een school een onvoldoende krijgen van de inspectie. De inspectie bezoekt weer veel scholen. Dat was een tijdje wat minder. Dan gingen ze meer bij de besturen kijken, zeg maar. Maar de laatste jaren zijn ze ook wat meer weer de scholen, heel veel meer de scholen ingegaan. Ze zijn hier ook echt meerdere keren geweest. En je ziet in het rapport dat er nog steeds best een groot aantal afdelingen op scholen onvoldoendes krijgen.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ook omdat dat soms onvoldoende zijn die gaan over de kwaliteit van lesgeven bijvoorbeeld.
1: Ja, en nou is er ook nog steeds natuurlijk een lerarentekort. Zorgt dat ook voor druk bij de leerkrachten?
2: Ja, zeker. Om verschillende redenen. Kijk, ten eerste omdat het voor sommige vakken gewoon heel lastig is om mensen te vinden. Helemaal in deze regio, maar goed, dat speelt in het hele land wel hoor. Het feit dat er bijvoorbeeld bij bepaalde vakken steeds nieuwe mensen komen. Kijk, het is heel fijn dat we nieuwe mensen weten te vinden, maar dat legt natuurlijk ook weer druk op de zittende collega's die wel weer nieuwe collega's moeten inwerken. En ze doen dat met liefde hoor, dat is helemaal niet een probleem. Maar goed, het is ook wel fijn om een aantal jaren de boel wat stabiel te hebben. En dat is wel lastig in het voortgezet onderwijs.
1: Ja, want ontstaan er dan ook achterstanden bij leerlingen?
2: Dat probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat uitgangspunt wel is dat je eigenlijk altijd iedere les geeft. Nou, doe ik dat natuurlijk niet. Maar het is nog niet zo dat we voor sommige vakken echt geen mensen kunnen vinden. Dus uiteindelijk lukt het ieder jaar wel om na de zomervakantie weer met een goede groep nieuwe collega's te starten. Maar ik merk wel dat het ieder jaar wel spannender wordt of dat bij een aantal vakken lukt. En dat betekent ook dat je wel moet nadenken over hoe ga je doen als de kind niet lukt, zeg maar.
1: Ja, nou zegt de inspectie dat schoolleiders harder moeten werken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Kunt u zich hierin vinden?
2: Nou, ze zeggen dat niet helemaal hoor. Kijk, ze zeggen vooral dat het heel fijn zou zijn of heel goed zou zijn als schoolleiders meer tijd konden besteden aan de onderwijskwaliteit en wat minder tijd aan randzaken. En dat herken ik wel. Kijk, als je schoolleider bent op een middelbare school en helemaal als je teamleider bent, dan ben je best wel heel veel tijd kwijt met de waan van de dag. En dat is heel belangrijk, hè, want de school moet goed doorlopen. Maar je wilt eigenlijk ook wel klassen in lessen bekijken, met collega's in gesprek. En dat gebeurt echt wel. Alleen door allerlei dingen die er omheen gebeuren en ook door allerlei administratieve taken die erbij komen, staat dat wel onder druk. Dus ik denk niet dat de inspectie zegt dat schoolleiders harder moeten werken, maar de inspectie zegt vooral van probeer op de een of andere manier te organiseren dat schoolleiders meer tijd kunnen besteden aan wat ze eigenlijk voor op aarde zijn, zeg maar. En wat minder tijd aan alle andere zaken. En dat ben ik het van harte mee eens. En tegelijkertijd is dat soms ook wel gewoon lastig.
1: Ja.
2: Want ik bedoel, als er een boze ouder binnenkomt, kun je niet zeggen van sorry, we zijn nu even met de onderwijskwaliteit aan de slag.
1: Nu even niet. Ja, dat is nog lastig inderdaad. Ja. En herkent u het beeld ook uit de staat van het onderwijs, hè? Het rapport, dat leerlingen in deze regio vaker lager worden geadviseerd?
2: Ja, nou niet zozeer lager worden geadviseerd. Wat je natuurlijk ziet is dat ze hebben de doorstroomtoets, zeg maar. En het idee is dat die doorstroomtoets mag leiden tot een hoger advies. Nooit tot een lager advies, maar wel tot een hoger advies. En wat je in dat rapport leest, maar dat is ook wel al bijvoorbeeld in de Drentse Onderwijsmonitor een aantal jaren geleden aangetoond, is dat in deze regio, en dat is wel breed hoor, dus het oosten en het noorden van het land, zeg maar, en minder vaak omhoog wordt geadviseerd dan in de rest van het land. En dat komt ook wel omdat de mentaliteit bij een groep ouders soms ook wel is... ja, nou ja, goed, laten we eerst maar gewoon de HAVO proberen... en als VWO erin zit, dan zien we dat nog wel. Terwijl in de Randstad, en nou generaliseer ik heel erg hoor... het meer is van, als het VWO niet kan... dan gooien we er nog voor een paar duizend euro aan bijlessen tegenaan... om te zorgen dat het VWO wel kan. Dus het is ook een mentaliteitsverschil.
1: Hoe gaat uw school om met dubbele adviezen... en de keuze tussen ja, hoger en lager niveau...
2: Nou ja, dat gaat altijd in goed overleg met de ouders. Alleen wat wij merken ook wel, dat wat ik zeg, waar in veel delen van het land de ouders heel vaak proberen te pushen om het hoogste niveau te bereiken, dat wij dat hier veel minder zien. Dus dat betekent ook, ja, heel raar gezegd, dat wij hier veel minder ingewikkelde gesprekken met ouders over de plaatsing hebben dan in andere delen van het land. Ik bedoel, ik heb ook in Assen gewerkt, ja, daar was het al meer dan hier, zeg maar.
1: Ja.
2: En aan de ene kant is dat natuurlijk wel comfortabel, maar aan de andere kant zou je ook wel willen dat, ja, dat er wel een stukje van die ambitie erin zit.
1: Ja. Is dat iets om mee aan de slag te gaan? Of?
2: Nou ja, kijk, dat is ja en nee. Het is iets wat ook wel cultureel bepaald lijkt te zijn, zeg maar. Hè. Je ziet echt dat het in bepaalde delen van Nederland anders is. Maar wij moeten daar zeker ook, en dat doen we ook... Proberen kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden... om op een zo hoog mogelijk niveau

0: en de onderwijsresultaten voldoende te houden. En aan de andere kant, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, de kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.
1: Klopt het dus eigenlijk wat gezegd wordt van waar je wieg staat, dat heeft invloed op de kansen van de leerlingen?
0: Ja, dat is 100%. 100%, jazeker.
1: Ja.
0: Ja, dat is een feit. En dat is ook iets wat heel lastig, denk ik, te veranderen is. Maar goed, dat is wel een van de belangrijkste taken die wij met elkaar in deze regio hebben. Om te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen hebben.
1: Ja. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Ja, graag gedaan.
1: En nog een fijne dag.
0: Ik wens u hetzelfde.
1: Dank u wel.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Raccoon en No Mercy. En daarvoor worden we Extreme met More Than Words. Ja, het is 10:50. En dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan dat tot dusver volledig in het duister te tasten. De gemeente Westerwolde laat in een korte reactie weten morgen, donderdag 7 mei, met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga-Kuibers weten in een poster aan de klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga-Kuibers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aansluitingsdatum blijft de winkel geopend voor klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethosstelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slapen of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in een auto slapen. Wethouder Wietse Potsen: iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethosstelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we op hulp bieden die aansluit op de werkelijkheid. Zowel politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers die ook nog steeds professioneler te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk ontving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er in dat kwartaal ook nog eens 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat ze veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters ook vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en WesterwoldeActueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noordoostenwind. En maar af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt. En vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond 13 graden. De maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

The Monkees en I'm a Believer. En daarvoor hoorden we Phil Collins en Two Hearts. We spreken straks met Karin Radstaak over het nieuwe onderzoek van het Nibud. Want veel jongeren blijken graag gebruik te maken van de buy now, pay later principe. Maar goed, dat hangt natuurlijk wel wat risico achter. Nou ja, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met AHA en Take On Me.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Uit nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat veel jongeren buy now, pay later zien als een betaalmiddel, terwijl het in feite natuurlijk een lening is. We spreken met Karin Radstaak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe kan het zijn dat jongeren het eerder zien als een betaalmiddel dan als een lening?
2: Omdat het niet wordt gebracht als een lening. Als je een lening gaat afsluiten, moet je leeftijd wordt gecheckt. Wordt gecheckt of je het wel kan terugbetalen als je geld gaat lenen. Hè, wat is je inkomen en wat voor termijn heb je dan bijvoorbeeld nodig om iets af te betalen. En dat gebeurt allemaal bij buy now, pay later niet. Dus het lijkt heel makkelijk. Het staat ook aan het einde van je bestelling. Kan je kiezen welk betaalmiddel kies je. Nou, dan kies je voor buy now, pay later. En dan staat er niet bij dat je kiest automatisch voor een schuld. Dus het is heel laagdrempelig. Op die manier wordt het gebracht.
1: Ja, want er zitten echt wel risico's aan vast natuurlijk, aan het achteraf betalen.
2: Ja, want het is natuurlijk eigenlijk toch, iemand schiet geld voor jou voor. In dit geval een bedrijf. En dat moet je terugbetalen. En als jij regelmatig gebruik maakt van buy now, pay later en je doet dat omdat je graag eerst wil controleren, als de spullen die je bestelt, of dat wel de goede maat is, of de goede kleur, en dat het niet kapot is en noem alles maar op, wat je ook in de winkel eigenlijk doet als je iets koopt. Dan is dat natuurlijk niks mis mee als je dan meteen betaalt op het moment dat je alles binnen hebt. Maar als je het doet omdat je vandaag geen geld hebt en toch iets wil kopen, ja, hoe weet je dan zeker dat je over 30 dagen, als je moet betalen bijvoorbeeld, of je dat geld dan wel hebt? Of heb je dan intussen misschien wel weer andere aankopen gedaan? Nou ja, kortom, het is best ingewikkeld dan om dat overzicht te bewaren en om de spullen te kopen zonder geld is natuurlijk eigenlijk altijd best onhandig.
1: Ja, want is het dan niet zo dat de reden is, zeg maar, dat ze kiezen voor de buy now, pay later? Zo van, ja. Hey, ik heb de spullen eerst binnen en dan betalen.
2: Ja, dat kan een overweging zijn. En dat kan soms best goed uitpakken. Hè? Op het moment dat jij je wasmachine gaat kapot, je hebt geen spaargeld en je weet, ik kan wel €50 per maand aflossen. Dus ik koop de wasmachine op afbetaling, want ik heb niet in één keer €800 klaar liggen. En je weet ook dat kan. Dan is dat een optie. Je moet toch ook het schipperen met de ruimte die je hebt. Maar op het moment dat je dus dat geld niet hebt, ja, dan kan je normaal gesproken die spullen op afbetaling niet kopen of niet lenen. En ja, met buy now pay later is dat allemaal wordt dat een stuk makkelijker. Maar tegelijkertijd uiteindelijk kan het wel ingewikkelder worden als je dus op het moment dat je moet betalen geen geld hebt.
1: Ja. En toch is het ook zo dat deze groep, hè, de jongeren, toch ook wel vaak goed budgetteert eigenlijk. Hoe is dat dan te verklaren?
2: Ja, dat is een beetje kip-ei. Hou je het goed in de gaten omdat je overal betalingen uit hebt staan en weet ik moet enorm oppassen? Of deed je dat al en maak je daar desondanks toch gebruik van buy now pay later? Dat weten we niet precies. Maar ik sluit niet uit dat het de eerste een goede aanname is. Op het moment dat je verschillende plekken uit hebt staan en je voelt de druk, dan kan het wel een motivatie zijn om dat beter bij te houden. Wat nog steeds niet wil zeggen dat je ook alles op tijd kan betalen.
1: Ja, dat is ook zeker zo. In november komen er nieuwe regels aan. Wat gaan die concreet veranderen voor de jongeren?
2: Nou ja, als het goed is, komt er een strengere leeftijdscontrole. En is het ook de bedoeling dat toch gekeken gaat worden, en dat vinden wij noodzakelijk, of mensen kredietwaardig zijn. Hè? Dus kan jij die lening terugbetalen? En dat kan vervelend zijn als je dat niet kan, dat je dan iets niet kan kopen. Maar iets niet terug kunnen betalen is uiteindelijk nog vervelender. Dus het is heel belangrijk dat die regels er komen.
1: Ja. Welk advies zou je jongeren willen geven die gebruik maken van de buy now, pay later?
2: Als je het doet, doe het dan met de reden die ik al eerder noemde. Check gewoon eerst als het de check is om te kijken of dat wat je koopt in orde is. En je kan het meteen betalen. Nou ja, dan is het inderdaad een manier om dat te doen. Zo is het ook ooit ontstaan, heel lang geleden. Doe het niet als je geen geld hebt. Weet je? Doe het alleen als je weet ook, ik kan dit betalen. En als je geen geld hebt nu, dan zou liever niet. Je probeert eerst dan toch wat sparen. Hoe onaantrekkelijk dat ook lijkt, het bespaart je een hoop zorgen en een hoop stress.
1: Is het nou ook zo dat als je buy now, pay later hebt, dat je dan ook gewoon, en zeker als je het in termijnen doet, dat je op het eind ook gewoon meer betaalt?
2: Er wordt niet zozeer rente gegeven. Dus ik ken niet alle aanbieders uit mijn hoofd. Maar het zijn vooral de boetes die je opgelegd kunt krijgen op het moment dat je niet op tijd betaalt.
1: Juist.
2: En die kunnen snel oplopen.
1: Ja. Goed, ontzettend bedankt voor de toelichting, Karin. En ik hoop dat iedereen ja, dit heeft kunnen horen en het ook meeneemt in het verhaal. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

Peter Schaap en Adem, mijn adem. En daarvoor hoorden we de Dire Straits met Tunnel of Love. Ja, we gaan zo naar het volgende uur. En in het volgende uur spreken we met Co Lenting. Want er zijn zorgen over de bruggenschans bij het Winschoter Hoge Brug. En we spreken met Hanne Wildsing over het Aaltje-project. Dat straks dus, maar eerst nog even Roger Sanchez met Another Chance.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. De Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde. Buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Krezip en All My Life. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. De staat van de historische Bruggenschans bij Winschoten baart grote zorgen. Archeoloog Co Lenting, inmiddels al aanwezig in de studio uit Oudeschans, luidt de alarmklok en roept de gemeente op om snel in actie te komen. En alle basisscholen in de regio Westerwolde ontvingen een brief met de uitnodiging om mee te doen met het project Aaltje gaat naar school. En we spreken daarover straks met Hanne Wildsing. Voor het Groningen 1 Nieuws en Weer is Henk Guglaar bij ons in de studio aanwezig. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Chicago en You're the Inspiration. Ja, en wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 6 mei 1840 wordt in Groot-Brittannië iets heel bijzonders geïntroduceerd. De allereerste postzegel ter wereld. Het gaat om de beroemde Penny Black. Een zwarte zegel met een waarde van 1 penny. Op de zegel staat een afbeelding van koningin Victoria. Het idee komt van Rowland Hill, die het Britse postsysteem een stuk eenvoudiger en eerlijker wilde maken. En met succes, want er worden miljoenen van deze eerste postzegels gedrukt. Een kleine uitvinding met een enorme impact op hoe wij post versturen. En op 6 mei 1889 wordt in Parijs de beroemde Eiffeltoren officieel geopend. De toren was een paar weken eerder al ingewijd, maar nu is het pronkstuk van de wereldtentoonstelling van dat jaar precies 100 jaar na de Franse Revolutie. Met zijn indrukwekkende hoogte van ruim 300 meter is het een echte blikvanger en tegenwoordig zelfs een van de bekendste bouwwerken ter wereld. De toren is vernoemd naar de ontwerper Gustave Eiffel. Wat ooit bedoeld was als tijdelijke bouwwerk, groeide uit tot het symbool van Parijs. En op 6 mei 2002 wordt Nederland opgeschrikt door een schokkende gebeurtenis. Politicus en publicist Pim Fortuyn wordt op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten, kort nadat hij een radio-uitzending heeft bijgewoond als lijsttrekker van de LPF. De dader, Volkert van de Graaf, wordt later veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. De impact is enorm. Politieke partijen leggen hun campagne stil en het land is in diepe rouw en ongeloof. Een gebeurtenis die een blijvende indruk heeft achtergelaten op de Nederlandse politiek en samenleving. En op 6 mei 1942 wordt in Hampton Court de Britse muzikant Colin Earl geboren. Hij is vooral bekend als toetsenist en zanger van de band Mungo Jerry, die in de jaren 70 grote hits scoorde. Denk aan klassiekers als In the Summertime en Baby Jump. De muziek zit trouwens in de familie, want zijn broer Roger Earl is drummer bij Foghat. Colin speelt daar af en toe ook mee als gastmuzikant. Ja, we gaan luisteren naar Mungo Jerry en In the Summertime.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Bruggenschans bij Winschoten Hogebrug, ooit een belangrijke verdedigingspost tijdens de 80-jarige oorlog, ligt er anno 2026 verwaarloosd bij. We spreken met archeoloog Co Lenting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Bij ons in de studio aanwezig, welkom. kun je het kort uitleggen waarom de Bruggenschans historisch zo belangrijk is?
2: Nou, om de opmars naar de stad Groningen het teken te gaan, zeg maar. Dus die van zijn Spaanse handen. Zijn er allerlei verdedigingswerken naar de toegangen allemaal aangelegd. Zo ook in 1624, toen ze bij de Winschoten Hogebrug de Bruggenschans aangelegd in de Winschoten Zijl. En nog vier stenen uitkijktorens, redoutes genaamd, zeg maar.
1: Ja.
2: De Bruggenschans staat bij de brug van de Hoge Brug, zoals dat heet. En dat was de toegang van Blijham naar Winschoten toe. En dat was een belangrijke heerweg eigenlijk, waar alle transport naar de stad Groningen plaatsvond.
1: Ja, want ik wou net zeggen, wat gebeurde daar? Maar het was eigenlijk een transport.
2: Ja, dat is een belangrijke overgang over de Pekel A eigenlijk.
1: Ja.
2: Er had ook de linie van de Pekela, of de retranchement van de Pekela. Dus bestaande uit die verdedigingswerken.
1: Heeft dit altijd bestaan? Of is er op een gegeven moment een moment gekomen zo van, hey, dit heeft er gestaan. We gaan het terughalen.
2: Nou ja, in het kader van Grensland Vestingenland, die in 2001 is gelanceerd door de provincie Groningen. Hierbij zijn de verdedigingswerken langs de oostgrind in de provincie Groningen. Sommige verdedigingswerken weer opgeknapt, zichtbaar gemaakt. De leidijken die moesten het water, zeg maar, in de venen nat houden. Die zijn ook deels weer gerestaureerd. En in de kader daarvan is de schans bij Barnfleer, bij Betrapel, is weer teruggebracht. En de schans bij Hogebrug in Winschoten.
1: Juist. En er is al een keer eerder een reconstructie heeft er plaatsgevonden?
2: Ja, de provincie Groningen die heeft een keer een reconstructie op dezelfde plek gemaakt. In de vorm van een sterrenschans. Kijk, op oude plattegronden zijn er drie modellen zichtbaar op de plattegrond. En dat is een sterrenschans, dat is een redoute met vier hele bastions. En de redoute met vier halve bastions. Wij vertrouwden dat altijd niet, want ik ben zelf correspondent van Stichting Mensen van Koelhoorn. Dus ik houd me bezig met verdedigingswerken. Dus ik vertrouwde dat al niet. En toen hebben we dat voor elkaar kunnen krijgen, zeg maar, dat we daar een opgraving hebben gedaan. Dat is in 2009 gebeurd. Hebben we heel veel vondsten ook gedaan, ook kanonskogels.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Toen bleek dat het een vierkante schans was met vier halve bastions. Is sowieso ook weer gereconstrueerd. Kijk, het is bekend, in de Spaanse tijd is er weinig gebeurd. Zijn er geen oorlogshandelingen geweest. Maar wel in de tijd van de Münsterse oorlog in 1665. Toen is de schans door de Münsterse veroverd. Daarbij zijn kanonschoten afgevuurd op de schans. Nou, deze kogels hebben we dus ook weer teruggevonden. En even later zijn ze weer door de staatse troepen weer heroverd. En in de Tweede Münsterse Oorlog in 1672 is de schans weer door de Münsters bezet. Kijk, zo'n schans, er zit ongeveer een bemanning van 25 personen.

0: kookpotten. Ja. Hele mooie flessen. Ja.
1: Ja, dat zijn dan wel bijzondere dingen natuurlijk, hè?
0: Ja, ja. Ja, het is, ik zou mooi weten zijn, maar dat die fonds een keer in een wenschone tentoongesteld wordt natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar nauwelijks opgeslagen in Nuis.
1: Ja.
0: Dat is een archeologisch depot.
1: Ja.
0: Waar alles heen gaat, wat in de provincie gevonden wordt.
1: Ja. Ja, dat is jammer dat het op die manier bewaard moet blijven natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Het is mooier als dat geëxposeerd wordt. Maar er gaat nogal wat mis in de onderhoud van de schans.
0: Ja, ik dacht eerst dat de gemeente de eigenaar was van de schans. Maar dat is dus niet zo. Het is de Staatsbosbeheer, die is eigenaar.
1: Oké. Okay.
0: Dus die moet ook van de onderhoud zorgen eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus ik ben bang, zeg maar, dat die elke buiten hun gezichtsveld gekomen is.
1: Ja.
0: En daar, het is zeker geen 15 jaar, geen onderhoud uitgevoerd.
1: Oké. Okay.
0: De grachten die zijn helemaal met struiken begroeid, dus daar kun je weinig meer zien. Nou, de toegangsbrug die in 2011 samen met de secreet zijn gerealiseerd, er zit bijna geen verf meer op. De deur van de secreet, zeg maar, dus een secreet is een toilet.
1: Ja.
0: Wat soldaten die op wacht moesten, zeg maar, die moesten via de wal, kon ze hun behoefte doen.
1: Ja.
0: Dus de mond ook uit boven de grachten uit.
1: Oké. Okay.
0: De toegangsdeur van de secreet, die is zwaar beschadigd.
1: Ja.
0: En allerlei viezigheid ligt er in dat hokje, zeg maar.
1: Oh, ook nog.
0: Het verdient gewoon even dat het een goede onderhoudbeurt krijgt.
1: Ja.
0: Dus alles moet even weer geschilderd worden.
1: Ja.
0: Maar dat hout is nou wel goed, want het is allemaal hardhout.
1: Ja.
0: Maar er zit bijna geen verf meer op. Nou, in de grachten moet ook boom vrijgemaakt worden.
1: Ja, dus is eigenlijk het verhaal van, hey, het is allemaal gereconstrueerd. Hè? Het is allemaal weer gebracht in de oude staat eigenlijk, wat het altijd was. En daar is het dus eigenlijk bij gebleven.
0: Ja, ja. Ja, ja, alleen het wordt nog gemaaid binnen de wallen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat wordt nog wel gemaaid, maar verder de dijken worden verder niet te onderhouden. Nee.
1: Nee.
0: En dus het zou wel mooi zijn, zeg maar, dat er loopt een fietspad er vlak langs. Dat er vanaf de fietspad naar de schans een pad aangelegd wordt. Maar je moet nou door de weiland heen.
1: Ja.
0: Dus als het nat is, gaan de mensen er ook niet heen.
1: Nee, nee.
0: Kijk, als er een pad heen gaat, dan is het beter toegankelijk.
1: Ja.
0: En sommige mensen weten niet eens dat die schans daar ligt.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, dan is dat wel mooi natuurlijk dat er wat meer aandacht aan besteed wordt.
0: Ja, hij verdient even wat meer beter onderhoud.
1: Kijk, dat is de oproep.
0: Ja.
1: Ja. De Staatsbosbeheer weet dat dit hier ook is.
0: Ja.
1: En daar moet wat onderhoud aan gebeuren ook.
0: Ja, ja, ja. Ik heb geprobeerd om contact te zoeken met Staatsbosbeheer. Dus dat gaat nog wel lukken.
1: Kijk, het wordt allemaal in gang gezet.
0: Ja, wordt allemaal in gang gezet.
1: Hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Oké, graag gedaan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister te tasten. De gemeente Westerwolde laat zich in een korte reactie weten morgen donderdag 7 mei met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor de klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethostelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen de 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slaven of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in hun auto slapen. Wethouder Wietse Potsen, iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethostelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden aan die aansluit op de werkelijkheid. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers, die ook nog steeds professioneel te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk opving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat zij veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

McQueen, Clark en Hillman met Don't You Write Her Off. En daarvoor The Blue Nile en Tinseltown in the Rain. We spreken straks met Hanne Wildsing over het Aaltje-project. Want het vertelt het bijzondere verhaal van Aaltje Hoijsing uit Smeerling. Hoe dat precies zit, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even naar Mr. Big en To Be With You.

0: Aaltje-project vertelt het bijzondere verhaal van Aaltje Huizing uit Smeerling. Het project biedt verhalen, een wandeling en een gratis lespakket voor basisscholen. En we spreken met Hanna Wilsing. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, goeiedag. Ja. Hoort u mij?
0: Jazeker. Ja, het is live, hè? Dus soms gaan de dingen net even anders dan dat je verwacht.
1: En weet je waar ik zit? Ik zit op de autobaan en niet op de Honsrug, maar op de Honsberg in Duitsland, bij Kassel.
0: Jee.
1: Dus kan zijn dat bij je een beetje lawaaierig is of zo.
0: Nou ja, tot op heden gaat het in elk geval goed, dus we gaan gewoon...
1: Prima.
0: We gaan gewoon verder. Wie was Aaltje Huizing en waarom is haar verhaal zo bijzonder?
1: Ja, Aaltje, dat was wel iets bijzonders. Ik kom uit Smeerling, tussen ons verder en Vlachtwedde in Westerwolde.
0: Ja.
1: Dat weet iedereen wel natuurlijk. En ik kom van een boerderij. En die boerderij is van 1909. En mijn broer die was een beetje aan het renoveren toen hij de boerderij overnam. En toen vond hij onder het vloerzeil in een slaapkamer bij de kachel... vond hij oude vieze papieren onder het zeil. En dat was een geschenk, want hij heeft dat gelukkig niet weggegooid. Hij heeft het bewaard. En dat heeft decennia op zolder gelegen. En nee, hij heeft mij dat gegeven, want ik had het archief... En toen ben ik dat toch maar eens een keer gaan ontcijferen. En toen bleek het dat een kastboekje was wat begon in 1773. En wat vanaf 1792 de uitgaven bijhield voor Aaltje Huizing. En dat was onze voormoeder, zeg maar, Aaltje Huizing. En die werd half wees. En toen moest er een voogd worden aangesteld. En die voogd moest in het kastboekje de uitgaven voor Aaltje bijhouden.
0: Oké. Okay. En waarom, of wat zijn de dingen die, die opvielen in het kastboekje?
1: Nou ja, dat was het kastboekje. Dat was fonetisch, dus op spreektaal, zeg maar, vaak geschreven. Dus dat was wel behoorlijk ontcijferen. Maar op een gegeven moment kwamen we daar uitgaven in. Nou, zelfs voor nieuwe klompen voor Aaltje. En voor het Franse garnizoen. Dat was in de tijd van de Fransen hier, hè. Dus de Bataafse Republiek, zeg maar. Dus Aaltje moest ook bijdragen aan het Franse garnizoen in Nijschansen, Nieuwschans. En voor de bedelboerderij van Abel Boels in Onstwedde, die geplunderd werd door de Engelsen. En dus dat was eigenlijk, kwam er een heel stuk leven kwam tevoorschijn. En onder andere de schoolgeld voor Aaltje, voor de meester van Vlachtwedde.
0: Voor de meester van Vlachtwedde, ja, want dat is wel een ander bedrag als dat we nu betalen, geloof ik, hè?
1: Ja, ik dat moet je dan omrekenen. Nou, in het lespakket, want dat was een beetje de aanleiding, hè, dat het project is in 2020 begonnen.
0: Ja.
1: En toen hebben onder auspiciën van de historische vereniging Westerwolde, hebben Frits van Kouwenhoven en Kieneke Kuper, en met ook Museum Westerwolde en nog een aantal deskundigen, die hebben dat lespakket gemaakt. En in dat lespakket hebben wij eigenlijk steeds geprobeerd, dus voor de bovenbouwgroepen van de basisscholen, dat kinderen, leerlingen, de verbinding maken met hun eigen leven. Dus Aaltje en ik, zeg maar.
0: Ja. Ja, want wat leren leerlingen concreet van de vergelijking tussen vroeger en nu?
1: Nou ja, kind, een van de eerste hoofdstukken, dat gaat over je stamboom, over je eigen genealogie. Want dat is eigenlijk het leuke van het verhaal van Aaltje. Dat, dat er een lijn in zit vanaf 1786 met Aaltje. En daar komen in het project komen ook verhalen van Boele bijvoorbeeld in de 19e eeuw bij de Markenscheiding. En van Wupke tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de Smeerling een bommen werd neerstorten. Dus daar zie je eigenlijk aan de hand van dan dat verhaal gewoon dat je in een lange lijn leeft. En het lijkt wel eens een beetje plat tegenwoordig. Maar dat kinderen gewoon zien van... Nou, wie zijn dan mijn grootouders en wie zijn dan mijn overgrootouders? En zo, en dat heb je met de stamboom, maar ook bijvoorbeeld met kleding of met geld. Wat is er veranderd in de omgeving waar ik woon?
0: Ja.
1: Waar kom ik zelf vandaan? En zo is dat project eigenlijk een beetje opgebouwd. Om eigenlijk te zien dat je dus als mens, ook als kind, dat je in een langere lijn leeft. En dat je ook eigenlijk deel bent van een groter geheel, van een gemeenschap.
0: Ja. Ja, en nou is er ook een aaltje wandeling bij gemaakt.
1: Ja, want die dus eigenlijk vanuit het dagboekje, of vanuit het kastboekje, kwamen dus allemaal naar verhalen. Of ontstond er eigenlijk een verhaal aan de hand van de concrete uitgaven. Met de klompen, met een zonnehoedje, met oorijzers kregen we aaltje op een gegeven moment. Voor op de zondag en naar de kerk. En, en daar hebben we een aantal verhalen van gemaakt in het Noord-Westerwolds, in het Gronings-Westerwolds, zeg maar. Met ook vertaald in het Nederlands. Dat is op de website van Aaltje, aaltjestee.nl. Is dat terug te vinden.
0: Ja.
1: En toen hebben we gezegd van dat eigenlijk leent dat landschap. Bij Smeerling is natuurlijk fantastisch landschap met die hersen en zo. Zeker. Leent zich ook heel goed om die momenten en die verhalen nog eens even te lokaliseren daar in de omgeving. En zo ontstond eigenlijk de aaltjewandeling van 4 kilometer. Dus dat is ook nog goed te doen.
0: En nou zijn het project is terechtgekomen bij de basisscholen natuurlijk hier in Westerwolde. Ja. Hoe wordt erop gereageerd door scholen en leerlingen?
1: Nou, dat moeten we natuurlijk nu weer afwachten, want we hebben het nu weer onder de aandacht gebracht. En toen dat in 2020 begon, dat was toen een beetje een ingewikkelde tijd, omdat dat met corona was. Maar toen zijn wel een aantal scholen zijn daarbij aan de slag gegaan. Dat horen we ook niet altijd, hoor. Dat wordt niet altijd gemeld. Ik heb het zelf gehoord van Holte, ik dacht van Dipsinghuizen, Boertangen, geloof ik, of Vlachtwetten.
0: Ja.
1: En dat soms ook onderdelen, hoor. Dat ze gewoon gezegd hebben van we pakken 1 les en we doen de wandeling, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Scholen die alleen de wandeling gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En de bibliotheken, in ieder geval in Vlachtwedden, dacht ook in Stadskanaal, die hebben er ook aandacht aan gegeven via een kijkdoosproject.
0: Juist. Ja. Ja, want het blijft natuurlijk een heel bijzonder verhaal, hè, dat dit gevonden is. En dat het zo'n mooi inkijkje geeft in het leven rond 1800 eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Ja, en dat ligt er dichtbij, want ja, dan ontdek je dus gaandeweg. Eerst heb je dat natuurlijk niet door als je dat met een kastboekje bezig bent. Van over wie gaat dat? En dan wordt het duidelijk van het gaat over Aaltje. En wie is dan Aaltje? Dat is een voormoeder van ons. En dan, dan komt dat heel dichtbij.
0: Ja, dat is zeker waar. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En een hele fijne dag.
1: Ja, en als mensen dus nieuwsgierig zijn naar Aaltje, kunnen ze op aaltjestee.nl kunnen ze meer informatie vinden.
0: Kijk, dat is even goed om te benoemen. Dank u wel.
1: Oké, succes met het programma. Dag.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: toontje lager en ben jij ook zo bang? Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de zorgbuusbouwkje. En we spreken met wethouder Harm-Jan Kuper over het centrumplan te Rapel. En je kunt ook weer stemmen natuurlijk voor de Wie van de Drie keuzeplaat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij de week mogen afsluiten. Michiel, bedankt voor de techniek van vanochtend.
1: Graag gedaan.
0: En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Lunchtijd. Groningen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het rapport De Staat van het Onderwijs laat zien dat waar je wieg staat nog steeds invloed heeft op je kansen. We spreken met Rolf Albering van RSG Ter Apel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u heeft het rapport in de vakantie gelezen.
2: Ja,
1: wat is u daarin opgevallen?
2: Nou ja, ten eerste de hele mooie foto's in het rapport. We waren wel vereerd dat de foto's voor de staat van het onderwijs bij onze school zijn genomen.
1: Ja.
2: Maar goed, dat is ook wel het meest positieve deel van het rapport wat mij betreft. Want er staan echt wel een aantal zorgen in over het voortgezet onderwijs. En ook wel over over de regionale verschillen. En dat is wel iets wat zorgen baart en waar we wel mee aan de slag zijn ook. Maar nou ja, dat blijft lastig.
1: Ja. Ja, want veel scholen zien ook dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Herkent u dat ook?
2: Nou, niet specifiek op onze school. Je ziet wel dat er best veel scholen zijn waar bepaalde afdelingen van een school een onvoldoende krijgen van de inspectie. De inspectie bezoekt weer veel scholen. Dat was een tijdje wat minder. Dan gingen ze meer bij de besturen kijken, zeg maar. Maar de laatste jaren zijn ze ook wat meer weer de scholen, heel veel meer de scholen ingegaan. Ze zijn hier ook echt meerdere keren geweest. En je ziet in het rapport dat er nog steeds best een groot aantal afdelingen op scholen onvoldoendes krijgen.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ook omdat dat soms onvoldoende zijn die gaan over de kwaliteit van lesgeven bijvoorbeeld.
1: Ja, en nou is er ook nog steeds natuurlijk een lerarentekort. Zorgt dat ook voor druk bij de leerkrachten?
2: Ja, zeker. Om verschillende redenen. Kijk, ten eerste omdat het voor sommige vakken gewoon heel lastig is om mensen te vinden. Helemaal in deze regio, maar goed, het speelt in het hele land wel hoor. Het feit dat er bijvoorbeeld bij bepaalde vakken steeds nieuwe mensen komen. Kijk, het is heel fijn dat we nieuwe mensen weten te vinden, maar dat legt natuurlijk ook weer druk op de zittende collega's die wel weer nieuwe collega's moeten inwerken. En ze doen dat met liefde hoor, dat is helemaal niet een probleem. Maar goed, het is ook wel fijn om een aantal jaren de boel wat stabiel te hebben. En dat is wel lastig in het voortgezet onderwijs.
1: Ja, want ontstaan er dan ook achterstanden bij leerlingen?
2: Dat probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat uitgangspunt wel is dat je eigenlijk altijd iedere les geeft. Nou, doe ik dat natuurlijk niet. Maar het is nog niet zo dat we voor sommige vakken echt geen mensen kunnen vinden. Dus uiteindelijk lukt het ieder jaar wel om na de zomervakantie weer met een goede groep nieuwe collega's te starten. Maar ik merk wel dat het ieder jaar wel spannender wordt of dat bij een aantal vakken lukt. En dat betekent ook dat je wel moet nadenken over hoe ga je doen als de kind niet lukt, zeg maar.
1: Ja. Ja, nou zegt de inspectie dat schoolleiders harder moeten werken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Kunt u zich hierin vinden?
2: Nou, ze zeggen dat niet helemaal hoor. Kijk, ze zeggen vooral dat het heel fijn zou zijn of heel goed zou zijn als schoolleiders meer tijd konden besteden aan de onderwijskwaliteit en wat minder tijd aan randzaken. En dat herken ik wel. Kijk, als je schoolleider bent op een middelbare school en helemaal als je teamleider bent, dan ben je best wel heel veel tijd kwijt met de waan van de dag. En dat is heel belangrijk, hè, want de school moet goed doorlopen. Maar je wilt eigenlijk ook wel klassen in lessen bekijken, met collega's in gesprek. En dat gebeurt echt wel. Alleen door allerlei dingen die er omheen gebeuren en ook door allerlei administratieve taken die erbij komen, staat dat wel onder druk. Dus ik denk niet dat de inspectie zegt dat schoolleiders harder moeten werken, maar de inspectie zegt vooral van probeer op de een of andere manier te organiseren dat schoolleiders meer tijd kunnen besteden aan wat ze eigenlijk voor op aarde zijn, zeg maar. En wat minder tijd aan alle andere zaken. En dat ben ik het van harte mee eens. En tegelijkertijd is dat soms ook wel gewoon lastig.
1: Ja.
2: Want ik bedoel, als er een boze ouder binnenkomt, kun je niet zeggen van sorry, we zijn nu even met de onderwijskwaliteit aan de slag.
1: Nu even niet. Ja, dat is nog lastig inderdaad. Nee. Ja.
2: Ja.
1: En herkent u het beeld ook uit de staat van het onderwijs, hè? Het rapport, dat leerlingen in deze regio vaker lager worden geadviseerd?
2: Ja, nou niet zozeer lager worden geadviseerd. Wat je natuurlijk ziet is dat ze hebben de doorstroomtoets, zeg maar. En het idee is dat die doorstroomtoets mag leiden tot een hoger advies. Nooit tot een lager advies, maar wel tot een hoger advies. En wat je in dat rapport leest, maar dat is ook wel al bijvoorbeeld in de Drentse Onderwijsmonitor een aantal jaren geleden aangetoond, is dat in deze regio, en dat is wel breed hoor, dus het oosten en het noorden van het land, zeg maar, en minder vaak omhoog wordt geadviseerd dan in de rest van het land. En dat komt ook wel omdat de mentaliteit bij een groep ouders soms ook wel is... ja, nou ja, goed, laten we eerst maar gewoon de HAVO proberen... en als VWO erin zit, dan zien we dat nog wel. Terwijl in de Randstad, en nou generaliseer ik heel erg hoor... het meer is van, als het VWO niet kan... dan gooien we er nog voor een paar duizend euro aan bijlessen tegenaan... om te zorgen dat het VWO wel kan. Dus het is ook een mentaliteitsverschil.
1: Hoe gaat uw school om met dubbele adviezen... en de keuze tussen ja, hoger en lager niveau...
2: Nou ja, dat gaat altijd in goed overleg met de ouders. Alleen wat wij merken ook wel, dat wat ik zeg, waar in veel delen van het land de ouders heel vaak proberen te pushen om het hoogste niveau te bereiken, dat wij dat hier veel minder zien. Dus dat betekent ook, ja, heel raar gezegd, dat wij hier veel minder ingewikkelde gesprekken met de ouders over de plaatsing hebben dan in andere delen van het land. Ik bedoel, ik heb ook in Assen gewerkt, ja, daar was het al meer dan hier, zeg maar.
1: Ja.
2: En aan de ene kant is dat natuurlijk wel comfortabel, maar aan de andere kant zou je ook wel willen dat er wel een stukje van die ambitie erin zit.
1: Ja. Is dat iets om mee aan de slag te gaan? Of?
2: Nou ja, kijk, dat is ja en nee. Het is iets wat ook wel cultureel bepaald lijkt te zijn, zeg maar. Je ziet echt dat het in bepaalde delen van Nederland anders is. Maar wij moeten daar zeker ook, en dat doen we ook... proberen kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden... om op een zo hoog mogelijk niveau te eindigen. Maar goed, het moet natuurlijk wel kunnen.
1: Ja.
2: Want je wilt ook, en dat is het lastige... Kijk, de onderwijsinspectie meet ook aan cijfers, zeg maar. Hè. Dus de onderwijsresultaten zijn een belangrijk onderdeel... van het model van de inspectie. Ja, en dat moet wel voldoende blijven. Dus ergens ja, kan dat ook weer kansen belemmeren voor kinderen.
1: Ja.
2: Nou, proberen wij dat echt wel te voorkomen, hoor. En dat lukt ook over het algemeen wel. Maar goed, het zijn wel allerlei dingen die je in balans moet houden... de onderwijskwaliteit voldoende te houden... en de onderwijsresultaten voldoende te houden. En aan de andere kant, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste... kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.
1: Klopt het dus eigenlijk wat gezegd wordt van waar je wieg staat... dat heeft invloed op de kansen van de leerlingen?
2: Ja, dat is 100%. 100%, jazeker.
1: Ja.
2: Ja, dat is een feit. En dat is ook iets wat heel lastig, denk ik, te veranderen is. Maar goed, dat is wel een van de belangrijkste taken die wij met elkaar in deze regio hebben... om te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen hebben.
1: Ja. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
1: En nog een fijne dag.
2: Ik wens u hetzelfde.
1: Dank u wel.
0: Samen 1. Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Uit nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat veel jongeren buy now, pay later zien als een betaalmiddel, terwijl het in feite natuurlijk een lening is. We spreken met Karin Radstaak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe kan het zijn dat jongeren het eerder zien als een betaalmiddel dan als een lening?
2: Omdat het niet wordt gebracht als een lening. Als je een lening gaat afsluiten, moet je je leeftijd wordt gecheckt. Wordt gecheckt of je het wel kan terugbetalen als je geld gaat lenen. Hè, wat is je inkomen en wat voor termijn heb je dan bijvoorbeeld nodig om iets af te betalen. En dat gebeurt allemaal bij buy now, pay later niet. Dus het lijkt heel makkelijk. Het staat ook aan het einde van je bestelling. Kan je kiezen welk betaalmiddel kies je. Nou, dan kies je voor buy now, pay later. En dan staat er niet bij dat je kiest automatisch voor een schuld. Dus het is heel laagdrempelig. Op die manier wordt het gebracht.
1: Ja, want er zitten echt wel risico's aan vast natuurlijk aan het achteraf betalen.
2: Ja, want het is natuurlijk eigenlijk toch iemand schiet geld voor jou voor. In dit geval een bedrijf. En dat moet je terugbetalen. En als jij regelmatig gebruik maakt van buy now, pay later en je doet dat omdat je graag eerst wil controleren. Als de spullen die je bestelt, of dat wel de goede maat is, of de goede kleur, dat het niet kapot is en noem maar eens op. Wat je ook in de winkel eigenlijk doet als je iets koopt. Dan is dat natuurlijk niks mis mee als je dan meteen betaalt op het moment dat je alles binnen hebt. Maar als je het doet omdat je vandaag geen geld hebt en toch iets wil kopen. Ja, hoe weet je dan zeker dat je over 30 dagen, als je moet betalen bijvoorbeeld, of je dat geld dan wel hebt? Of heb je dan intussen misschien wel weer andere aankopen gedaan? Nou ja, kortom, het best ingewikkeld dan om dat overzicht te bewaren en om de spullen te kopen zonder geld is natuurlijk eigenlijk altijd best onhandig.
1: Ja, want is het dan niet zo dat de reden is, zeg maar, dat ze kiezen voor de buy now, pay later? Zo van, hé, ik heb de spullen eerst binnen en dan betalen.
2: Ja, dat kan een overweging zijn. En dat kan soms best goed uitpakken. Hè? Op het moment dat jij je wasmachine gaat kapot, je hebt geen spaargeld en je weet, ik kan wel €50 per maand aflossen. Dus ik koop de wasmachine op afbetaling, want ik heb niet in één keer €800 klaar liggen. En je weet ook dat dat kan. Dan is dat een optie. Je moet toch ook het schipperen met de ruimte die je hebt. Maar op het moment dat je dus dat geld niet hebt, ja, dan kan je normaal gesproken die spullen op afbetaling niet kopen of niet lenen. En ja, met buy now pay later is dat allemaal wordt dat een stuk makkelijker. Maar tegelijkertijd uiteindelijk kan het veel ingewikkelder worden als je dus op het moment dat je moet betalen geen geld hebt.
1: Ja. En toch is het ook zo dat deze groep, hè, de jongeren, toch ook wel vaak goed budgetteert eigenlijk. Hoe is dat dan te verklaren?
2: Ja, dat is een beetje kip-ei. Hou je het goed in de gaten omdat je overal betalingen uit hebt staan en weet ik moet enorm oppassen? Of deed je dat al en maak je daar desondanks toch gebruik van buy now pay later? Dat weten we niet precies. Maar ik sluit niet uit dat het de eerste een goede aanname is. Op het moment dat je verschillende plekken uit hebt staan en je voelt de druk, dan kan het wel een motivatie zijn om het beter bij te houden. Wat nog steeds niet wil zeggen dat je ook alles op tijd kan betalen.
1: Ja, dat is ook zeker zo. In november komen er nieuwe regels aan. Wat gaan die concreet veranderen voor?

0: reden die ik, die ik al eerder noemde. Van de, kijk, check gewoon eerst als de check is om te kijken of dat wat je koopt in orde is. En je kan het meteen betalen. Nou ja, dan is het inderdaad een manier om dat te doen. Zo is het ook ooit ontstaan, heel lang geleden. Maar ja, doe het niet als je geen geld hebt. Weet je? Doe het alleen als je weet ook, ik kan dit betalen. En als je geen geld hebt nu, dan zou liever niet. Weet je, probeer eerst dan toch wat te sparen. Hoe onaantrekkelijk dat ook lijkt. Dus daar heb je een hoop zorgen en een hoop stress.
1: Is het nou ook zo dat als je buy now pay later hebt, dat je dan ook gewoon, en zeker als je het in termijnen doet, dat je op het eind ook gewoon meer betaalt?
0: Nou, er wordt niet zozeer rente gegeven. Dus ik ken niet alle aanbieders uit mijn hoofd. Maar het zijn vooral de boetes die je opgelegd kunt krijgen op het moment dat je niet op tijd betaalt.
1: Juist.
0: En die kunnen snel oplopen.
1: Ja. Goed, ontzettend bedankt voor de toelichting, Karin. En ik hoop dat iedereen dit heeft kunnen horen en het ook meeneemt in het verhaal. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister te tasten. De gemeente Westerwolde laat zich in een korte reactie weten morgen donderdag 7 mei met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor de klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethostelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen de 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slaven of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in een auto slapen. Wethouder Wietse Potsen: iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethostelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden aan wie aansluit op de werkelijkheid. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers, die ook nog steeds professioneel te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk opving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat zij veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Bruggenschans bij Winschoter Hoge Brug, ooit een belangrijke verdedigingspost tijdens de 80-jarige oorlog, ligt er anno 2026 verwaarloosd bij. We spreken met archeoloog Co Lenting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Bij ons in de studio aanwezig, welkom. kun je het kort uitleggen waarom de Bruggenschans historisch zo belangrijk is?
2: Nou, om de opmars naar de stad Groningen het teken te gaan, zeg maar. Dus die van zijn Spaanse handen. Zijn er allerlei verdedigingswerken naar de toegangen allemaal aangelegd. En zo ook in 1624, toen ze bij de Winschoter Hoge Brug de Bruggenschans aangelegd in de Winschoter Zijl. En nog vier stenen uitkijktorens, de Doetes genaamd, zeg maar.
1: Ja.
2: De Bruggenschans staat bij de brug van de Hoge Brug, zoals dat heet. En dat was de toegang van de Blijham naar Winschoten toe. En dat was een belangrijke heerweg eigenlijk, waar alle transport naar de stad Groningen plaatsvond.
1: Ja, want ik wou net zeggen, wat gebeurde daar? Maar het was eigenlijk een transport.
2: Ja, dat is een belangrijke overgang over de Pekela eigenlijk.
1: Ja.
2: Er had ook de linie van de Pekela, of de retranchement van de Pekela. Dus bestaande uit die verdedigingswerken.
1: Heeft dit altijd bestaan? Of is er op een gegeven moment een moment gekomen zo van, hé, dit heeft er gestaan. We gaan het terughalen.
2: Nou ja, in het kader van Grensland Vestingenland, die in 2001 is gelanceerd door de provincie Groningen. Hierbij zijn de verdedigingswerken langs de oostgrind in de provincie Groningen. Zijn sommige verdedigingswerken weer opgeknapt, zichtbaar gemaakt. De leidijken die moesten het water, zeg maar, in de venen nat houden. Die zijn ook deels weer gerestaureerd. En in de kader daarvan is de schans bij Badenvleer, bij Betrapel, is weer teruggebracht. En de schans bij Hoge Brug in Winschoten.
1: Juist. En er is al een keer eerder een reconstructie heeft er plaatsgevonden?
2: Ja, de provincie Groningen die heeft een keer een reconstructie op dezelfde plek gemaakt. In de vorm van een sterrenschans. Kijk, op oude plattegronden zijn er drie modellen zichtbaar op de plattegrond. Dus dat is een sterrenschans, dat is een redoute met vier hele bastions en een redoute met vier halve bastions. Wij vertrouwden dat altijd niet, want ik ben zelf correspondent van Stichting Wende van Koelhoorn, dus ik houd me bezig met verdedigingswerken. Dus ik vertrouwde dat al niet en toen hebben we dat voor elkaar kunnen krijgen, zeg maar, dat we daar een opgraving hebben gedaan. Dat is in 2009 gebeurd. Hebben heel veel vondsten ook gedaan, ook kanonskogels.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Toen bleek dat het een vierkante schans was met vier halve bastions. Is sowieso ook weer gereconstrueerd. Kijk, het is bekend, in de Spaanse tijd is er weinig gebeurd. Zijn er geen oorlogshandelingen geweest. Maar wel in de tijd van de Münsterse oorlog in 1665. Toen is de schans door de Münsters veroverd. Daarbij zijn kanonschoten afgevuurd op de schans. Nou, deze kogels hebben we dus ook weer teruggevonden. En in later zijn ze weer door de staatse troepen weer heroverd. En in de Tweede Münsterse Oorlog in 1672 is de schans weer door de Münsters bezet. Kijk, zo'n schans, er zit ongeveer een bemanning van 25 personen, 25 soldaten. Die hadden daar ook een wachthuisje. In de tijd van de oorlog zat er meer. Het is ook bekend dat er 133 militairen aanwezig waren.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Tijdens de reconstructie hebben we in de grachten hebben we wat bodemfondsen gedaan. Zoals hulppartijen kronskogels.
1: Ja.
2: De zwaarste van 24 pond.
1: Zo.
2: Dus van een halve katouw, zeg maar. maar er is ook een heel mooi zilveren vingerhoedje gevonden. Van 1628 staat er een mooi op gegraveerd.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en de aardewerk, zoals schotels, kookpotten.
1: Ja.
2: Hele mooie flessen, ja.
1: Ja, dat zijn dan wel bijzondere dingen natuurlijk, hè?
2: Ja, ja. Ja, het zou mooi zijn, zeg maar, als die fonds een keer in Winschoten tentoongesteld wordt natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar nauwelijks opgeslagen in Nuis.
1: Ja.
2: Dat is een archeologisch depot.
1: Ja.
2: Waar alles heen gaat wat in de provincie gevonden wordt.
1: Ja. Ja, dat is jammer dat het op die manier bewaard moet blijven natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Het is mooier als dat geëxposeerd wordt. Maar er gaat nogal wat mis in de onderhoud van de schans.
2: Ja, ik dacht eerst dat de gemeente de eigenaar was van de schans. Maar dat is dus niet zo. Dus de Staatsbosbeheer, die is eigenaar.
1: Oké. Okay.
2: Dus die moet ook van de onderhoud zorgen eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus ik ben bang, zeg maar, dat die elke buiten hun gezichtsveld gekomen is.
1: Ja.
2: En daar, het is zeker geen 15 jaar, geen onderhoud uitgevoerd.
1: Oké. Okay.
2: De grachten die zijn helemaal met struiken begroeid, dus daar kun je weinig meer zien. Nou, de brug, de toegangsbrug, die in 2011 samen met de secreet zijn gerealiseerd, er zit bijna geen verf meer op. De deur van de secreet, zeg maar, dus een secreet is een toilet.
1: Ja.
2: Wat soldaten die op wacht moesten, zeg maar, die moesten via de wallen, kon ze hun behoefte doen.
1: Ja.
2: Dus de mond ook uit, boven de grachten uit.
1: Oké.
2: De toegangsdeur van de secreet, die is zwaar beschadigd.
1: Ja.
2: En allerlei viezigheid ligt er in dat hokje, zeg maar.
1: Oh, ook nog.
2: Het verdient gewoon even dat het een goede onderhoudbeurt krijgt.
1: Ja.
2: Dus alles moet even weer geschilderd worden.
1: Ja.
2: Maar dat hout is nou wel goed, want het is allemaal hardhout.
1: Ja.
2: Maar het zit bijna geen verf meer op. Nou, in de grachten moet ook boom vrijgemaakt worden.
1: Ja, dus is eigenlijk het verhaal van, hey, het is allemaal gereconstrueerd. Hè? Het is allemaal weer gebracht in de oude staat eigenlijk, wat het altijd was. En daar is het dus eigenlijk bij gebleven.
2: Ja, ja. Ja, alleen het wordt nog gemaaid binnen de wallen.
1: Oké.
2: Ja, dat wordt nog wel gemaaid, maar verder de dijken worden verder niet te onderhouden. Nee.
1: Nee.
2: En dus het zou wel mooi zijn, zeg maar, dat er loopt een fietspad er vlak langs. Dat er vanaf een fietspad naar de schans een pad aangelegd wordt. Maar je moet nou door de weiland heen.
1: Ja.
2: Dus als het nat is, gaan de mensen er ook niet heen.
1: Nee, nee.
2: Kijk, als er een pad heen gaat, dan dat is het beter toegankelijk.
1: Ja.
2: En sommige mensen die weten niet eens dat die schans daar ligt.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja, dan is dat wel mooi natuurlijk, dat er wat meer aandacht aan besteed wordt.
2: Ja, hij verdient even wat meer beter onderhoud.
1: Kijk, dat is de oproep.
2: Ja.
1: Ja. De Staatsbosbeheer weet dat dit hier ook is.
2: Ja.
1: En daar moet wat onderhoud aan gebeuren ook.
2: Ja, ja, ja. Ik heb geprobeerd om contact te zoeken met Staatsbosbeheer. Dat gaat nog wel lukken.
1: Kijk, het wordt allemaal in gang gezet.
2: Ja, wordt allemaal in gang gezet.
1: Hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Aaltje-project vertelt het bijzondere verhaal van Aaltje Huizing uit Smeerling. Het project biedt verhalen, een wandeling en een gratis lespakket voor basisscholen. En we spreken met Hanna Wilsing. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, goeiedag. Ja, hoort u mij?
0: Ja, zeker. Ja, het is live, hè? Dus soms gaan de dingen net even anders dan dat je verwacht.
1: En weet je waar ik zit? Ik zit op de autobaan en niet op de Honsrug, maar op de Honsberg in Duitsland, bij Kassel.
0: Jee.
1: Dus kan zijn dat het een beetje lawaaierig is of zo.
0: Nou ja, tot op heden gaat het in elk geval goed. Dus we gaan gewoon...
1: Prima.
0: We gaan gewoon verder. Wie was Aaltje Huizing en waarom is haar verhaal zo bijzonder?
1: Ja, Aaltje, dat was wel iets bijzonders. Ik kom uit Smeerling, tussen ons verder en Vlachtwedde in Westerwolde.
0: Ja.
1: Dat weet iedereen wel natuurlijk. Ik kom van een boerderij. En die boerderij die is van 1909. En mijn broer die was een beetje aan het renoveren toen hij de boerderij overnam. En toen vond hij onder het vloerzeil in een slaapkamer bij de kachel... vond hij oude vieze papieren onder het zeil. En dat was een geschenk, want hij heeft dat gelukkig niet weggegooid. Hij heeft het bewaard. En dat heeft decennia op zolder gelegen. En nee, hij heeft mij dat gegeven, want ik had het archief... En toen ben ik dat toch maar eens een keer gaan ontcijferen. En toen bleek het dat een kastboekje was wat begon in 1773. En wat vanaf 1792 de uitgaven bijhield voor Aaltje Huizing. En dat was onze voormoeder, zeg maar, Aaltje Huizing. En die werd half wees. En toen moest er een voogd worden aangesteld. En die voogd moest in het kastboekje de uitgaven voor Aaltje bijhouden.
0: Oké. En waarom, of wat zijn de dingen die opvielen in het kastboekje?
1: Nou ja, dat was het kastboekje. Dat was fonetisch, dus op spreektaal, zeg maar, vaak geschreven. Dus dat was wel behoorlijk ontcijferen. Maar op een gegeven moment kwamen we daar uitgaven in. Nou, zelfs voor nieuwe klompen voor Aaltje. En voor het Franse garnizoen. Want het was in de tijd van de Fransen hier, hè. Dus de Bataafse Republiek, zeg maar. Dus Aaltje moest ook bijdragen aan het Franse garnizoen in Nijschansen, Nieuwschans. En voor de bedelboerderij van Abel Boels in Onstwedde, die geplunderd werd door de Engelsen. En dus dat was eigenlijk, kwam er een heel stuk leven kwam tevoorschijn. En onder andere de schoolgeld voor Aaltje, voor de meester van Vlachtwedde.
0: Voor de meester van Vlachtwedde, ja, want dat is wel een ander bedrag als dat we nu betalen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat moet je dan omrekenen. Nou, in het lespakket, want dat was een beetje de aanleiding, hè, dat het project is in 2020 begonnen.
0: Ja.
1: En toen hebben onder auspiciën van de historische vereniging Westerwolde, hebben Frits van Kouwenhoven en Kieneke Kuper, en met ook Museum Westerwolde en nog een aantal deskundigen, die hebben dat lespakket gemaakt. En in dat lespakket hebben wij eigenlijk steeds geprobeerd, dus voor de bovenbouwgroepen van de basisscholen, dat kinderen, leerlingen, de verbinding maken met hun eigen leven. Dus Aaltje en ik, zeg maar.
0: Ja. Ja, want wat leren leerlingen concreet van de vergelijking tussen vroeger en nu?
1: Nou ja, kind, een van de eerste hoofdstukken, dat gaat over je stamboom, over je eigen genealogie. Want dat is eigenlijk het leuke van het verhaal van Aaltje. Dat er een lijn in zit vanaf 1786 met Aaltje. En daar komen in het project komen ook verhalen van Boele bijvoorbeeld in de 19e eeuw bij de Markenscheiding. En van Wupke tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de Smeerling een bommen werd neerstorten. Dus dan zie je eigenlijk aan de hand van dan dat verhaal gewoon dat je in een lange lijn leeft. En het lijkt wel eens een beetje plat tegenwoordig. Maar dat kinderen gewoon zien van... Nou, wie zijn dan mijn grootouders en wie zijn dan mijn overgrootouders? En zo, en dat heb je met de stamboom, maar ook bijvoorbeeld met kleding of met geld. Wat is er veranderd in de omgeving waar ik woon?
0: Ja.
1: Waar kom ik zelf vandaan? En zo is dat project eigenlijk een beetje opgebouwd. Om eigenlijk te zien dat je dus als mens, ook als kind, dat je in een langere lijn leeft. En dat je ook eigenlijk deel bent van een groter geheel, van een gemeenschap.
0: Ja, ja, en nou is er ook een aaltje wandeling bij gemaakt.
1: Ja, ja, want die dus eigenlijk vanuit het dagboekje, of vanuit het kastboekje, kwamen dus allemaal naar verhalen. Of ontstond er eigenlijk een verhaal aan de hand van de concrete uitgaven. Met de klompen, met een zonnehoedje, met oorijzers kreeg een aaltje op een gegeven moment. Voor op de zondag en naar de kerk. En, en daar hebben we een aantal verhalen van gemaakt in het Noord-Westerwolds, in het Gronings-Westerwolds, zeg maar. Werd ook vertaald in het Nederlands. Dat is op de website van Aaltje, aaltjestee.nl. Is dat terug te vinden.
0: Ja.
1: En toen hebben we gezegd van dat eigenlijk leent dat landschap. Bij Smeerling is natuurlijk fantastisch landschap met die hersen en zo. Zeker. Leent zich ook heel goed om nou, die momenten en die verhalen nou zeg te lokaliseren daar in de omgeving. En zo ontstond eigenlijk de aaltjewandeling van 4 kilometer. Dus dat is ook nog goed te doen.
0: En nou zijn de, ja, het project is terechtgekomen bij de basisscholen natuurlijk hier in Westerwolde. Ja. Hoe wordt erop gereageerd door scholen en leerlingen?
1: Nou, dat moeten we natuurlijk nu weer afwachten, want we hebben het nu weer onder de aandacht gebracht. En toen dat in 2020 begon, dat was toen een beetje een ingewikkelde tijd, omdat dat met corona was. Maar toen zijn wel een aantal scholen zijn daarbij aan de slag gegaan. Dat horen we ook niet altijd, hoor. Dat wordt niet altijd gemeld. Ik heb het zelf gehoord van Holte, ik dacht van Jipsinghuizen, Boertangen, geloof ik, of Vlachtwedden.
0: Ja.
1: En dat soms ook onderdelen, hoor. Dat ze gewoon gezegd hebben van nou, we pakken 1 les en we doen de wandeling, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Scholen die alleen de wandeling gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En de bibliotheken, in ieder geval in Vlachtwedden, dacht ook in Stadskanaal, die hebben er ook aandacht aan gegeven via een kijkdoosproject.
0: Juist. Ja. Ja, want het blijft natuurlijk een heel bijzonder verhaal, hè, dat dit gevonden is. En ja, dat het zo'n mooi inkijkje geeft in het leven rond ja, 1800 eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Ja, en dat ligt er dichtbij, want ja, dan ontdek je dus gaandeweg. Eerst heb je dat natuurlijk niet door als je dat met een kastboekje bezig bent. Van over wie gaat dat? En dan wordt het duidelijk van het gaat over Aaltje. En wie is dan Aaltje? Hé, Paddenpel, dat is een voormoeder van ons. En dan, ja, dan komt dat heel dichtbij.
0: Ja, dat is zeker waar. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ja, een hele fijne dag.
1: Ja, en als mensen dus nieuwsgierig zijn naar Aaltje, kunnen ze op aaltjestee.nl kunnen ze meer informatie vinden.
0: Kijk, dat is even goed om te benoemen. Dank u wel. Samen.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem recht. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Mama.
0: mag.
13: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister te tasten. De gemeente Westerwolde laat zich in een korte reactie weten morgen donderdag 7 mei met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor de klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethostelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen de 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slaven of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in een auto slapen. Wethouder Wietse Potsen: iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethostelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden aan die aansluit op de werkelijkheid. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers, die ook nog steeds professioneel te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk opving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat zij veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer op Groningen1.nl en WesterwoldeActueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean Wide, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet.
0: Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister

aantasten. De gemeente Westerwolde laat zich in een korte reactie weten morgen donderdag 7 mei met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor de klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethostelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen de 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slaven of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in een auto slapen. Wethouder Wietse Potsen: iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethostelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden aan die aansluit op de werkelijkheid. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers, die ook nog steeds professioneel te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk opving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat zij veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: mag.
15: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag.

Het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister te tasten. De gemeente Westerwolde laat zich in een korte reactie weten morgen donderdag 7 mei met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002 gestart door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor de klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethostelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen er 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slaven of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in hun auto slapen. Wethouder Wietse Potsen: iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethostelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden aan die aansluit op de werkelijkheid. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers, die ook nog steeds professioneler te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk opving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat zij veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister te tasten. De gemeente Westerwolde laat zich in een korte reactie weten morgen donderdag 7 mei met een uitgebreidere verklaring te komen. Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Primera Faber in Scheemda sluit op 16 mei 2026 definitief de deuren. Dat laat eigenaresse Gerda Haaienga Kuipers weten in een poster aan klanten die op het etalageraam van de winkel hangt. In de brief schrijft Haaienga Kuipers dat zij dit jaar 72 wordt en daarom heeft besloten met pensioen te gaan. De winkel werd in 2002

Wegen startte door Gerda en Chris Faber naast hun drogisterij. 5 jaar later verhuisde Primera Faber naar een eigen pand. Tot aan de sluitingsdatum blijft de winkel geopend voor de klanten. Gerda bedankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne jaren samen. Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ethostelling. Een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen de 96 gemeenten mee aan deze telronde van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat slaven of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in hun auto slapen. Wethouder Wietse Potsen: iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ethostelling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden aan die aansluit op de werkelijkheid. Zowel de politie als de fraude helpdesk signaleren een forse stijging van het aantal nepklussers, die ook nog steeds professioneel te werk gaan. Vorig jaar was het aantal meldingen van nepklussers die de fraude helpdesk opving gestegen met 75% naar 1300 meldingen. In het eerste kwartaal van 2026 waren dat er al bijna 500. De politie heeft er dit kwartaal ook al 400 gekregen. De groepen gaan steeds professioneler te werk met valse KVK-nummers, valse sites en valse reviews. Doordat zij veel geld uitgeven aan Google Ads, komen deze oplichters vaak als eerste website in de zoekmachine naar voren. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is opnieuw een frisse dag met een matige noord-noordoostenwind en maar heel af en toe zon. Maar in het algemeen is het bewolkt en vooral in het zuiden bij ons is er kans op wat regen. De temperatuur ligt eerst rond de 13 graden, de maximumtemperatuur is 16 graden. Vanavond klaart het op en het wordt vannacht vrij helder. De minimumtemperatuur voor vannacht is 4 tot 6 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig en het wordt morgenmiddag opnieuw zo'n 16 graden.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar TV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
4: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: Alex Lutjeboer, beste luisteraars. Wie is Alex? Een aantal van u zullen hem ongetwijfeld kennen. Windschoter, gitarist, zanger, stucadoor. Van Herman Brood tot Alennig Morbidi. Om maar een paar kernwoorden die bij hem passen te noemen. Muziek is zijn rode levensdraad. Rock is wat hem past en Henny is zijn lief. We gaan luisteren naar zijn levensverhaal. We zijn benieuwd en we willen het graag horen. Beste luisteraars, veel luisterplezier. En Alex, van harte welkom hier bij ons in de studio.
6: Dankjewel.
5: De focus is op jou gericht.
6: Nou, leuk.
5: Ja, hè? Ja. Dat dacht ik, hè?
6: Ja.
5: Ja, we zijn heel blij dat je er bent.
6: Nou, tof.
5: Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb begrepen dat Ronnie, onze technicus, jou tegenkwam in de supermarkt.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja, en die zei van, goh, Alex, kom eens een keer bij ons.
6: Ja. Ja, prima, toch?
5: Ja.
6: Ik ben hier wel vaker geweest, trouwens. Dus ja.
5: In andere uitzendingen.
6: Ja, ja.
5: Ja. Dus,
6: ja, dat was nog met Bert Lode bijvoorbeeld, die helaas overleden is.
5: Dus, ja, dat is alweer een tijdje geleden, hè?
6: Ja, dat is alweer een jaar of drie geleden volgens mij.
5: Ja, het zou best eens kunnen, dat gaat vaak vlug.
6: Ja.
5: Ja. Dus jij komt vaker in studio's, begrijp ik. Ook bij Noord kom je binnen.
6: Ja, de laatste tijd gaat het bij Noord vaak wel, als je wat te melden hebt, wel telefonisch. Want ze zitten natuurlijk in een nieuwe studio die nog niet helemaal aangepast is. Maar in het verleden ben ik daar, als we een single presentatie hadden, vaak een keer geweest. Ook vaak live gespeeld. Dus Radio Omroep Friesland ook en Omroep Drenthe. Dus altijd wel hartstikke leuk.
5: Ja, hè? Ja. En het is zo gegroeid zoals het gegroeid is.
6: Ja,
5: jouw carrière, daar gaan we het zo meteen over hebben.
6: Ja, nee, prima.
5: Ja. Alex, wij vragen onze gasten altijd om een voorwerp mee te brengen. En jij hebt er ook eentje meegebracht. Wat mag dat wezen?
6: Nou ja, ik had zoiets van, wat is op het ogenblik dierbaar voor mij? Dat is de nieuwe single van mijn band 050. En die heet Dit Ben de Nachten. En die staat inmiddels in de Noord 9 van Radio Noord. Het wordt regelmatig gedraaid, ook op de regionale omroepen. En ik denk, ja, dat is toch wel een dingetje wat mij behoorlijk interesseert op het ogenblik.
5: Ja, dat geloof ik achter elkaar.
6: Ja.
5: Een nieuwe single met zo'n mooie titel. Hoe noem hem nog eens een keertje?
6: Dit ben de nachten.
5: Dit binnen de nachten.
6: Ja, dit zijn de nachten.
5: Ja.
6: Het gaat over Live on the road als bandje, zeg maar. Hè? In de mist op de afsluitdijken, terug naar huis 's nachts. Nadat je voor een prachtige zaal hebt gespeeld met veel plezier. Het is ook een beetje een ode aan de fans tussen aanhalingstekens, zeg maar. Dus het heeft meerdere lagen van betekenis eigenlijk als het erop aankomt.
5: Ja, precies. Dat is wel mooi. En waarom heb je hiervoor gekozen voor dit onderwerp?
6: Dat is zoiets. Er schiet mij altijd iets in mijn hoofd, zeg maar. Hè, qua idee over een liedje. En dit vond ik wel een leuk item om een liedje omheen te breien, zeg maar. Dus ik deed de laatste tijd denk ik heel veel solo. Het bandje, daar speelde ik al 4 jaar niet meer mee. Eigenlijk waren we ermee gestopt. En toen had ik zoiets van, vorig jaar september hebben we een optreden gedaan weer met 050 en Veendam op de Streektaaldag. En toen had ik zoiets van, misschien is het wel leuk om dit nummer op te nemen weer met 050. En dan waren de rest van de band waren er ook wel mee voor te porren, zeg maar.
5: Ja.
6: Dus zo gezegd, zo gedaan.
5: Ja.
6: Met, wederom best wel succes als het erop aankomt.
5: Ja,
6: dus,
5: hè? Ja. Die jongens waren dus meteen enthousiast.
6: Ja, die zagen er helemaal zitten. Die hadden zoiets van, leuk, we hebben wel een nieuwe drummer erbij. De oude drummer deed niet meer mee, maar we hebben een nieuwe drummer, Robert van Dijken. En, maar de rest had zoiets van, leuk. En we hebben het deze keer uitbesteed, zeg maar. Vroeger namen we altijd alles zelf op in onze eigen studio. We hebben nou alles gedaan met Dick Pomp in zijn studio in Veendam. Audiostudio De Fabriek. En Klaas Post, onze gitarist, was altijd de producer van ons eigen spul, zeg maar. Maar die vond het ook leuk om dat eens een keer uit handen te geven, zeg maar. Dus het was een heel andere ervaring. Voor hem ook. En voor ons allemaal weer, natuurlijk.
5: Ja, maakt het ook een beetje gemakkelijker.
6: Dat iemand het anders doet wel, maar je blijft ook altijd meedenken, hè? Dus dat moet je op een gegeven moment een beetje opzij zetten, zeg maar.
5: Loslaten.
6: Loslaten, want anders ga je er te veel mee bemoeien. Dan heeft die producer weer geen functie eigenlijk als er op aankomt. Dus maar dat is helemaal goed gegaan. De Klaas Bos zei ook van, die was zeer content met het resultaat. En die had ook zoiets van, gaan we vaker doen.
5: Ja, mooi.
6: Ja.
5: Wie zit er nog meer in de band?
6: We hebben dus Klaas Post op gitaar. Remco Wendt op toetsen. Marten van der Ploeg op basgitaar. En Robert van Dijken op drums.
5: Oké. En jullie hebben dus lang samen gespeeld, op een gegeven moment gestopt en weer opgestart.
6: Ja, we zijn in 2006 begonnen met, dat heette toen Reckless. Later is dat de Chaplains geworden. En toen is er een tijdje een losse zanger bij geweest. Toen deed ik alleen maar, meerstemmige vocalen, zeg maar. Koortjes. En dat was René Mudhead, de ex van Patty Brad. Misschien ken je nog dat programma met Patty Brad op tv. Patty's Posse, daar zat hij dan in. En later kwam hij bij de band. Maar die is er op een gegeven moment ook weer uitgegaan. En toen zijn we op uitnodiging van Radio Noord, of op uitdaging eigenlijk, hè, de presentatoren van het programma op Radio Noord, die zeiden van, de schrijvers waren in het Gronings. En als je durft, dan moeten ze niet tegen me zeggen. Dus daar ben ik voor gaan zitten. En ik heb het de rest van de band laten horen. En die hadden zoiets van, ja, maar dit past je veel beter als het Engels. Je bent de Groningen, je bent geen Engelsman. Weet je? Mm-hmm. Dus op zo'n manier zijn we in het Groningstalige gerold. En onze eerste single was Funky Fout. En dat was ook direct, die sloeg ook direct aan. Dus,
5: ja. Leuk.
6: Ja.
5: Nou, we gaan daarna luisteren naar jouw nieuwste nummer.
6: Ja.
5: Nou, ik kondig het nog een keertje aan, de titel.
6: Ja.
5: En dan gaan we los.
6: Oké, dit is 050 met Dit ben de nacht.

0: sloeg je ook aan?
1: Alex, hij staat nooit.
2: Nee, uiteindelijk niet. Dat was een grapje van de producer. Ja. We hebben twee versies. Eentje waar dit achteraan komt en eentje waar het niet achteraan komt. Zeg maar. Okay. Ik vond het wel grappig, want ik heb een auto bij huis staan die al heel lang stilstaat. Die om de havenklap me laat staan. Ja, ja. Dat wist hij, zeg maar. Dus dan heeft hij zoiets van, dat lijkt me wel leuk om dat erachteraan te zetten.
0: Ja, zelf. Precies. Ja. Hij dacht zo bij zichzelf, ik doe eens even iets romantisch.
2: Ja, ja. We hebben wel vaker van dat soort grapjes. Ja, dus ze zijn leuke studiograpjes, zeg maar.
0: Ja? Oké, mooi. Ja. Nou, het is wel een mooi nummer.
2: Ja.
0: Het nodigt ook uit om mee te zingen. Het is een meezingnummer.
2: Ja, het is wel pakkend refreintje. En dat is natuurlijk wel een beetje de bedoeling van het leuke single.
0: Ja, precies.
2: Dat die goed in het gehoor ligt.
0: Ja, leuk. En in ieder geval, dankjewel voor dit nummer, want ik ben blij verrast ermee.
2: Oké, nou, leuk. Ja.
0: Alex, jij bent Winschoter van geboren.
2: Ja.
0: Ja? Dus, ja. Geboren, getogen?
2: Ja, 19 augustus 1966, het Sint-Lucas ziekenhuis destijds nog. Ja, bij de nonnetjes, toen waren er nog nonnetjes.
0: Ja.
2: Ja, ik heb hier altijd gewoond aan de bovenburen. Mijn vader had een eigen bedrijf, stucadoor, een messelbedrijf. Tot mijn 20ste. En toen ben ik verhuisd naar de Westerstraat hier in Winschoten. Een hartje centrum eigenlijk. En vanaf mijn, 24ste geloof ik, ben ik naar Nieuweschans gegaan. En sinds die tijd ben ik uit Winschoten weg.
0: Hmm.
2: Dat blijft toch wel lok op de een of andere manier. Des te ouder, ik was op 60. En we zitten er wel aan te denken om weer terug te gaan naar Winschoten. Op een of andere manier. Ja,
0: toch wel?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Alex, jouw jeugd, hoe zag er die uit?
2: Ik heb eigenlijk ook best wel een hele leuke jeugd gehad. En wat ik zeg, mijn ouders die hadden dan een bedrijf. Die hadden altijd wel druk, want mijn moeder was kapster. En mijn vader had dus een stucadoor, een messelbedrijf. Best wel zorgeloze jeugd eigenlijk. Geen toestanden. Muziek was er al vroeg. Mijn ouders waren ook gek van muziek.
0: Speelde die ook een instrument?
2: Ja, mijn moeder speelde vroeger mandoline.
0: Aha.
2: Maar er werd vooral veel muziek gedraaid in huis. Ik zie de LP's nog zo staan. Vooraan stond Arrival van ABBA. Want mijn moeder was fan van ABBA. Mijn vader was gek van Neil Diamond bijvoorbeeld. Maar de Bee Gees werden gedraaid. Ook muziek waar ik helemaal niks mee had. Maar later weer wel George Baker Selection. Dus, bijvoorbeeld als ik nou weer iets van George Baker hoor, dan denk ik weer terug aan die tijd. Zeg maar.
0: Dan komt het weer allemaal boven.
2: Dan komt het wel naar boven. Ja, misschien ook omdat het toch wel een mooie tijd was. Mooie vakanties altijd. En gewoon zorgeloos. Zeg maar.
0: En Winschoten was van nu was niet het Winschoten van.
2: Nee,
0: het
2: Winschoten van toen was heel anders. Ja, eerlijk gezegd, veel leuker.
0: Ja?
2: Ja, ik vind Winschoten zoals het nou is. Als je een keer op stap gaat hier in Winschoten, vind ik het altijd een beetje het grimmige sfeer of zo. Vroeger was het altijd veel gezelliger. Er was ook veel meer te doen. De markt nog op het Marktplein. En Adrillen had je dan ook echt nog de veemarkt. En dat soort dingen zijn al lang verdwenen natuurlijk.
0: Ja. Jij zou het graag terugzien?
2: Nou ja, dat...
0: Of zeg je van, tijdens...
2: Ja, nou ja, dat loopt zoals het loopt natuurlijk. Maar we hadden hier vroeger bijvoorbeeld ook... is er niet veel ijs meer. Maar we hadden gewoon een ijsbaan met een ijsvereniging, noem maar wat. En dat soort dingen, zeg maar, weet je wel. Dus,
0: op school, hoe ging het op school?
2: Ik haatte school.
0: Haatte? Het klinkt bijna als dat met hoofdletters geschreven wordt.
2: Hoe zeg je dat?
0: Haatte. Het klinkt bijna alsof het met hoofdletters geschreven wordt.
2: Ik had niks met school.
0: Nee?
2: Ik ben nogal ongedurig. Een beetje een ADHD'er eigenlijk als het erop aankomt. Ooit op de lagere school heeft een van de leerkrachten heeft in mijn rapport geschreven. Alex kijkt liever naar de vogeltjes dan in zijn schrift. Dus ik was altijd... Ja, ik was ook een straatjochie. Ik was altijd op pad en ik was altijd weg, spelen en met mijn kameraadjes. En school, dat deed me niks. En de lagere school, ja, nou ja, toen maar, daar weet ik niet zo heel erg veel meer van. Maar vooral het middelbaar onderwijs.
0: Wat ging je doen op middelbaar onderwijs?
2: Ik kon naar de HAVO, maar daar had geen zin aan, want dan moest ik te veel doen. En toen was ik ook heel erg met de muziek bezig. En de muziek was gewoon echt het belangrijkste voor mij toen al in mijn leven.
0: Dus je ging naar de MAVO?
2: Toen ging ik naar de MAVO. En uiteindelijk heb ik nog een tijdje MEAO gedaan na die tijd. Maar op mijn 18e ben ik gestopt, zeg maar. Dus
0: niet afgemaakt?
2: Ik heb mijn diploma's wel, maar ik ben niet meer verder gegaan. Laat ik zeggen. Toen wou ik het jaartje vrij. Ik zou dan ook een beetje op aanraden van mijn ouders zo nog wat doorleren, zeg maar. En toen wou ik een jaartje niks. En toen zei mijn vader van, dat vind ik goed. Maar ik wil je niet bij huis hebben, dan ga je maar met mij mee aan het werk.
0: Ja.
2: In het bedrijf. Ja, ja. En zo ben ik in de bouw gebleven. Dus
0: ja,
2: ik heb verder niks meer gedaan.
0: Ja. Je werd ook stukken door?
2: Ik ben op het ogenblik, ik hoef niet meer, zeg maar. Ik zit in de WO op het ogenblik. Ja. Dus een soort van prepensioen. Ik hoef niet meer werken.
0: Maar toen begon je met je vader ook als stucadoor? Of had je een andere
2: Nee, maar ik ben begonnen als een soort ketelbeekje, zeg maar. Als opperman. Stenen sjouwen en specie sjouwen en dingen schoonmaken en bla bla bla. En later heeft mijn vader bij het metselen een beetje bijgebracht. En ik heb nog een messelopleiding gedaan zelfs. En uiteindelijk zijn we toch weer gaan stukken door. Dat was het originele beroep van mijn vader.
0: Ja.
2: En dat heb ik gedaan van 1989 tot en met 2023, zeg maar.
0: Nou, dat is een hele tijd. Want
2: 22.
0: Dat is ook zwaar werk.
2: Nou ja, daarom ben ik dus in de WO.
0: Terechtgekomen, ja. Het laat zich verklaren.
2: Ja, nou ja, ik was altijd wel fanatiek. Ja, een stukje door, die doen ook wel wat klusjes. Het is gewoon zwaar en uiteindelijk breekt het hier wel op. Er zijn ook niet veel stucadoors van 60 jaar bijvoorbeeld, zeg maar.
0: Ja.
2: De meeste zijn halverwege de 50 zijn ze wel opgebruikt eigenlijk.
0: Ja, toch wel.
2: Ja, het is gewoon zwaar werk.
0: Ja, het is zwaar werk, het blijft zwaar werk.
2: Nou ja, het is wel allemaal wel wat makkelijker gemaakt. De zakken waar je mee moet sjouwen, die zijn wat lichter. Hè. Ik ben nog van de generatie dat een zak zo met 50 kilo was.
0: 50 kilo?
2: 50, ja. En dan waren we ook nog zo gek dat we beide schouders eentje hadden als we wat moesten ophalen.
0: Dus had je 100 kilo op je schouders?
2: Ja, nou ja, ik heb niet voor niks een versleten onderrug, zeg maar. Ja. Maar ja, toen maar een soort fanatisme was dat. Ook een beetje opschepperij erbij misschien.
0: Ja, een beetje stoer doen.
2: Een beetje stoer doen. Maar het is gewoon heel zwaar werk. Dus. Maar daarom hebben ze het ook wat lichter gemaakt. Er zijn machines gekomen natuurlijk. Die het smeerwerk uit handen nemen. Maar dan nog, het blijft gewoon zwaar.
0: Ja. En wordt tegenwoordig ook tegen de muur aangespoten?
2: Ja, dat wordt gespoten dan, ja. Ja. Maar daar wordt het iets lichter van. Maar ja, de handelingen om het af te werken blijven wel hetzelfde.
0: Ja, die blijven natuurlijk hetzelfde.
2: Dat blijft hetzelfde.
0: Alleen het zware sjouwwerk, dat wordt enigszins verlicht.
2: Ja. Dus nee, ze hebben ook allerlei uitvindingen gedaan om dingen de werknemer uit handen te nemen. Maar ja, dat wil gewoon niet. Het blijft gewoon handenarbeid. En in het geval van stucadoor echt een ambacht ook, zeg maar.
0: Ja, want het is echt wel een ambacht. Want je hebt ook wel verschillende methodes of verschillende dingen.
2: Ja, er zijn heel veel verschillende soorten van afwerkingen eigenlijk als het erbij komt. Niet iedereen kent ze. Mm-hmm. Ik ben nog van de oude garde eigenlijk, als er op aankomt. Omdat ik het van mijn vader heb geleerd. Die was van een nog weer oudere garde, zeg maar. Ik ken de kneepjes van het vaak wel. Dus, maar het is wel vrij versimpeld, hoor, de afgelopen jaren.
0: Jij zou nog de meester kunnen zijn voor de leerlingen.
2: Ja, nou ja, als ze mij iets vragen wat hoe iets 100 jaar geleden ging, dan weet ik dat nog.
0: Ja,
2: zeg maar. Omdat mijn vader dat nog op de echte oude traditionele manier geleerd heeft.
0: En heeft
2: het maar mij overgebracht.
0: Precies. Ja. Heb jij jouw vak ook aan iemand anders over weten te brengen?
2: Nee, mijn kinderen die zijn een hele andere kant op gegaan. En daar ben ik ook blij om. Die had ik liever niet in de bouw gehad. Die kon dan ook goed leren. Die hebben er wel gebruik van gemaakt, zeg maar.
0: Ja, we gaan er zo meteen over verder praten.
2: Ja, is goed.
0: Maar we gaan eerst naar jouw volgende nummer luisteren.
2: Nee, prima.
0: Helaas niet van jou zelf, maar wel van jouw keuze.
2: Ja.
0: En dat gaat worden, Alex.
2: Even kijken, dat is volgens mij Iggy Pop, toch? Lust for Life?
0: Yes, okay. Dan gaan we luisteren.
2: Goed.
0: En waarom dit nummer overigens?
2: Nou ja, ik zag Iggy Pop in 1977 was het volgens mij een top-op. Helemaal gek gaan op dit liedje. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat hij die palmbomen in de studio helemaal met zich meetrok en in zijn ontblote bovenlijf. En toen dacht ik zo, wauw, wat is dit? Een beetje punkrock.
0: Ja.
2: En dit is eigenlijk een soort van live lied voor mij geworden. Lust for Life. Ik heb ook altijd Lust for Life. Dus,
0: ja. Het trok jou en het paste bij jou.
2: Ja. Ik vond het lekker rauw, lekker ruig. En, ja. En wat ik zeg, het is mijn lijflied geworden. Sterker nog, ik wilde het gedraaid hebben op mijn uitvaart.
0: Oh, dat is van Lust for Life. Dat is al voorbestemd dus.
2: Dat is al voorbestemd, ja.
0: Mooi. Nou, we gaan er naar luisteren. Lust for Life.

0: ik kan me helemaal voorstellen, Alex, dat je als je jong bent en je ziet dit op tv...
1: Ja.
0: Met ook nog iemand met een bloot bovenlijf in die tijd...
1: Ja.
0: Nou, dat, er ook helemaal, dat je er ook helemaal op los kan
1: gaan. Ja, nou ja, ik denk dat er in die tijd wel meerdere mensen waren... zo van, wat is dit?
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, dat sprak me gewoon heel erg aan. Toen was ik in 77, 10, 11 jaar. Dus ik vond het geweldig.
0: Ja.
1: En ik ben Iggy Pop vanaf die tijd... Ja, een beetje later ben ik hem ook blijven volgen eigenlijk, als het erop aankomt. Ja, het is rauw, het is ruig, het is wild. En Iggy die trapt het hele top op interieur ondersteboven. En dat was gewoon spectaculair. Ja. Dus, en die man die speelt nog steeds, die is 78 inmiddels. En ik heb hem helaas nooit live kunnen aanschouwen. Maar wel op video's en dat soort dingen natuurlijk. Maar hij is nog steeds, ondanks zijn leeftijd en slechte gestel... Hij heeft ook een nieuwe heup en ook, weet ik veel, allerlei klachten. Hij loopt erover als Quasimodo eigenlijk, als er een maken. Maar hij is nog steeds net zo gek op het podium als wat hij 50 jaar geleden ook was, zeg maar.
0: Ja, en nog steeds met ontbloot bovenlijf?
1: Nog steeds met ontbloot bovenlijf. Ziet er niet meer uit, maar hij doet het gewoon. Hij heeft er lang aan.
0: Hij blijft er gewoon dicht bij zichzelf.
1: Hij blijft gewoon bij zichzelf. Dat doet hij al. Vroeger had je natuurlijk Iggy in de Stooges. Hè? De Stooges was een band. En die zijn in 1969 zijn die al begonnen, zeg maar. En toen had hij die act al. Dat is gewoon zijn handelsmerk. Dus ja. dat moet je gewoon blijven doen natuurlijk.
0: Dan kun je ook niet meer zonder.
1: Nee, dat kan op een gegeven moment... Ja, dat wordt ook niet geaccepteerd, denk ik, door zijn fans. Ja, dat ik niet opeens een driedelig kostuum op het podium komt. Dat
0: zou wel verrassend zijn.
1: Ja, dat gaat hem niet worden, denk ik.
0: Nee. Alex, we gaan even terug naar jouw jeugd. Deed je ook aan sport?
1: Ik heb... ik was vroeger best wel sportief. Ik vond schaatsen vond ik heel leuk, natuurlijk. En dat kon ik ook redelijk goed. En ik heb vanaf mijn zesde tot mijn twaalfde heb ik, of dertiende heb ik gejudo'd. Ook wedstrijden zelfs. En ik ben...
0: Welke den heb je weten te bemachtigen?
1: Ik zou voor bruin. En ik had dus de blauwe band met bruine slip. Toen moest je, daar praat ik over heel lang geleden natuurlijk, volgens mij moest je 14 zijn voor bruine band, om die te mogen halen. Er waren wel restricties aan, geloof ik, destijds. En daar

0: voor die bruine band, zeg maar. En ja, dan heb je op een gegeven moment blauwe band met gele slip, groene slip, oranje slip, blauwe slip. En ja, zo gaat dat in de judo.
1: En is dat met geel ook? Heb je ook geel met...
0: Ja, bij alle banden is dat zo. Je kan ook, als je heel goed bent, kun je ook die tussenfases kun je overslaan. Dat je in één keer slaagt van, witte band is de eerste, naar de gele band, zeg maar. Dat kan.
1: Dus je kunt banden overslaan?
0: Niet complete banden, maar die tussenfases, die kun je overslaan. Ja. Die slippers, zeg maar, zo noemen ze dat ook.
1: Ja, ja.
0: Ja. Maar op een gegeven moment was ik er wel klaar mee.
1: Ja.
0: Dat komt me nog steeds goed van pas. Als ik bijvoorbeeld val met de fiets, noem maar wat, dan kan ik valbreken.
1: Ja, ja, weet hoe je moet gaan rollen.
0: Ik weet hoe ik moet gaan rollen, zeg maar. Ja. Dus, dat zit er op een of andere manier in het systeem. Ja, ja. Ja.
1: Heb je ook nog iets anders gedaan dan schaatsen en judo?
0: Ik heb ook gevoetbald. Maar daar was ik geen ster in. Mijn eerste goal was een eigen doel. En ik liep nog juichend weg ook. Zoveel verstand had ik ervan. Ja, toen was ik nog heel klein. Toen was ik nog bij de, hoe noemen ze dat? Bij de kaboutertjes, zeg maar, geloof ik toen.
1: Ja.
0: En nee, daar heb ik nooit echt interesse in gehad eigenlijk. En ik heb nog een tijd gebokst.
1: Ook nog?
0: Ja, ik heb...
1: En welke leeftijd had je toen?
0: Wat zeg je?
1: Welke leeftijd had je toen?
0: Toen was ik nog jong, hoor. Wat zou geweest zijn. Ik denk dat boksen was tussen 13 en 18 of zo.
1: Oh ja, dat was de opvolger van de judo.
0: Dat was na judo.
1: Ja.
0: Maar toen was ik ook wel fanatiek met de muziek bezig. En dat ging voor alles natuurlijk. Dus daar ben ik ook mee gestort.
1: Ja.
0: Maar ook wel handig.
1: Oké, nou, Alex, het is alweer tijd voor jouw volgende.
0: Oké. Okay.
1: En dat gaat worden.
0: Nou, ik heb... ik ben echt Stones fan.
1: Ja.
0: En ik... Ja, het was mij gevraagd dus om een paar favoriete nummers op te noemen. En dat is... Stones, ik vind bijna alles van de Stones vind ik wel. Deze schoot me gisteren zo in het hoofd. Ik had zoiets van, er is gewoon een heel prettig nummer. En dat is Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Ja.
1: En waarom juist dit nummer?
0: Ik vind het gewoon een heel prettig nummer. Het is een beetje een buitenbeentje in het repertoire van de Stones eigenlijk, als het erop aankomt. Mooie tekst over vriendschap. En mooie muziek. Neigend een beetje naar een ballad eigenlijk als het erop aankomt. Met een hele mooie saxofoonsolo van Sonny Rollins erin.
1: Ja, jij bent ook een man die vriendschap zoekt en blijft zoeken?
0: Ik ben wel van de vriendschappen. Ik heb niet heel veel vrienden, maar uiteindelijk hou je de echte hou je over, zeg maar. En, maar de vriendschappen die ik heb, die koester ik wel, ja.
1: Ja. En vriendschap kan meer zijn dan alleen je vrienden, hè?
0: Tuurlijk, ja. Ik bedoel,
1: de omgang.
0: Wat zeg je?
1: De omgang met mensen.
0: Ja, hoe moet ik zeggen? Ook al zie je iemand een jaar niet... en je ziet elkaar weer, dan is het goed. En dat weet je ook.
1: Ja.
0: Weet je wel zo? En dat is echt vriendschap.
1: Precies.
0: Weet je wel?
1: Ja? We gaan naar luisteren.
0: Okay.
1: Naar de Rolling Stones, Waiting on a Friend. MUZIEK

0: Ja, geweldig.
1: Ja, mooi nummer, hè?
0: Mooi, hè?
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Blijf mooi.
0: Heb je ze ooit live gezien, de Rolling Stones?
1: Even kijken hoor, ik heb ze volgens mij 9 of 11 keer live. Nee, 10 of 11 keer live gezien.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dan ben je echt een fan.
1: Ja, ik vind het echt geweldig. Ik ben zelfs een keer naar Londen geweest, naar Wembley. Met The Black Crowes, het voorprogramma, waar ik ook helemaal fan van ben. En ja, dat was helemaal een geweldige ervaring. Dus mensen, heel stel, mensen uit Nieuweschans, waar ik toen woonde. Mijn eerste was in 1990. Mei, nee, waar was het? 1 juni 1990 in het Müngersdorfer Stadion in Köln.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou in 1982 alleen naar de tour, was dat alweer? Urban Jungle Tour heette dat. Maar toen was ik 15 en dat vonden mijn ouders niet goed. Ik had al kaarten gekocht, maar.
0: Oh ja?
1: Ja, maar ik mocht niet mee.
0: Ja,
1: dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Ja. Wat kostte een kaartje toen?
1: Volgens mij was het 25 gulden.
0: Ja, was voor toen wel een kapitaal.
1: Dat was toen eigenlijk wel best wel veel geld, ja. Maar in vergelijking met nu is dat peanuts natuurlijk.
0: Ja. Dat is altijd als je terugkijkt, hè.
1: Ik wil graag naar concerten, maar dat vele geld, dat steekt me een beetje.
0: Ja,
1: dat
0: houd je een beetje tegen.
1: Ja, dat houd me een beetje tegen. Ook principieel, want dat vind ik wel heel erg veel geld betalen voor een concert. Maximaal, zover ben ik al wel, geef ik 150 euro uit voor het concert. Dat heb ik een paar jaar geleden gedaan voor Guns N' Roses in Groningen. Het was wel in de Golden Circle. Dat was wel mooi natuurlijk. Sta je helemaal vooraan en alles. Maar er is wel echt wel het maximum waar ik ervoor ga betalen. Ja. Dat doe ik al met tegenzin dan.
0: Ja,
1: dus,
0: ik kan me voorstellen. Je kunt toch wel enkele weken boodschappen doen.
1: Dat wou ik doen.
0: Ja.
1: Dat wou ik zeggen. Maar als ik echt heel erg geïnteresseerd ben in een band, dan heb ik het er wel voor over. Hoor. Ja. Dat wel. Maar,
0: ja. Alex, dat is al heel lang geleden dat jij dus met muziek begonnen bent. Het zat in jou, als ik het goed begrijp. Ben je ook naar de muziekschool geweest?
1: Ja. Ik heb op mijn 11e verjaardag in 1977 dus mijn eerste gitaar gekregen. En mijn ouders zagen wel dat ik altijd probeerde mee te pielen met Status Quo, waar ik toen heel erg fan van was. En dus hadden ze iets van, als je een instrument wil leren bespelen, vind ik ook dat je de notenschrift je eigen moet maken, zeg maar. En toen heb ik eerst blokfluitles gehad, op de oude muziekschool nog, hier in Winschoten. En toen klassiek gitaar bij meester Venk op de muziekschool hier, waar nou de Jumbo op staat, zeg maar. Maar dat vond ik niks. Dat was zo streng allemaal. Dat deed me weer heel erg denken aan school.
0: Ja.
1: Weet je, dat zag ik niet zitten. En toen ben ik gestopt. Heb ik 2 jaar gedaan. Ik heb het notenschrift al geleerd. Maar toen ben ik naar een gitaarleraar in Winschoten gegaan. Henry Smit heette die. En die speelde dan, of die gaf les op akkoordenschema's. Gewoon echt liedjes leren, gewoon popliedjes. En op de muziekschool moest ik echt klassieke stukken moest ik leren en zo. Dus dat sprak mij veel meer aan.
0: Ja, en met akkoorden, dat was dan dat je de tekst had en daarboven de akkoorden had geschreven?
1: Ja, zo, ja. En Henry Smit als leraar, die legde dan uit hoe je de akkoorden moest spelen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En doordat ik op de muziekschool zat, wist ik dat alle akkoorden natuurlijk wel. Dus dat ging allemaal wat soepeler en wat makkelijker. En dan praat ik over 1980.
0: Ja, precies. Dus je had eigenlijk aan jouw ondergrond van de muziekschool wel uiteindelijk wel een beetje profijt.
1: Ja, uiteindelijk wel. Dat was wel op zich wel een goede basis natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het was allemaal zo streng.
0: Ja.
1: Ik moest per se met de vingers, ik moest altijd tochelen. Je mocht niet met een plektrum spelen. En bij Henry Smit mocht dat lekker wel, zeg maar.
0: Ja,
1: dus, ja. En daar leerde ik liedjes als Lele Die Lee van Bob Dylan. En Sweet Home Chicago van ZZ Top en dat soort dingen. Zeg maar. Dat vond ik veel leuker dan al het statische.
0: Toen kwam je op jouw plek terecht.
1: Nou ja, ik ben van de rock en van de blues. En dat vond ik. Dat vond ik toffer.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk kwam je in een band terecht. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou ja. ik wou altijd een bandje oprichten. Dat leek me leuk. En ik had een paar kameraadjes en mijn neefje. Die zouden dan ook meedoen. We waren nog 13, 14. En de bassist was 16, weet ik veel. En die hadden zoiets van, heb een gitaar gekocht, koop ik een basgitaar. Drummer erbij gezocht, dat was Martin de Jong. En mijn neefje was 13 en de drummer was 17. Dus in die leeftijdscategorie zaten. Dus we zijn bij elkaar gaan zitten spelen. En na het jaartje, ja, dat begon echt wat te worden, zeg maar.
0: Toen begon het te klinken.
1: En toen hebben we, ja, daar hebben meerdere mensen die hadden dat in de gaten. En we waren een bluesband. Dat is ook bijzonder natuurlijk voor dat soort, ja, op die leeftijd.
0: Ja. Hè? Ja.
1: We waren allemaal helemaal gek van de blues. En Herman Brood ook trouwens. En toen zijn we uitgenodigd op Oudjaarsdag 1981 om te spelen in de Kastel hier in Westschoten. Het was een café, zeg maar. En toen hadden de mensen hadden ons gezien. We hebben 4 liedjes gespeeld. En die begonnen ons uit te nodigen voor optredens. En zo is dat balletje eigenlijk een beetje begonnen te rollen, zeg maar.
0: Ja.
1: In datzelfde jaar stond ik zelfs in 1981 september stond ik zelfs al in het voorprogramma van Herman Brood voor het eerst.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat was een grote verrassing.
1: Ja, maar zo snel ging het eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: We werden steeds beter. We wisten al heel goed wat we moesten doen.
0: Ja. Jullie hebben natuurlijk ook wel ontzettend veel moeten repeteren.
1: Maar dat vonden we ook leuk. Ik zie mezelf nog zo op. We repeteerden in oude Pekela ook nog. We waren allemaal Winschoters. Dus ik zie mezelf zo, nog zo met, op mijn fietsje met een versterkertje onder de snelband en de gitaar op de rug naar Pekela fietsen om daar te gaan repeteren.
0: Ja.
1: Heel fanatiek.
0: Ja.
1: Soms was 2-3 keer in de week.
0: Zo.
1: Ja.
0: En dat was 's avonds?
1: Dat was altijd 's avonds. Mm-hmm. Overdag moest je naar school natuurlijk.
0: Ja, dus, precies.
1: Ja, ja. Ja. Ja, gelukkig had op een gegeven moment de drummer had een rijbewijs en een auto. Dus daar reden we dan mee heen, zeg maar. Dan waren we van het fiets af. Nee, maar we waren heel fanatiek.
0: En wat was de naam van jullie eerste
1: band? Dat beetje heette Speedo.
0: Speedo?
1: Ja, en dat was...
0: Een beetje van Speedy Gonzales?
1: Nee, dat Speedo is een nummer van Herman Brood.
0: Ah, nou
1: en die stond op de liveplaat Cha-Cha.
0: Ja?
1: En dat vonden wij wel een grappige naam. Ja, toen wisten wij nog niks van de Speedo zwembroeken en zo. Dus daar zijn we dan wel vaak, grappen over gemaakt. Maar ja, dat moest Speedo. Moest die band heten. Dus,
0: ja.
1: En we waren binnen no time waren razend populair in deze regio.
0: Ja.
1: En helemaal omdat we blues rock maakten in het begin, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dat vonden mensen wel heel apart. Wij stonden daar niet bij stil. Maar dat ik zulke jonge knaapjes met zich met blues bezighouden. Dat was eigenlijk oude mannenmuziek natuurlijk.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, precies. Ja. Nou, het is wel een heel mooi verhaal dat je zo begonnen is.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst nog weer naar jouw volgende nummer luisteren, Alex.
1: Ja.
0: En dat gaat worden?
1: Dat is Descending van The Black Crowes.
0: En wat is de achtergrond?
1: Nou ja, The Black Crowes vind ik ook een geweldige band. Dat is een beetje een retro-rock band. Die maken echt een beetje op een nieuwe manier oude muziek. Dat is wel leuk. Goede zanger. En ja, daar kan ik ook 20 nummers van opnoemen die ik geweldig vind. Maar deze schoot me ook in het hoofd. Want het is een hele mooie ballad. En dat heet Descending. En dat gaat over verval bij mensen, zeg maar. En dat heb ik in de muziek zien gebeuren. Dat vaak, hè? Dat mensen door overmatige gebruik van middelen en alcohol langzaam maar zeker in het verval raken.
0: Ja,
1: maken, zeg maar.
0: Denk maar aan Elvis Presley en dergelijke.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar ik heb het in mijn eigen kring ook meegemaakt.
0: Ja, ja,
1: dus,
0: ja.
1: Daar gaat dit nummer eigenlijk een beetje over. Dus.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Ja, goed.
0: Descending.
1: Oké.

0: Wat een mooie ballad is.
1: Ja, hij is echt een heel mooi nummer. Ja.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je dit even nodig hebt om ook een beetje rust te krijgen.
1: Ja, nou ja, dit, dat moet ik zeggen, het is een mooie emotionele lading zit er ook in, vind ik. En die zanger is ook heel uitbundig, zingt hij, krijst er gewoon over, zeg maar. Dus, en muzikaal vind ik het geweldig. En het zijn verschillende laagjes.
0: Ja.
1: En vooral zo'n uitro dan ook met die piano, dat is schitterend.
0: Ja, precies. Alex, jij was echt de man van de muziek. Jij ontwikkelde je daarin. Je had een band, misschien nog wel meer bands gehad.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment komt ook jouw lief op jouw pad.
1: Ja, dat was al op tijd eigenlijk, hoor. We waren bijna nog 16 in 1983. Koninginnedag, dus morgen. Vroeger was het 30 april toch Koninginnedag. Morgen ben ik 43 jaar bij mijn vrouw.
0: Ja. Okay.
1: Wat later mijn vrouw geworden is.
0: Ja. Henny,
1: ja. En we zijn op een gegeven moment... Ze gaan samenwonen ook al vrij vlot. Ook toen we 20 waren nog maar. En twee kindertjes gekregen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Valerie en Sil. Die zijn inmiddels... Mijn dochter wordt 36, mijn zoon wordt 33.
0: Ja.
1: Die zijn ook alweer op een bepaalde leeftijd.
0: Allang weer de deur uit.
1: Ja, die zijn allang de deur uit. En doen het hartstikke goed. Allebei een goede baan. En zelf allebei leuke partners gevonden. Drie kleinkinderen. De oudste 18. 18,5. De middelste... 5,5. En de jongste die wordt 4.
0: Kijk.
1: Dus,
0: En de oudste 18, dat is dan alweer een bijna volwassen.
1: Ja, die is volwassen,
0: man, hè?
1: Ja.
0: Waar je ook op die manier alweer mee omgaat.
1: En we hebben een hele goede band. Altijd gehad ook. Zijn eerste drie levensjaren was zijn moeder dus nogal jong moeder geworden. Hebben ze bij ons thuis gewoond, zeg maar. Daar heb ik het hele huis voor aangepast. En woont hij weer even bij ons tijdelijk. Omdat zijn moeder met een nieuwe woning bezig is qua verbouwing. En doordat we zo lang samen zijn geweest in onder één dag... hebben we gewoon een hele goede band opgebouwd.
0: Ja.
1: En ik ga weer om alsof mijn eigen kinderen.
0: Ja, toch wel mooi.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Nieten.
1: Ja hoor.
0: Ja.
1: En we kunnen hartstikke goed met elkaar overweg ook.
0: Ja.
1: Hij is ook gek met zijn oma natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat een kleinkind bij je in huis woont, dus op zich niet zo'n hele gewone situatie. Maar wij kijken er niet anders van op. Zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dus,
0: wel heel bijzonder.
1: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Ja, mooi dat dat mocht gebeuren.
1: Ja.
0: Jij bent ook... toch door de jaren heen altijd muziek blijven maken?
1: Ja. Ja, ik heb in 1993 heb ik een halfjaartje niks gedaan. Toen zou mijn zoon geboren worden. En toen had ik zoiets van... ik had ook druk met werk. En toen had ik zoiets van... de bandje was uit elkaar wat ik toen had. De Wild Bunch was toen net gestopt. En toen had ik zoiets van... even niet. Mevrouw was er ook wel blij mee eigenlijk. Want ik was wel altijd op pad natuurlijk. Mm. En toen ben ik op een gegeven moment bij Harry de Winter... de bassist van de New Adventures in de studio... ben ik liedjes gaan opnemen. Ja, en toen ben ik toch maar weer een nieuwe band begonnen. Want ik kon er niet zonder.
0: Nee, precies. Ja, bloed kruipt waar het...
1: Ja, het zit er gewoon in. Tot op de dag van vandaag.
0: Precies. En hoe heette die band?
1: Toen zijn we begonnen met de Big Bastards, heette dat. Dat beetje hebben we eigenlijk min of meer opgericht... om mee te doen aan de Grote Prijs van Nederland. Dat was zo'n landelijke talentenjacht. En, maar dat heeft ook 5 jaar bestaan of zo.
0: Ja, dus, En zo is jouw muziek... Ja, eigenlijk, of jouw leven eigenlijk muziek geweest en muziek was jouw leven?
1: Nog steeds.
0: Ja,
1: Ik ben nog steeds bezig.
0: Hè? Ja, dat heb je al verteld, hè? Dat jij weer opnieuw begonnen bent.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mooi verhaal, Alex.
1: Oké.
0: Nou, ik heb ervan genoten. En ik denk dat onze luisteraars er ook beslist van genoten hebben.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En dan moeten we helaas alweer afscheid gaan nemen.
1: Ja,
0: want,
1: een
0: uur is maar een uurtje.
1: Ja. Nee, prima. Dat is goed.
0: Alex, helemaal bedankt dat je hier naar ons hebt willen komen.
1: Ja, jij ook.
0: Onze luisteraars bedankt. Ronnie, onze technicus bedankt voor het luisteren. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren op RTV Go. En op zaterdagmorgen dus. En dan is het woensdag de herhaling van 8 tot 9. En bij RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7 kunt u hem ook weer horen. We gaan nu luisteren naar de laatste muzieknummer van Alex.
1: Ja.
0: Lutjeboer. En Alex, dat gaat worden?
1: Dat is van QB in the Blizzards. En dat is de blues. En dat heet Too Blind to See.

0: nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8:00 vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
1: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
0: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. 34e jaargang, aflevering 1549. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen deze avond met Wiser uit 2025. We hoorden Daniel Boisseau, tenorsax, Handy Bear, keyboards en orgel, Kevin Cooper bas, Richard Sellers drums en Hank Easton gitaar. Handy Bear studeerde piano aan het Berklee College of Music in Boston, onder leiding van Donald Brown. Ze speelde naast jazz ook reggae en blues en ze woont tegenwoordig in San Diego. George Jung was een Amerikaanse jazzsaxofonist en fluitist. In 1960 vertrok hij van Philadelphia naar New York City om als studiogast te spelen bij onder meer Mike Manieri's jazz rock band. In 1982 speelde hij bij Dave Sanborn, Ronnie Huber, Harold Danko, Warren Bernhardt, Dizzy Gillespie, Bud Smiles en Rick Laird onder andere. Hij overleed op 23 april jongstleden en werd 88 jaar oud.

We hoorden nummer Burgundy uit 1987, gespeeld door George Young, tenor sax, Warren Bernhardt, piano, Ron Carter, bas en Al Foster, drums. Daniel Hook begon als trombonist, maar op 19-jarige leeftijd stapte hij over op de reeds. Hij speelde bij Jean-Pierre Morel, Gilbert Larrou, Philippe Baudin en Emmanuel Ousenet. Verder was hij een bewonderaar van Slim Geyerts. Hij won de Prix Sidney Bechet en de Prix Django Reinhardt. Hij werd 78 jaar oud en stierf op 25 april. We horen uit 1981 de big band van Eddie Lewis met het nummer Come On Dee. De band van Lewis met Daniel Hook op tenorsax.

hoorde de big band van Eddie Lewis met David Hook op tenorsax met het nummer Come On, David Hook. Jesper Tilo was een Deense tenorsaxofonist, altsaxofonist en klarinetist. Ben Webster en Coleman Hawkins hebben hem beïnvloed en later Zoot Sims. Hij trad in 1973 op met Kenny Drew, Clark Terry en Harry Sweets Edison. Verder speelde hij bij Ernie Wilkins, Hank Jones, Benny Carter en Bjarne Rosvold. Hij was lid van de Deense Radio Big Band onder leiding van Palle Mikkelberg. Vanaf 1989 leidde hij zijn eigen big bands. Jesper Tilo overleed op 25 april op 84-jarige leeftijd. We draaien uit 1966 A Night in Tunisia. Jesper Tilo, tenorsax. Al Gray, trombone. Ola Kok Hansen, piano. Hugo Rasmussen, bas. En Alex Riel, drums.

Night in Tunisia werd gespeeld door het quintet van Jesper Tilo en Al Gray. De Manhattan Jazz Quintet is een jazzensemble bestaande uit David Matthews piano, Lou Soloff trompet, George Young tenorsax, Janet Moffat bas en Steve Gadd drums. De groep is in 1983 opgericht en kreeg in 1984 de Golden Disc Awards op swing. We vervolgen met het nummer Air Gin uit 1984.

We hoorden Air Gin, gespeeld door de Manhattan Jazz Quintet. Alan Pasqua is een Amerikaanse rock- en jazzpianist. Hij trad op met Peter Erskine, Santana, Bob Dylan, Michael Bublé, John Fogerty, Alan Holdsworth en vele anderen. We horen uit 2026 Gumbo Time. Alan Pasqua, piano, Scott Colley, bas en Peter Erskine, drums.

trio van Alan Pasqua speelde Gumbo Time. Donald Byrd was een Amerikaanse jazz- en rhythm and blues trompetist, componist en vocalist. Op de high school speelde hij al bij Lionel Hampton. Hij verving Clifford Brown bij de Jazz Messengers van Art Blakey en trad verder op met Gigi Grice, Jackie McLean en Pepper Adams. En ook met Mal Waldron. Hij werkte verder bij John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk en Herbie Hancock. Hij overleed in 2013 op 80-jarige leeftijd. We draaien uit 1961 Chant. Donald Byrd, trompet. Pepper Adams, bariton sax. Herbie Hancock, piano. Doc Watkins, bas. En Teddy Robinson, drums.

Chance werd gespeeld door het quintet van Donald Byrd en Pepper Adams. We eindigen vanavond met Parker's Mood uit 1995. We hoorden James Moody tenorsax, Barry Harris piano, Peter Washington bas en Kenny Washington drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger, techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. En PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de